0: Radio Veronica.
1: Ja, het is gewoon, het heeft een lekkere beat en een goede tekst.
0: Veronica.
2: Ja, ja, en mijn oortjes in. Ja, echt lekker, heerlijk.
0: De beste muziek aller tijden.

0: Veronica.
1: Met het nieuws. Het is 3:00.
2: Goedenacht, ik ben Michiel Frazenstorm. In Slovenië is een Nederlandse man om het leven gekomen tijdens een bergwandeling. Hij was met zijn gezin op de hoogste berg toen het bij het afdalen misging, meldt RTL. Hij zou zijn uitgegleden en gevallen. De Nederlander was er zo slecht aan toe dat hulpdiensten zijn leven niet meer konden redden. Planbureau CPB waarschuwt dat honderdduizenden Nederlanders hard worden geraakt door de energiecrisis. Ze hebben een laag inkomen en wonen bijvoorbeeld in een slecht geïsoleerd huis. Ook rijden ze vaker auto en betalen dus meer benzinekosten. Voor veel andere mensen in ons land vallen de gevolgen mee. Ze gaan er maar ietsje op achteruit. Om Europese grenscontroles makkelijker te maken, werkte onderzoeksinstituut TNO jarenlang aan een omstreden AI-tool, een leugendetector. Daarmee zouden grenswachters kunnen bepalen wie er met kwade bedoelingen Europa wilde binnenkomen, meldt Dagblad Trouw. Uiteindelijk heeft TNO de leugendetector niet verder ontwikkeld. En de Japanse keizer is op bezoek in ons land en koning Willem-Alexander heeft tijdens een diner de vriendschap tussen Nederland en Japan benadrukt. Die vriendschap zie je volgens de koning ook terug in de slaapkamers van veel kinderen. Een verzamelboek met Pokémon-plaatjes staat pal naast de boeken van Nijntje. Het Veronica Weer van Weer Online. Opklaringen. Overdag aardig wat zon en met 27 tot 33 graden wordt het erg warm. 's Avonds neemt de bewolking toe en kunnen er een paar stevige buien vallen.

0: Radio Veronica.
1: Ik ben lekker onderweg met Radio Veronica.
2: Zet Radio Veronica als nummer 1 preset in je autoradio.
1: Yeah! Hij gaat lekker.
3: Hoppa!

0: met het nieuws. Het is 4 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. De Amerikaanse president Trump en de president van Iran hebben hun handtekeningen gezet onder afspraken die ervoor moeten zorgen dat niemand elkaar nog aanvalt. Ook de straat van Hormuz moet weer open. Het gaat om een tijdelijke deal. Die zou eigenlijk morgen worden getekend tijdens een ceremonie, maar dat zag Iran niet zitten. In het Overijsselse Hengelo zijn 2 mensen gewond geraakt bij een schietpartij. Getuigen hoorden volgens een regionale krant gistermiddag 6 of 7 schoten. 'S Avonds is op een andere plek in Hengelo iemand opgepakt voor de schietpartij. Een tweede verdachte is nog op de vlucht. De gewonden zijn niet in levensgevaar. In New York is een jongen van 18 omgekomen bij een ongeluk met een paardenkoets. Paard sloeg tijdens een rit in Central Park op hol en de koets viel om. De jongen die erin zat kwam met zijn hoofd op de grond terecht en overleed in het ziekenhuis. Volgens Amerikaanse media was het een toerist uit India. En de voetballers van Panama waren dichtbij hun eerste punt ooit op een WK, maar ver in blessuretijd stak tegenstander Ghana daar een stokje voor. Panama verloor daardoor met 1-0. In dezelfde groep won Engeland met 4-2 van Kroatië, onder andere dankzij Harry Kane, die 2 keer scoorde. Het Veronica Weer van Weer Online. Opklaringen, overdag aardig wat zon en met 27 tot 33 graden wordt het erg warm. 'S Avonds neemt de bewolking toe en kunnen er een paar stevige buien vallen.

0: met het nieuws. Het is 5:00.
1: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. Dankzij modernere vliegtuigen hebben mensen die wonen rond Schiphol minder last van vliegtuiglawaai. Er wordt al een tijdje geroepen door de luchtvaartsector zelf, maar volgens het Parool blijkt dat inderdaad zo te zijn. Er zijn metingen gedaan en in 7 jaar tijd is het geluidsniveau zo'n beetje gehalveerd. De meeste mensen in ons land hebben weinig last van de energiecrisis door de Iran-oorlog, blijkt uit een berekening van planbureau CPB. Maar aan de andere kant worden 300.000 Nederlanders juist wel hard geraakt. Ze hebben een laag inkomen en wonen bijvoorbeeld in een slecht geïsoleerd huis. Ook rijden ze voor hun werk meer kilometers. In Didam in Gelderland zijn 5 mensen opgepakt bij een demonstratie tegen een mogelijke asielopvang die verder rustig verliep. Ze hadden fakkels en vuurwerk afgestoken terwijl dat niet mocht. Het centrum van Didam was vanwege de veiligheid potdicht. Dat had onder andere te maken met de komst van Geert Wilders. En Engeland is het WK voetbal in Amerika goed begonnen. Ze versloegen in een eerste groepswedstrijd Kroatië met 4-2. Vooral in de tweede helft leek Engeland de wedstrijd koste wat koste willen winnen. Grote man bij de Engelsen was spits Harry Kane, die 2 doelpunten maakte. Het Veronica Weer van Weer Online. Opklaringen, overdag aardig wat zon en met 27 tot 33 graden wordt het erg warm. 's Avonds neemt de bewolking toe en kunnen er een paar stevige buien vallen. Let's go.

0: Radio Veronica.
1: Ik ben lekker onderweg met Radio Veronica.
2: Zet Radio Veronica als nummer 1 preset in je autoradio.
1: Yeah! Hij gaat lekker.
3: Hoppa!
2: Veronica.
4: Like when you said you felt so happy you could die.

0: Polymax voor echte professionals. Lijmen, monteren en afdichten onder alle omstandigheden. Snel, veelzijdig, sterk. Griffon, de keuze van de prof.
1: Bij Just Dig It weten we dat verandering begint met een schep. Door in Afrika earthsmiles te graven houden we regenwater vast en wordt uitgedroogd land weer groen. En hoe groener het is, hoe koeler het wordt. Let's change climate change. Doneer nu. Just Dig It.
0: Polymax van Griffon. De keuze van de prof.
2: Radio Veronica.
3: Met het nieuws. Het is 6 uur.
4: Ketel. Goedemorgen. Er zijn 2 doden gevonden in een huis in Meerstad, dat ligt bij Groningen. Er zijn nog veel vragen, zo is het onduidelijk waardoor de 2 zijn overleden en of het gaat om een misdrijf. Vanwege het politieonderzoek is de straat in Meerstad afgezet. In Slovenië is een Nederlandse man om het leven gekomen tijdens een bergwandeling. Hij was met zijn gezin op de hoogste berg van Slovenië toen het bij het afdalen misging. Hij zou zijn uitgegleden en gevallen. Hij was er zo slecht aan toe dat hulpdiensten zijn leven niet meer konden redden. Nieuwe vliegtuigen zorgen voor minder geluidsoverlast rond Schiphol. Dat wordt al een tijdje beweerd door de luchtvaartsector zelf. Maar volgens het Parool is nu ook echt bewezen dat moderne vliegtuigen stiller zijn. Er zijn metingen gedaan en in 7 jaar tijd is het geluidsniveau rond Schiphol zo'n beetje gehalveerd. En er wordt volop geboden op de shirt die de Oranje spelers hebben gedragen in de WK-wedstrijd tegen Japan. De teller staat nu op ruim 25.000 euro. Het populairste shirt is dat van aanvoerder Virgil van Dijk. De opbrengst gaat naar het Prinses Maxima Centrum, dat kinderen met kanker een leuke dag wil geven. Het weer dan. Aardig wat zon vandaag. Temperatuur loopt hard op. 27 tot 33 graden. Vanavond wel kans op een paar felle buien.
5: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van 699 euro. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Je hebt nog 4 dagen. Ziggo.
6: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
5: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
7: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week trostomaten, 1 kilo voor 89 cent. Lidl, official fresh partner van Team NL.
8: Mmm, de Burger King hamburger. Onze klassieker, met heerlijke flame grilled beef. Nu als eurovlammer, voor maar 1 euro bij Burger King.
7: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus. Kampioentjes per stuk, nu 29 cent. Lidl, je verdient het.
9: WK kijken? Lekker met de kippieplank. Nu met kippievoetbal.
10: Kippie.
11: Haal het zonlicht binnen. Met de kozijnen of schuifbui van Belisol. Geef je huis het licht dat het verdient. Maak daarom nu een afspraak op belisol.nl. Belisol. Liefde voor het vak.
12: Belisol.
13: Serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Ah, hallo vakantiegevoel.
14: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
15: Vier op zaterdag 20 juni midsommar bij IKEA. Met Zweedse tradities en zomerse activiteiten. En draai aan het rad. Waarbij je kans maakt op een reis voor 4 personen naar Småland in Zweden. Tot dan, IKEA. Een wereld aan niet.

0: potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: De komende weken is het hebbes bij Ben. Met bijvoorbeeld een sim-only. Met 30 gig en 200 minuten voor maar 9 euro per maand. Kijk op ben.nl.
2: Hebbes.

0: foto van gemaakt.
1: Aangeduid, dat was Billy Joel.
2: Brand!
1: Juist, en we didn't start the fire. Het is donderdag 18 juni.
3: Gerard Ekdom.
1: Goedemorgen.

0: nieuwe wereldster. Somber is zijn naam, je kent hem wel. Dit was Home Wrecker en daarvoor The Buckethead. Gooi, je zou zo genoemd worden. Iedereen als een emmer, joh. Een hoofd als een emmer. Het zijn twee gasten, Kenny Dope Gonzalez en Little Louis Vega. Zij zijn samen The Buckethead en zij maakt ook gebruik van Chicago, de band. Met Street Player trouwens, over Chicago gesproken. Er is nieuws over, hè? Ja, een van de oorspronkelijke oprichters is overleden van deze band. Walter Parathijder. Hij is 81 jaar geworden, hij leed al een tijdje aan Alzheimer. En hij richtte ooit, heel lang geleden, de band Chicago op. Volgens mij was hij zelf al heel lang niet meer muzikant of actief bezig met de band. Maar hij heeft alle de goede reden om straks een plaat van Chicago te draaien.
1: Hij was echt de oprichter, dus zonder hem geen Chicago.
0: Even een oud-leden.
1: Oké. Okay.
0: Nee, hij is niet even oprichter. Het is gewoon een oud-leden. Maar als Chicago even 8000 bandleden gehad, hè?
1: Is dat zo?
0: Als die allemaal uit gaan sterven, dan hebben we een groot probleem.
1: Ja, er zijn wel meer van dat soort bands, hè? UB40 was er ook zo een.
0: Ja, maar nu zijn er twee UB40's.
1: Ja.
0: Want de broers zullen elkaar nooit meer spreken. Dat is altijd zo treurig in de popmuziek. Die haten elkaar.
1: De Campbelltjes, toch?
0: De gebroeders Campbell. Ik heb ze ooit een keer, toen ze nog United waren, toen heb ik ze gesproken. Een uur lang, de gebroeders Campbell. Ik sta ook op de foto met de gebroeders Campbell. Maar dat is bijna gewoon uniek, dat ik daartussen zat. Of misschien was het wel goed dat ik in het midden stond. Dat zou nog kunnen. En over muziek gesproken, we hebben vandaag, ik moet daar zo om lachen. Er is een grote rechtszaak aan de gang van de band Kapotte Kachels.
1: Ja.
0: Die staan lijnrecht tegenover ABBA in de rechtszaal.
1: Ja.
0: Het is ongelooflijk grappig. Voor de mensen die dat niet weten wat er aan de hand is. Nou, de Kapotte Kachels, die hebben ooit een carnavalshit...

0: kapotte kachels. Op zich wel geinig, want dikke pens. Nou ja, die moet erop komen. Ja, gewoon dat
1: komt van Take a Chance, toch?
0: Take a Chance.
1: Okay.
0: En dat is dan weer geschreven ooit door een van de ABBA-leden, omdat hij aan het hardlopen was. En het schuren van zijn trainingspak wreef bij elkaar. En dan kreeg je...
2: Hou op. Is het echt zo?
0: Ja. En toen heeft hij bedacht... Oh, tikke chance. Dat ontstond tijdens het hardlopen.
1: Wow. Ja, maar bij sommige bands is dat gewoon oneerlijk. Alles wat ABBA deed... En wat ze dachten, werd een hit uiteindelijk. Als je nu een pen laat vallen en ze maken een nummer van... dan staat het binnen de kortste keer in de top 10.
0: Ja, maar nu niet meer, hè? Vroeger.
1: Ja, vroeger dan.
0: Vroeger.
1: Ja.
0: Maar goed, dit is dus een rechtszaak geworden. En dikke pens, dat mag niet... want ze hebben de plaats van ABBA verminkt, vinden de ABBA-leden.
2: Ja, en ABBA zit hierop, hè?
0: En ABBA zit hierop, want die hebben de grootste robotjes ter aarde. Als jij tijdens een barbecue, Marijke, een filmpje maakt... Gewoon, en dat zet je op Facebook en je hoort ergens 1 seconde ABBA uit de speaker komen. Dan weet ABBA daarvan. En ABBA gaat jou dan bellen met de vraag of je onmiddellijk dat filmpje van Facebook wil verwijderen.
2: Maar is dit niet ook een beetje kinderachtig? Als ABBA natuurlijk is zo ongelooflijk groot. Ga je je daar dan druk om maken?
0: Nou ja, er zijn een aantal artiesten die dat hebben. Zo ken ik iemand die ooit een keer die heeft op Bandcamp een eigen account gekregen met allerlei remixen die hij aanbiedt. En dat ging goed tot hij iets van Prince deed.
1: Oh, ja, Prince was ook zo.
0: Oh man, die nazaten die zitten daar ook bovenop. Dus als je iets van Prince, dan wordt de hele website verwijderd. Alles.
1: Nou ja, dat was ook zo moeilijk bij die De Wereld Draait Door uitzending. Toen overleed Prince in die uitzending.
0: Ja, was niet.
1: En toen wilde de redactie natuurlijk allemaal dingen laten horen van Prince. En laten zien en live optreden. Dus dat was er allemaal niet.
0: Nee, was er niet.
1: Je zag echt Matthijs van Nieuwkerk door mul zand woelen.
0: Ja, zo, maar, jongens, hebben we graag iets van Prince willen horen nu. Kan dat niet?
1: En ze hadden Maan op de tribune, zeg maar, in de minuut. Maan. Wat vond jij van Prins? Ja, ik ken het eigenlijk niet zo heel erg. Oké, iets anders dan.
2: Dat was ook de Alina Rijn-uitzending, toch? Van,
1: ja.
2: Wat een vreselijk nieuws.
0: Ja. Klopt. Ja. Niemand aan tafel had iets met Prins. Ook zoiets. Dat je echt, dat gebeurt er zoiets. Dat was echt de grootste rampuitzending die er ooit geweest is.
1: Ja, waar was jij, dacht je dan?
0: Ja, ik denk, zat ik er maar bij. Hè? Dan had ik gewoon, iets aan kunnen doen misschien. Ja.
1: Maar goed, dikke pens dus. Tegen ABBA.
0: Ja, precies.
2: Dan hebben we het er nu veel vaker over dan als dit geen zaak was geworden, denk ik.
0: Ik denk het ook niet. Maar misschien zijn die gasten van de kapotte kogels wel heel blij dat we het erover hebben.
1: Ja, ik denk het wel.
2: Ja, ongetwijfeld.
0: Misschien gaan er weer boekingen komen. Je weet het niet.
1: Het is toch, Bonje is altijd goed, hè? Toen wij de radioring wilden omsmelten, toen stonden we ook in de krant.
0: Oh, ja.
1: Dachten we, nou, grap gelukt, prima.
0: Precies. Ja, helemaal gelukt.
2: Ja.
0: En ondertussen staan wij nog voor hetere vuren vandaag. Want We Didn't Start the Fire, nou, ik voelde hem al. Het hitteplan is vandaag van kracht. Dat betekent dat we, wat mogen we allemaal niet?
2: Nou, als het dan een paar dagen achter elkaar boven de 27 graden...

0: Dus moeten we wat meer op de zwakkere, ja, zwakkere is een beetje onaardig, de risicovolle groepen letten. Dus kleine kinderen, wat ouderen, mensen die langdurig ziek zijn, extra water drinken en nat maken.
1: Ja, en ook voor huisdieren, hè, smeer je hond in en hou je poes nat. Dus eigenlijk de tips ook voor als je een heet beest voorbij ziet komen.
0: Nou, de poes niet heel leuk, denk ik.
2: Nee, dat denk ik ook niet, nee.
1: Denk je
0: niet dat de poes het leuk vindt.
1: Jawel, jawel.
0: Mijn katten vinden het echt niet leuk.
1: Nee? Even met de planten spuiten onder?
0: Nee, dat is verschrikkelijk.
2: Niemand, want bejaarden vinden het ook niet leuk om ingesproeid te worden.
0: Oh, dat denk ik wel.
2: Hou uw bejaarden nat.
1: Nou, we hadden vroeger een papegaai, die vond dat heerlijk.
2: Ja?
1: Ja, Lorre, die met hittegolven, dan spoten we even de papegaai nat. Die vond dat heerlijk. Die was ook vroeger uit de veren natuurlijk. Ja. Dan maak je de hele hittegolf mee natuurlijk. Nou ja, het begint vandaag officieel graadje of, wat is het, 34?
0: Maximaal, ja.
1: Nou, ga even lekker in de blower staan. Of in dit geval in de wind. Ride like the wind.

0: Christopher Cross. Hij was vorige maand nog in het land trouwens. Een fantastisch concert gegeven. A ride like the wind. Of ook zeggen, a summer breeze vandaag. Nieuws komt eraan zo meteen van 6:30. Marijke, nu je er toch bent. Wat heb je er allemaal voor heet nieuws in?
1: Verboden muizengif is gewoon te koop en een truc om te weten welke onbekende je belt.
2: Hé, het licht doet het niet.
3: Ik heb geen bereik.
4: Hebben we nog wel water?
5: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil. En geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
6: Altijd buiten, altijd loungen, altijd WKAM. Want tijdens de zomerdeals krijg je nu hoge korting op loungebanken, tuinsets, accessoires en nog veel meer. En vandaag besteld, is morgen al in je tuin. Altijd Weekamp.
7: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
8: Kia. Movement that inspires.
9: Juich mee met Oranje. Zet de barbecue maar aan. Sappige burgers. Kies en mix 2 voor 6 euro. En alle soorten meloen met 25% korting. Barbecue beukers. Dat is de ja van Jumbo.
10: Oh nee, een take. Met Altap bescherm je jouw hond en kat tegen vlooien en teken. 1 Altap koutablet bestrijdt vlooien en teken een hele maand lang. Koop nu online of in een dierenwinkel bij jou in de buurt. Altap, simpel om van te houden, simpel om te beschermen. Altap. Altap is een diergeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
11: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
12: Hola, ¿dónde está mi casa?
11: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
12: Paella, paella.
11: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
12: Buenas noches.
11: Dus retiketet. En vamos naar Beterbed.
13: Kijk, kijk, kijk. Daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
14: 1 jongen. 2 eieren. 100 gram bakmeel, boter en suiker. Een halve theelepel vanille-extract. En 1 doel. Zoveel mogelijk geld inzamelen voor Kika. Zet je net als Mark in. Met zijn cupcakes waarvan de opbrengst naar Kika gaat. Start jouw eigen actie van Kika op actievankika.nl.
15: Oh, wat een goal!
16: Goal? Zit je ook in de was dat nou een goal fase? Mis geen bal deze zomer. Kom langs bij Pearl en krijg tot 40% korting op je brillenglazen. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
17: Nu met Club Karwei tot wel 35% korting op alle tuinmeubelen. Benieuwd naar onze andere acties? Bekijk onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
18: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
19: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen. Upgrade dan naar een automaat op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats, elke deal een groot verschil.
20: Lekker lezen op vakantie, Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
0: Aan die Veronica Verkeer. Er staan er 4. Nou, zal ik even de gekke jongen halen?
21: Nou, doe dat eens.
0: Alle 4. Bam!
21: Wat leuk.
0: A2 naar Bos Utrecht bij Zaltbommel. 7 minuten. De A4 Den Haag Amsterdam bij Zoetewaardendorp door een auto met pech. 9 minuten. De A7 Hoorn Zaanstad bij Purmerend Noord. 6 minuten. En de laatste, de A15 Gorkum Ridderkerk bij Hardingsveld Giessendam. 7 minuten.
21: Zo.
0: Dat is het. Dat is het hele land gehad. 30 seconden voor 7:30 is het trouwens. 6:30. Half acht is pas over een uur. Het laatste nieuws met Marijke.
1: Goedemorgen. In een huis in het Groningse Meerstad zijn vannacht twee lichamen gevonden. De politie kan nog niet zeggen of het om een misdrijf gaat. Dat wordt nog onderzocht. Het is verboden om thuis muizen- en rattengif te gebruiken, maar het is online wel nog overal te krijgen. Daar is BNR achter gekomen. Webshops moeten eigenlijk vragen of je wel een vergunning hebt om het gif te mogen gebruiken.
0: Is het zo ernstig spul, ja?
1: Ja, dat is verboden. Dat mag je niet altijd gebruiken.
0: Maar je mag wel 15 klemmen neerzetten met stukjes kaas erin.
1: Stukjes pindakaas, dat werkt.
0: Dat mag wel.
1: Ja, dat mag wel. Okay. Maar dat is, het gif mag niet officieel. De gevolgen van de hogere prijzen voor energie en brandstof zijn uiteindelijk voor de meeste mensen maar klein. Dat heeft het CPB berekend. Mensen met een laag inkomen die veel rijden, merken er het meest van. En als jullie door een onbekend nummer worden gebeld,
0: ja.
1: Wat doe je dan?
0: Maak ik de fout door op te nemen. En dan krijg ik, ja, ik had u beloofd te bellen, hè. Ik ben van de Essent.
1: Altijd,
0: en,
1: altijd.
0: En ik wil u graag, u heeft mij helemaal niet beloofd te bellen. Jawel, dat is afgesproken.
1: Wat vals ook.
0: Echt, jongen.
1: Een beetje psychisch.
0: Ik word daar niet goed van. Ja. En ik hang ze meteen op.
3: Het zijn echt gaslighters.
0: Het is altijd 088. Als het 088 staat, gewoon niet
1: gewoon
0: doen.
1: Niet gewoon niet
0: opnemen. Je moet het niet doen.
1: En een 06-nummer, neem je dat wel altijd op ook?
0: Ja, soms wel. Dan is het misschien echt heel boulevard die een interview wil hebben over puntje, puntje, puntje.
1: Oh ja. Dat is dan op zich nog wel een leuk belletje misschien.
0: Dat zou kunnen.
1: En jij, Max?
3: Ja, ik neem wel altijd op, ja. Maar ik ben ooit bang gemaakt met... je moet niet je naam zeggen of ja of nee. Ja,
0: nou, ik ben daar ook bang voor gemaakt.
3: Dat knippen ze dan en dat kunnen ze dan zo weer... juridisch kunnen ze dan dingen weer afspreken en zo. Dus ik doe altijd... Hallo?
1: Hallo.
0: Ja. Maar het is wel stom, want ik was natuurlijk in de jaren 80 werd je opgevoed door de telefoon op te nemen met je voor- en achternaam.
1: Ja.
0: Dus hallo met Gerard Ekdom. En, ja, dus ik nam de telefoon op. Meer. Maar ik zeg nu, nu ook inderdaad met dat, hallo.
3: Hallo.
0: Nee.
1: Maar het is toch een cultuur waarin we wat banger zijn geworden.
0: Ja, maar ze vragen als eerste meteen, spreek ik met de heer puntje, puntje, puntje. En dan moet jij dus zeggen, ik zeg nu tegenwoordig, dat hangt er vanaf.
3: Ja, ja, dat doe ik ook altijd. Ja. Klopt.
1: Ook wel speels. Wel.
0: Ja, we gek, gekke jongen, hè. Spelen met taal, hè, dat doen wij, hè.
1: Nou, het is wel leuk, de panorama die voedt een beetje onze belangst, heb ik het idee. Maar die heeft wel tips om er namelijk achter te komen wie je belt, zonder dat je opneemt.
0: Oh, daar gaan
1: Mocht je dat nou toch willen weten?
0: Schrijf even mee.
1: Het moet dan wel een onbekend nummer zijn, hè, dus niet anoniem. Laten we daar even helder wel dat je een nummer hebt. Je kunt je dat nummer bijvoorbeeld opslaan en dan kijken op WhatsApp, via de afbeelding, kijken.
0: Oh ja.
1: Met wie je te maken hebt.
3: Ja, ja, ja. Ja. Die zet je dan in je telefoon als onbekend 23.
1: Hoe dan? Ja. Wie belt mij vandaag? Ja, dat ken ik heel erg. Je kan het blijkbaar ook doen via Tikkie. Dat je een nummer opslaat en dat je dan een symbolisch tikkie aanmaakt voor een euro of zo. En dan gaat Tikkie kijken of het nummer correspondeert met een bankrekeningnummer.
0: Oh, echt waar?
1: Dat zie je ook vaak in de achter. Oh,
0: interessant.
1: Wow. Ik neem gewoon op, maar goed, als je niet wil opnemen.
0: Maar door wie ben jij het laatst gebeld, Marijke? Wie,
1: het is bij mij altijd het NRC.
0: Het NRC?
1: Ik word er altijd zo... op zich, de NRC wel prima hoor, maar ik ben ooit eens lid geweest van het NRC. En toen heb ik dat opgezegd, want ik kon via mijn werk ook abonnementen krijgen, dus toen hoefde ik er niet meer voor te betalen, maar ze blijven mij echt iedere maand... Wil je een abonnement? Nee, nog steeds, echt altijd.
3: Dit is super gek. Ik heb exact hetzelfde, maar dan met het AD.
0: Nou ja.
1: Ja,
0: ik heb het dus alleen met energiemaatschappij. Ja. Want als je ooit weg bent gegaan, je mag niet weg.
1: Nee, je mag niet,
0: weg. Dus je moet weer terug. En dan, ze bellen net zo lang tot je weer terug bent.
1: Ja, het is echt, maar het is echt, echt, echt heel vervelend.
0: Het is heel veel. Hou er mee op.
1: Hou er mee op. Het weer nog. Het wordt zonnig en erg warm vandaag. 27 tot 33 graden. Vanavond kan het wel flink, mooi woord, doorplenzen. En er is dan ook een klap onweer.
0: Een klap. Oh, oké.
4: Dit is Radio Veronica.
15: Het station van Wout en Frank.
4: Iedere werkdag vanaf 4 uur.
15: En nu
4: Gerard Ekdom.
15: Met

0: zin om meubels in elkaar te zetten als ik deze plaat hoor. Edward Sharpe en de Magnetic Zeros en Home. En daarvoor, we hadden het al over de gebroeders Campbell. Hier waren ze nog gezellig met elkaar. UP40 en Rat in Me Kitchen.
1: Ekdom's platenkast.
0: Ja, ach ja. We hadden het al over Chicago gehad ook al. Laten we die ook maar inkoppen. Want een van de leden is overleden. Tenminste, een oud-lid van Chicago, Walter Paratider. Hij is 81 jaar geworden en dat is een hele mooie reden om weer zijn plaat van Chicago te draaien. En dit nummer komt in 1974. Het werd geschreven door een van de bandleden. Een andere, want ze hebben er nogal wat. En ja, eigenlijk was Peter Cetera het niet helemaal eens met dit nummer. Hij zegt, dit nummer, het klinkt voor geen meter. Vind je het heel goed als ik een beetje eraan ga sleutelen? En dat gebeurde. En in de studio was daar ineens dit nummer. Wat eigenlijk Count On Me heette. Maar ja, Call On Me spreekt meer tot de verbeelding. En wat een lekker.

0: bongo's in, hè? Trek de bongo. Chicago. Medegeschreven door Peter Cetera. Dat is de broer van Ed. Et cetera, hè? Sorry. You Can Call On Me uit 1974. En hij staat erin, hoor. Hij staat lekker bij de rest van al die fijne liedjes in Ekdom's platenkast te vinden op Spotify.
1: Is het er altijd voor?
2: Ja, natuurlijk.

0: mensen, het wordt weer aanpoten voor mij. Want er is een voorsprong van Marijke. Op dit moment is het 2-1 voor jou in deze fantastische quiz. Genaamd Je Weet Het Nooit. En uiteraard, het gaat natuurlijk om de gezelligheid. En gezellig was het zeker bij het nu volgende fragment wat jij voor je kiezen krijgt. Op Instagram gaat er op dit moment namelijk een filmpje viral van Fox News. Verslaggever daar die een Japanse voetbalfan interviewt. Nou ja, je weet, Japan, daar heb van de week tegen gevoetbald. Nou, die fan is helemaal blij. Zijn enthousiasme-level staat op standje 120%. En ook de verslaggever die gaat er helemaal in mee. Maar let op, we hebben zijn naam even weggelaten.
1: Yeah. Nice to meet you.
2: Okay, how you doing?
1: My name is...
2: Okay.
1: Yeah, my name is Hiro...
2: Oh, wow.
1: It's live?
2: Okay.
1: It's live?
2: Yes, it's live.
1: Yeah.
2: How excited are you?
1: Yeah.
2: You are so excited, right? Japan, right?
1: Excuse me.
2: Okay.
1: I cannot speak English, but...
2: Okay.
1: But I'm excited!
2: I love it! Yeah baby!
0: Ja, oké. Okay. Gezellig.
3: Wat een spirit animal.
0: Wat een energie zeg. Ongelooflijk. Klinkt natuurlijk heerlijk, maar het gaat niet om zijn enthousiasme. Dat is wel. Het gaat vooral om zijn achternaam. Want deze man, die kondigt zichzelf aan. Hij zegt zijn naam. Maar ja, je weet welke Engelse woorden klinken als zijn achternaam, is eigenlijk de vraag. En daarom gaat dit filmpje ook viral.
4: Dat is een moeilijke vraag.
0: Zegt hij: mijn naam is Jesus, what the fuck? B. You die soon. Of chicken nugget cookie.
4: Wat moet ik hier nou mee, jongens? Oké, deze man komt uit Japan.
0: Ja, en hij gaat zichzelf aankondigen. Maar hij zegt een van deze drie dingen. Is het A. Mijn name is Jesus, what the fuck? B. You die soon. You die soon. Of chicken nugget cookie.
4: Chicken nugget cookie.
0: Chicken nugget
3: en
0: cookie.
3: Zijn voornaam die hoorde ik wel, dat is Hero.
0: Hero, vind ik. Dus,
4: Hero.
0: Dus het gaat echt om de achternaam.
4: Ik moet zeggen, kijk, mijn Japans is een beetje afstoffen misschien, maar... You die soon klinkt wel redelijk Japans, heb ik het idee.
0: Ja, ja,
4: Jesus,
0: dat kan.
4: Wat was Jesus?
0: Jesus, what the fuck.
4: Jesus, what the fuck, dat geloof ik eigenlijk niet. Jesus, what the fuck, nee. Dat
0: en chicken nugget cookie.
4: Chicken nugget cookie. Hoewel ik het waanzinnig
0: chicken nugget cookie.
4: Chicken nugget cookie. Ik denk dat eigenlijk qua klank, denk ik dat nummer B... het meest voor de hand ligt is You Die Soon.
0: You Die Soon.
4: You Die Soon.
0: You Die Soon.
4: Ja, Hero, You Die Soon.
0: Ja, nou.
4: Ja. Laat ik het daarvoor gaan. Ik ga voor nummer B.
0: Nummer B.
4: Ik weet, ja.
0: Voor de mensen die voor het eerst luisteren. Dit zeggen wij expres.
4: Nummer. Want de cijfer is...
0: Dat zijn cijfers en daarom is het zo ongelooflijk lollig.
4: En dan hebben wij zoveel gezellige lol.
0: We hebben zoveel gezellige lol.
4: Laat ons
3: liggen
4: lekker.
3: Ook weer elke ochtend gevouwen hoor, als jullie...
0: Ja, gevouwen inderdaad. Nummer B zetten wij neer. Daar gaan we.
1: Nice to meet you.
2: Okay, how you doing?
1: My name is...
2: Okay.
1: Yeah, my name is Hirochika Nakakuki.
4: Oh, dat is niet waar.
0: My name is Nero Chicken Nugget Cookie.
4: Mag ik het nog één keer horen?
1: Nice to meet you.
2: Okay, how you doing?
1: My name is...
2: Okay.
1: Yeah, my name is Hirochika Nakakuki.
0: Oh, wow, okay.
4: Ik wil met hem trouwen, denk ik. Dit is toch een achternaam die je wil?
0: Mijn naam is Hiro Chicken Nugget Cookie.
3: Marijke Chicken Nugget Cookie.
0: Ja, prachtig. Ja, hij wordt gek van ineens. Hè. Als we die ontbeten hebben, denk je... Nou,
4: Chicken Nugget Cookie.
0: Chicken Nugget Cookie. Je hebt alles in één eigenlijk. Hè. Dat je erbij hebt. Dat betekent wel dat het... We gaan wel vol spanning die vrijdag in morgen. Het is de zwaan.

0: Lekker mooi, you get what you give. En daarvoor ook niet kapot te krijgen. Prachtig Split Ends en Message to My Girl.
1: Opstaan doe je met Ekdom in de morgen. En vanmiddag om 4 uur voor je Wout en Frank. Met de beste muziek aller tijden. Monica.
2: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
3: Bij Plus hebben we nu Plus Poolpakkers. Dat zijn heel veel aanbiedingen die de hele WK poolfase geldig zijn. Zoals Plus rundvleesbitterballen. Een doos van 30 stuks, 50% korting. Nederland.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Ook bij Plus, Magnemijs. 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
2: Griffon Polymax, voor echte professionals. Lijmen, monteren en afdichten onder alle omstandigheden. Snel, veelzijdig, sterk. Griffon, de keuze van de prof.
1: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
2: Polymax van Griffon. De keuze van de prof.
3: Het WK voetbal is in volle gang. Beleef het samen met onze club. Tijdens de wedstrijden van Oranje en Curaçao opent het Radio Veronica Café in Hartje Breda.

0: kans op een reis voor twee naar Curaçao. Want we juichen niet alleen voor oranje, ook voor blauw.
1: Bij HEMA houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1 plus 1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
0: Pak je koffers maar vast in, want jij maakt kans op een droomreis voor twee personen naar het heerlijke Curaçao. Inclusief verblijf in Papagayo Beach Curaçao. Hoe? Luister naar Radio Veronica en ontdek hoe jij die tropische escape kunt winnen.
2: Oh. Goedemorgen allemaal.
3: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij warmteservice. Ga naar douche.kroon.nl.
4: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
5: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen. Private Banking.
6: Lekker lezen op vakantie, Cassie! Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
7: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
8: Zeker, net zo sterk als onze oranje basis. 365 dagen per jaar met kennis die staat als een huis.
9: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
10: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
11: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons... plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo! Odido.
12: Kees Klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen, ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
13: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
14: Radio Veronica.
15: Met het nieuws. Het is 7 uur.
16: Marijke Ketel.
17: Goedemorgen, jongens. Even opletten.
16: Het is zover.
17: Iran en Amerika hebben vannacht hun voorlopige vredesdeal ondertekend. Dat betekent dat de straat van...

0: Hij is open!
1: Is gewoon. En de site, jongens. Max, hoe gaat het met de site?
2: Maar ik zit nu te kijken, is hij open of dicht.nl? En ja hoor, het
1: hij
2: staat
1: is open.
2: Er.
1: Hij is echt open.
2: Hij is open. Groen omrand, hij is open. Met uitroepteken.
0: Dat betekent dat de benzineprijzen vandaag gehalveerd zullen worden. Oh nee, dat niet.
1: Nee, dat niet.
0: Nee, pas eind volgend jaar was ik net.
2: Dat blijft gewoon janken aan de pomp. Vreselijk.
1: Het betekent wel ook dat de blokkade van Iraanse havens nu door Amerika voorbij is. Vannacht hebben meerdere schepen daar meteen ook gebruik van gemaakt door zonder problemen van en naar Iran te varen. Het is nog steeds slecht gesteld met de taalbeheersing onder jongeren, ondanks het miljoenenplan om kinderen beter te leren lezen. Volgens het AD haalt nu een derde van de kinderen het basisniveau niet. Het kabinet wil dat taalvaardigheid nu in alle lessen, dus ook tijdens aardrijkskunde of geschiedenis bijvoorbeeld, een rode draad gaat worden. Het is verboden om thuis muizen- en rattengif te gebruiken, maar het is online gewoon te koop, zonder dat iemand vragen stelt. BNR heeft daar onderzoek naar gedaan. Eigenlijk moeten de webshops vragen of je wel een diploma of certificaat hebt om het gif te mogen gebruiken, maar dat gebeurt eigenlijk nooit. Bol.com heeft gezegd naar de zaak te kijken. En Engeland heeft op het WK
0: Shit, je stond nog open, hè?
2: Nee, oh, sorry.
1: Hele microfoon nat.
2: Helemaal nat.
1: Gezondheid, Max. Engeland heeft op het WK voetbal in een spannende strijd afgerekend met Kroatië. Het werd 4-2. In diezelfde groep won Ghana met 1-0 van Panama. Nou, vanmorgen won Colombia met 3-1 van Oezbekistan. De Colombianen gaan in die groep aan kop, omdat Portugal niet langs Congo kwam. Dat werd 1-1. Het weer nog. De avond en nacht verlopen droog met minima rond 15 graden. Morgen 27 tot 33. Ik denk dat het een oud weerbericht is. De avond en nacht.
0: Oh,
1: ja, ik denk dat het
0: avond en nacht.
1: Ze lezen het een beetje. Nee. Laten we het over vandaag hebben. Het wordt hartstikke warm vandaag. Maximaal 33 graden. En vanavond was er kans op onweer.
0: Oh, dat was het.
1: Dat hebben we nog onthouden. Ja, het is een oud weerbericht.
0: Oud weerbericht van vorig jaar is die nog.
1: Ja.
0: Was toen ook warm, weet ik nog.
1: Uit het archief, ja.
0: Er staan 9 vertragingen. Het is opvallend rustig deze week op de snelwegen van Nederland. Dit zijn de problemen. De A2 met Maastricht, Noord-Eindhoven bij de Randweg N2. Door een auto met pech, 18 minuten. De A16 Breda Rotterdam bij Schavendeel, 8 minuten. En de A27 Gorkum Utrecht, joh, bij Lexmond. Er liggen allerlei... er lopen in ieder geval dieren op de weg. Even uitkijken. Een kwartier vertraging.
3: Nu mega mooi oranje deals bij Ethos. Zoals alle VSM, 15% korting. Kom voor nog meer mega mooie oranje deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Met uitzondering van geneesmiddelen. Zie verpakking. Mooi van Ethos.
4: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt?
5: Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
6: Amazon Prime Day is van 23 tot en met 26 juni. Deze deals zijn niet in te tomen. Als stomers die heel lekker stomen. Wow, zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
7: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
8: Shop geweldige deals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni. Exclusief voor Prime leden. Word nu Prime lid op Amazon.nl.
9: In juni is het Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
10: Doe het lekker zelf met Gamma Verf. Dat is dezelfde kwaliteit als bekende merken, maar dan stukken goedkoper. Nu met de voordeelpas vanaf 25% korting op Gamma Verf.
9: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
11: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op €10.000 per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
12: Straks een slimme AI-reisgenoot op zak? Nu geregeld. Dat doe je met de Samsung Galaxy S26. Nu met extra veel voordeel en een Galaxy Tab A11 Plus cadeau. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl. Tot zo!
11: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatsslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.
13: Hallo. Hi, sorry, ik ben hier net komen wonen. Heb jij misschien een boord alleen?
14: Ja hoor.
13: Hi, sorry. Heb je misschien ook een ladder?
14: Tuurlijk.
13: En een kwast?
14: Hoi, ben ik weer. Heb je misschien zin in een kop koffie?
15: Ja.
16: Een

0: Frascati. Voor het vakantiegevoel, want het, ja, het zijn toch al Italiaanse toestanden. Ik zeg Spaanse toestanden, maakt niet uit. Het wordt best een lekkere, warme dag. En Costa della Vita. Dit is de oorspronkelijke versie die we hier draaien. Op het donderdag, het is 18 juni 2026. Het is Radio Veronica. We hebben alle kranten weer even doorgespit. En Marijke, wat heb jij gevonden?
1: Nou, ik zat bij RTL Nieuws te lezen vanmorgen. En daar las ik dat in Almere iemand een vrij oncomfortabele nacht heeft gehad deze week.
0: Oh.
1: De politie die wilde daar namelijk een dixie opruimen. En toen dachten ze, goh, wat is dat ding zwaar. Toen bleek er nog
0: wat een zware dixie.
1: Bleek er nog een man in te zitten.
0: Nee.
1: Ja, die was in slaap gevallen in de dixie. Joh. Die had hem per ongeluk op slot gedaan en die kreeg hem ook niet meer open. Dus die kwam er ook niet meer uit. Dus het is eigenlijk een beetje een geluk bij een ongeluk. Want stel je voor dat zo'n dixie omhoog wordt getild waar jij in zit.
0: Ja.
1: En toch niet al te frisse praktijk.
0: Nee, maar er komt toch al wat spul. Laat ze eerst. Nee, dan loopt hij eerst leeg. Dan takelen ze pas.
1: Goh, dan moet ik heel eerlijk jullie hebben. Onlangs gebeld met iemand die daarin zit. Weet jij dat nog?
2: Nou, we hebben de dixie-slurper natuurlijk hier gehad.
1: Ja, gebeurt dat eerst?
0: Hij wordt eerst geslurpt en dan wordt hij opgepakt.
2: Geen idee.
0: Want als die man erop zit. En
2: oh, hij wordt. Ja, ik zie hier iemand. Je verstand van Dixie zegt. Hij wordt eerst.
0: Hoofd Dixie hebben wij hier. Hij wordt eerst leeggepompt.
2: Eerst leeggepompt. Ja, dat is heel moeilijk slepen ook.
0: Ja, precies.
3: Hoe weet jij dat, Niels?
0: Ja, deze man zit vaker op een Dixie. Ja, dat zie je meteen natuurlijk.
1: Het kan ook wel zwaar worden, hè?
0: Met al die spullen erin.
1: Liquide middelen.
2: Ja. Hoe kan het dan dat hij die deur niet open kreeg?
1: Ja, dat vertelt het verhaal niet. Want vaak is het zo'n klepje, toch? Het is helemaal niet zo heel erg
0: goed. Schuifje.
1: Nee, vaak, maar
0: zo'n plastic schuifje.
1: Ik dacht nog, is het eigenlijk heel sneu? Is het iemand die geen huis heeft of wat dan ook? De wijkagent laat weten dat dat niet het geval is. Deze persoon was niet dakloos, niet hulpbehoevend.
2: Gewoon een advocaat of zo.
1: Die had gewoon zin in wat anders, denk ik, ja.
0: Ik geloof dat ik een man in een Dixie. Nou ja. Oké, maar het gaat goed met hem. We krijgen de groeten.
1: We krijgen de groeten en hopelijk doet hij het niet nog een keer.
0: Gelukkig. Max, toch geen voetbal, hè?
2: Nee. Oh, nee. Het gaat om een bericht in het AD. Ik ben echt mateloos geboeid. Misschien komt door aanstaande vaderschap of zo, dat ik dan op aanga. Maar er gaat nu een man viral op TikTok die een confrontatie kreeg met een andere man in het vrouwentoilet.
0: Oh, we zitten lekker in de toiletterij, in de toiletarea vandaag.
2: En het komt dus door zijn dochters. Het gaat om Tyler Brodsky. Hij had twee dochters met zich mee. Hij was naar de supermarkt en hij ging daar even naar het openbaar toilet. En hij pakte het vrouwentoilet om daar zijn dochters even te laten plassen.
1: Jonge meisjes, of wel weten
2: jonge meisjes. Nee, dit waren geen dochters van 21.
0: Van 23. Nee, kleine meisjes.
2: Jonge, kleine meisjes van rond de 6, laten we zo laten we dat zeggen. Toen is er dus kennelijk een man achter hem aangelopen. Die zei, jij hoort hier niet, je mag hier niet naar binnen. Je bent een man en je staat in een vrouwentoilet. Die hebben vervolgens ruzie gekregen. Die man heeft dus ook de politie gebeld. Zo van, hé, er staat hier een man in het vrouwentoilet. En ook voorbij aan het gaan dat hij gewoon twee dochters bij zich had.
0: Nou,
2: en dit is een hele rel. Dat gaat nu viral op TikTok op dit moment. En mensen hebben hier nogal een mening over.
0: Maar ik snap er niks van. Als hij dan met die twee meisjes naar het mannentoilet was gegaan, was hij dan ook gelinst?
2: Ja, dat vraag je je gelijk af.
1: Nou, dit is dus eigenlijk denk ik heel lief bedoeld, hè? Want ik kan me voorstellen dat je als meisje van 6, als je dan in een mannentoilet komt, dan denk je echt, wat gebeurt hier?
0: Ja.
1: Laat eerlijk zijn. Jullie hebben ook wel eens verteld dat je naast je van alles tegenkomt.
0: Ja, op festivals is het krielt het altijd van de dames op het mannentoilet. En die staan er allemaal, er staat een hele rij bij de urinoirs. Toch om zich heen te kijken van, ik sta hier de boel droog te slikkeren. Waar sta jij te kijken, weet je? Wat is dit?
1: Als meisje van 6 wil je dat echt niet. Dus mijn vader heeft dit super lief bedoeld. Want ik ga met jullie mee, jullie even begeleiden naar de wc. En dan krijg je dit gezeik.
2: Zo'n rij urinoirs, dat is natuurlijk ook een soort slurvenparade. En die
0: slurvenparade staan
2: ook op ooghoogte.
1: Daar heb je als vrouw ook helemaal geen zin in, hoor.
2: Nee. Maar vind jij het dan, Marijke, vind jij het vervelend als er een man met zijn twee dochtertjes in het vrouwentoilet?
1: Tuurlijk niet. Als ze maar niet bij mij in het hokje komen, vind ik het helemaal prima.
0: Nou ja, wat voor wereld is dit?
2: Maar jij hebt toch ook kinderen? Heb je dit ooit meegemaakt? Soms zit de commode namelijk ook in het vrouwentoilet.
1: Maar dat zijn twee jongens. Dus dat
0: twee jongens. Nee, ik kan me niet meer herinneren.
1: De commode is inderdaad wel een goede vraag. Want dat is ook, hè, als jij als man zijnde. Die staat toch vaak bij de vrouwen.
0: Ja,
1: dus
0: vaak
1: moeten we daar dan ook wat aan doen? Dat er ook een commode komt bij de mannen. Maar doe er gewoon niet zo moeilijk over.
2: Nee, precies.
0: Mensen doen moeilijk. Ik vind dat mensen te moeilijk doen. Dat doe gewoon gezellig.
2: Had jij ook iets moeilijks, Geer?
0: Nou ja, er is iets gebeurd. Ja. Want door al het voetbalgeweld waar jij het normaal gesproken over hebt, wilde ik eigenlijk een andere WK even uitlichten. Want maanden geleden belden wij met Hans Roest. Weet je nog? Hans?
2: Ja.
0: met een oppervlakte van 118,4 mm de grootste neus ter wereld had.
2: Ja.
0: Nou, vol trots reisde hij dus afgelopen weekend af naar het Duitse Langenbroek voor het WK Grootste Neus.
1: Fantastisch.
0: Nou, al onze hoop was natuurlijk op Hans gevestigd, laat eerlijk zijn. Hij heeft er ook een neusje voor, maar uit onverwachte hoek kwam daar ineens een...
2: Ja.
0: Wilde ik eigenlijk een andere WK even uitlichten.

0: van een oppervlakte van 132,52 millimeter... heeft Ted het WK gewonnen.
1: Nee. Hè?
0: Dus we hebben een nog grotere gok.
2: Het is dus een andere Nederlander.
0: Ja, die hem heeft gewonnen.
2: Ja.
1: Hebben wij zulke grote neuzen?
2: Nou ja, dat vraag je nu toch
0: blijkbaar wel, ja.
1: Eentje.
0: En mocht je afvragen hoe hij zo'n grote neus heeft gekregen... op 9-jarige leeftijd valt kleine Ted hard op zijn snuffert... breekt zijn neusbeentje. En dat beentje zit nog ergens in zijn neus, maar hij weet niet waar. En daardoor bleef die neus maar groeien en groeien en groeien.
1: Nee joh, dat is een heel verhaal.
0: Hij kan nu onder de douche een sigaret roken.
2: Oh my god.
0: Ja.
2: Ja, die van Hans weet ik nog wel. Dat zijn flinke exemplaren die je dan...
0: Ja, daar kon je ook van alles in kwijt.
2: Ja.
0: Maar hij heeft... Dus we moeten een nieuwe winnaar moeten wij begroeten. Nou, Ted.
2: Hartelijk gefeliciteerd, Ted.
0: Grootste neus ter aarde. Ik ga even zijn foto googlen.
2: Ja.
0: Kijken of die past op het scherm.
3: Zijn hartjes zijn gekant. Zijn koffiekopje is gevuld tot aan de rand.
0: Bijna.
3: Hij heeft een

0: zijn toenmalige bandje. Town Called Malice. Het is donderdag 18 juni en het is weer zover. Wij kennen hem als de meest ruim besnorde en besikte wijnkenner van Nederland. Er is niemand die zo idyllisch door een Frans druivenveld kan lopen als deze man. Maar naast walsen, ruiken, gorgelen en doorslikken kan die ook best een moppie roman schrijven. Zijn nieuwste boek Petit Café du Bonheur, die ligt nu in de winkel. Kortom, hoog tijd voor een telefonisch diepte-interview. Om deze man volledig telefonisch te ontkurken. Een groot applaus voor Ilja Gort. Monsieur Gort, bonjour.
1: Waar haal je het allemaal vandaan, man?
0: Ach ja, doe maar best, Ilja, je kent me. Hoe is het, meneer Gort? Gaat het goed?
1: Ja, ik ben natuurlijk zielsgelukkig. Dat boek is nummer 3 de bestsellerlijst binnengekomen.
0: Lieve mensen, het is ongelooflijk. Ik heb gisteravond even app-contact met Ilja, even om wakker te houden. Morgenochtend bellen we op een belachelijk vroeg tijdstip. En ik krijg meteen echt... Ik sta op nummer 3 in de bestsellerlijst! Het is ongelooflijk, Ilja. Maar hoe...

0: beseffen dat smaak meer is dan alleen de cola zelf.
1: Het gaat
0: ook
1: beleving.
0: De slokervaring gaat ook om inderdaad de beleving, de temperatuur, de koolzuur, mondgevoel, de verwachtingen. Dus het is oprecht wel heel belangrijk waar je het uit drinkt. In een glas komt het eigenlijk meteen in contact met lucht. En dan komen er meer geurstoffen
2: vrij. Ja, zuurstof, dus
0: zou
2: hè? Ja, dat is wel waar.
0: Je meer ruiken van de cola.
1: Ja.
0: En de koolzuur ontsnapt al een beetje als je het inschenkt. Dus als jij, wat onze voorkeur is, het blikje of eigenlijk ook bij jouw flesje, dan houden wij dus blijkbaar heel van koolzuur.
2: Ja.
0: Want je raakt het al een beetje kwijt op het moment dat je het inschenkt.
2: Zo'n brandende huig krijg je altijd.
0: Ja.
2: Weet je, als het te veel koolzuur.
0: Al het hard werken, krijg je altijd de hik van.
1: Ja, ik krijg altijd de hik van. Ja.
0: Vreselijk. Bij elk slokje. Maar ik moest ook meteen denken, Ger, ik weet dat jij hier sowieso in herkent. Dit komt bij wijn ook heel nauw. Vind ik altijd, waar het uitgeschonken.
1: Jij zuipt wel uit de fles, begrijp ik.
0: Nou, het liefst wel. Nee, maar als je... Je hebt natuurlijk wijnglazen met een pootje.
1: Ja.
0: Of zo'n Frans bistroglas. Zo zonder pootje.
1: Ja, en gewoon dan zo'n lage.
0: Zo'n lage, ja. Met ook van die ribbels. Nou, dat vind ik me toch een partijtje stom drinken. Altijd.
2: Echt? Oh, dat vind ik heerlijk. Ja, zo'n beetje zo'n Duralex campingglas.
0: Ja,
2: toch, bedoel
0: ik,
2: jij?
0: Dat vind ik echt een wijn.
1: Jij wil een Bourgogne glas met zo'n dun steeltje.
0: Ja, het liefst wel.
1: Ja, ik ook.
0: Dat je bijna als je hem vasthoudt denkt, dit gaat breken straks nog. Maar echt zonder pootje, dan vind ik de wijn echt minder lekker. Maar
2: serieus?
0: Ik kan het niet uitleggen.
2: Ja, ik krijg echt zo'n lekker campinggevoel, zo'n vakantiegevoel, weet je wel, bij zo'n Durelex glaasje.
0: Kun je het net zo goed hebben bij een picknick wel eens gedaan, van die Ikea, die je vroeger als kind had, weet je wel? Van die Ikea bekers, die je echt in de meest felle kleuren had, weet je dan waar ik het over heb?
2: Ja.
0: Daar kun je het net zo goed dan ook uit gaan drinken.
2: Ja, ik denk dat jullie zijn gewoon chiquer dan ik.
1: Het ziet er niet uit, je gaat champagne uit een plastic beker, dat smaakt ook niet.
0: Nee, ja, ik heb het wel eens gedaan.
1: Ja,
0: beetje
1: uit nood.
0: Ook, maar
1: precies.
0: Weet je, als je met het picknicken heb je zin in champagne. Maar
1: ik krijg hier een appje van Pieter die zegt... softijs op een hoorntje is heerlijk, maar in een bakje veel minder lekker.
0: Ja, dat herken ik dan ook weer niet zo. Maar dat komt natuurlijk erg persoonlijk aan.
1: Dat denk ik. Ja.
0: Ja, ik vind die hoortjes altijd zo een beetje droog, zo nattig worden.
1: Net als Orangina vroeger op de camping in Frankrijk smaakte dat fantastisch. Kocht je het thuis...
0: Ja, dan
1: is het gewoon niet lekker.
0: Heeft gewoon geen zin.
1: Hoe kan dat nou?
0: Nee. Goed, het weer nog even. De avond en nacht verlopen droog. Het wordt, is het weer, denk ik, het oude weerbericht.
1: Want zit je weer het oude weerbericht?
0: Ja, het gaat over vanavond, dus dat wil ik helemaal niet weten. We gaan het hebben over vandaag. Het wordt 27 tot 33 graden. Aan de kust is het iets koeler. En later op de dag is het kans op onweer.
1: Oh jee.

0: and stay for good. Zometeen is het zover. Dan gaan we het weer spelen. Het woordenboekspel. Dat betekent dat jij kunt meespelen. We hebben namelijk een woord uit de Vandalen gehaald. En drie verschillende betekenissen. Eén daarvan is de juiste. En we hebben een fantastisch boekenpakket. Want ja, misschien heb je net gehoord, we hadden Ilja Gort aan de telefoon. En ik heb hem meteen even wat boeken afhandig gemaakt. Je wint namelijk Grand Café Bonheur. Maar ook het zomergeschenk Petit Café Bonheur. Ah, twee boeken. En ik denk dat hij ze allebei heeft gesignaleerd. Gesigneerd, moet ik zeggen natuurlijk. Als je denkt, nou, het lijkt mij wel leuk. Het lijkt mij echt fantastisch. Dan zou ik maar één ding doen. Je hoeft maar één ding te doen, namelijk het woord woordenboekspel. Appen naar de Radio Veronica-app. Met een beetje mazzel mag je meespelen zometeen met een nieuwe editie daarvan. Dus laat mij horen.
1: En het mooie is, we moeten altijd, als we zeggen Radio Veronica-app, moeten we er altijd bij zeggen...
0: Dat is gratis!
1: Helemaal gratis, kost je helemaal niks.
0: Hartstikke gratis. Even kijken of we nu de goede versie te pakken hebben. Nee, het is nog steeds de a cappella versie.
1: Ja, wat is dit nou weer?
0: Ja, dit is nog steeds de a cappella versie. Ja, nee, dit gaan we niet doen. Ik ga even een andere plaat draaien, want ik wil deze dame draaien. Dit is de versie zoals we bedoeld hadden. Jonas Blue, want de zomer gaat beginnen met The Edge of Desire.

just a beautiful day for jumping. Take a parachute. Oh. Nee, gebeurt ook. Something happens and parachute. En daarvoor, ja, het is een beetje het zomerhitje toch ook wel, hè? Het zijn de lekkere zomerhitjes. Jonas Blue en The Edge.

0: definitie de juiste is. En we spelen het vandaag met iemand die eerst nog moet werken bij de gemeente, maar daarna hoopt neer te ploffen op het terras. Het is Yvonne uit Heeswijk Tinter. Goedemorgen, Yvonne.
1: Goedemorgen, heren en dames.
0: Ja, hallo. Hallo, hallo. Heb je een lekkere ochtend, Yvonne? Gaat alles goed?
1: Ja, zeker. Het is hier prachtig weer, dus ik was lekker op de fiets richting het werk.
0: Heerlijk. Oh, je bent al op werk?
1: Ja, okay, nee, nog niet. Ik ben onderweg.
0: Onderweg. Maar je hebt heel even de fiets gestald en je gaat ons nu te woord staan.
1: Inderdaad.
0: Oké, okay, en hoe laat kun jij op het terras gaan ploffen?
1: Ik hoop rond een uur of vier.
0: Uur of vier, ja. Dat is de perfecte tijd voor een terras ook.
2: Dat is heerlijk, is heerlijk.
1: Daarom.
0: Nou, Yvonne, ik hoop dat je dat kan doen. Misschien wel met een nieuwe roman van Ilja Gort. Want die valt te winnen en hij heeft zijn handtekening erin gezet. Dat heeft hij tenminste beloofd. Dus dat komt hopelijk goed. Het woord van de dag.
1: Dat zou super zijn.
0: Ja, dat is wel een hele moeilijk woord natuurlijk weer. Het woord is...
3: Loguru.
0: Wat?
3: Loguru. Loguru.
0: Ja, Loguru. Marijke, wat is Loguru?
4: Als je last hebt van Loguru, dan geef je eigenlijk nooit antwoord op een vraag die je gesteld wordt. Je ontwijkt de dans de hele tijd.
0: De hele tijd. Dan ben je aan het Loguru.
4: Ja, dan heb je enorme Loguru.
0: Oké. Okay. Max, wat is het volgens jou?
2: Ja, dat had gekund, is het niet. Nee, met Loguru heb je moeite met het uitspreken van de oe-klank.
0: Je kan de oe niet.
2: Nee, het is heel lullig dat ze het dan ook Loguru noemen.
0: Hoe kan dat nou?
2: Net als
0: oe.
2: Kan dat slissen, weet je wel?
0: Oh ja.
2: Er zitten ook gewoon drie S'en in.
0: Ik slis heel erg, want ik woonde vroeger in Soest.
2: Ja.
0: Ik ben nu verhuisd naar Zeist.
2: Het is toch lullig om het dan slissen te noemen?
0: Ja, dat is niet... Nou ja. Dat is slissen. Ja, ja. Het is iets heel anders. Iemand met Loguru blijft vaak dwangmatig doorpraten, springt van de hak op de tak en er komt geen einde aan. Het gaat maar door.
2: En we kennen allemaal wel zo iemand, denk ik.
0: Ja, bedankt. Nou, Yvonne.
1: Ja, je kon het ook niet makkelijker maken deze week. Ik denk dat jij gelijk hebt, Gerard.
0: Ja, nou, dat weet je meteen zeker.
1: Nee, maar het zou me niks verbazen.
0: Je denkt, hij pakt vandaag een autobiografische.
1: Bijvoorbeeld.
0: Oké, Loguru, heb ik gelijk? Ik ben benieuwd of dat waar is.
3: Iemand met Loguru blijft vaak dwangmatig doorpraten.
0: Ah, ja,
3: springt van de hak op de tak.
0: Ja,
3: er komt geen einde aan.
0: Ja.
3: Gerard heeft gelijk.
0: Ja! Het is ongelooflijk, maar je hebt helemaal gelijk.
1: Nou, fantastisch.
0: Dat betekent dat nieuwe boek van jou. Sterker nog, het zijn er twee, want het is een heel verhaal. Ilja Gort heeft namelijk Grand Café Bonheur. Dat is zijn boek. En heeft hij ook nog een zomerschenk. Een zomerschenk zit er ook bij. Petit Café Bonheur. Dat krijg je allebei.
1: Dankjewel. Fantastisch.
0: Heel veel plezier en een mooie dag. En werk ze nog even, hè?
1: Jullie ook. Dankjewel.
0: Dag Yvonne.

0: goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas is Aldi.
1: Dat gaan we vieren.
0: Met deze week nergens goedkoper. Rode paprika per stuk maar 45 cent. Dus scoor deze week je boodschappen bij de goedkoopste supermarkt. Aldi.
2: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
0: En nog meer voordeel scoren bij Aldi. 8 hamburgers voor maar 5,99. En een stuk graskaas 600 gram voor maar 3,59.
1: Dat gaan we vieren.
0: Dus nu naar Aldi. De goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas. Aldi.
3: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel €5000 extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Kona vanaf €31.495. Ga naar Hyundai.nl.
4: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan!
5: Altijd zon, altijd zomer, altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de Last Minute Deals hoge korting op fashion, zonverzorging en meer. Vandaag besteld, is morgen zomer klaar. Altijd Weekamp.
4: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op ANWB.nl en gaan.
6: Start je dag zonder barst.
7: Opgelost. Autotaalglas.
8: Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg doei doei tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automaten koffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
9: Vergeet je niet in te smeren.
8: Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €52 op transavia.com.
10: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Je hebt nog 4 dagen. Ziggo.
11: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met Powerpeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
10: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
12: Geniet deze week bij Intratuin van zomeraanbiedingen. Zoals 30% korting op een tuinplant of 20% korting op een artikel naar keuze. En zaterdag vieren we de zomer in de winkel met leuke acties en activiteiten tijdens ons midzomer-event. Kijk op intratuin.nl voor meer informatie.
13: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang, niet met een reus in huis. Witte Reus, Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
14: WK kijken? Bestel de kippiepan en krijg de kippievoetbal.
15: Kippie.
16: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings af vanaf €990. Swiss Sense.
17: De aubergines en courgettes van Albert Heijn. Zo fris en mild. En deze week in de bonus, 2 stuks voor maar 99 cent. En ook in de bonus, alle Lay's Flat en Max, 1 per se gratis. Alle Nivea, ook 1 per se gratis. En diverse AH barbecue spiezen, nu 1 per se gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
18: Dat is een lekkere van Albert Heijn.
19: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
20: Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1+1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
19: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
21: Oh, daar heb je Tante Lies.
1: Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
6: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
9: BelSimpel zet de tijd op 8 uur.
15: Zo knap, hè?
21: Radio Veronica.
9: Met het nieuws. Het is 8 uur.
15: En het is ook 8 uur. Het allerlaatste nieuws hier is Marijke Ketel.
22: Goedemorgen. Sinds de voorlopige vredesdeal tussen Iran en Amerika is ondertekend, kunnen schepen weer zonder problemen van en naar Iraanse havens varen. Een van de punten uit de deal was dat de Straat van Hormuz ook weer direct open zou gaan voor de scheepvaart. En daar zijn voor zover bekend nog geen schepen doorheen gevaren. In een huis in het Groningse Meerstad zijn vannacht 2 doden gevonden. De politie weet nog niet hoe ze zijn overleden, dat wordt nog onderzocht. Volgens regionale media was het huis pas verkocht. Er was ook een hond in het huis. Die is opgevangen door buurtbewoners en werd later opgehaald door de dierenambulance. Influencers verkopen een hoop onzin over geslachtsziektes en voorbehoedsmiddelen, vindt de Tweede Kamer, en dat moet maar eens afgelopen zijn. RTL heeft het daarover. Op sociale media beweren influencers bijvoorbeeld dat condooms onnatuurlijk zijn, terwijl het aantal SOA's de afgelopen 10 jaar explosief is gestegen, zegt de Kamer. En vandaag gaan bijna 900 mensen meedoen met de Tour du ALS. Met de fiets, rennend of wandelend beklimmen ze de Mont Ventoux in Frankrijk in de strijd tegen ALS. Voor deelnemers behoorlijk emotioneel. Zo ook voor Leon, die zelf de spierziekte heeft.
23: Ik heb een geweldige club mensen om me.
22: Hij gaat met zijn dierbaren omhoog vandaag, die bij Hart van Nederland vertellen hoe ze er naar uitkijken.
24: Het lijkt me heel bijzonder en ook heel emotioneel, denk ik. Nu al, dus ik zeg maar, we doen het voor Leon alleen, we laten hem ook. Vandaag telt alleen maar één ding, dus dat de eieren omhoog is.
22: En wij gaan zo meteen nog even bellen met de ambassadrice, ja. Natasja Vroger.
15: Natasja Vroger, even, die is daar en die gaat zo omhoog. Dus ja. Even kijken hoe de sfeer is.
22: Het weer nog, de avond en nacht verlopen droog, minimaal 15 graden. Morgen, vandaag dus, 27, het is weer het oude weerbericht. Ik weer het ook maar niet op.
15: Moet je niet gewoon standaard het oude...
22: Mijn focus is zo op het nieuws, dat weer daarna, dan ben ik daar dan niet druk mee. Ik moet vertellen, het is vandaag 27 tot 33 graden.
15: Zo.
22: Aan de kust is het wat koeler, maar later vandaag in het zuidwesten kans op onweer.
15: Ja, en het regent waarschijnlijk in september.
22: In september is de kans aanwezig dat het gaat regenen.
15: Je weet, als het regent in september, valt kerst in december.
22: Mooi. Dankjewel.
15: Er staan nog 37 vertragingen. Dit zijn de grootste problemen. De A2 Maastricht-Noord-Eindhoven bij de Randweg N2, 22 minuten. A15 Gorkum-Ridderkerk bij Alblasserdam, 23 minuten. En de A73 Nijmegen-Maasbracht bij Rijkenvoort, een half uur.
25: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week trostomaten, 1 kilo voor 89 cent. Lidl, official fresh partner van Team NL.
26: Zin in avontuur? Wat dacht je ervan om een boottocht te maken in Arendel? Op volle snelheid als superheld de aarde te redden? Of om door een gigantische keuken te rennen? Voor avontuur ga je naar Disney Adventure World.
27: Stap in een wereld vol avontuur in Disney Adventure World. Het vernieuwde park met Marvel, Pixar en Frozen themawerelden in Disneyland Parijs. Boek nu je zomer- of herfstvakantie op disneylandparijs.com.
25: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus, Galia en Cantaloupe-meloen per stuk voor 1,49. Lidl, je verdient het.
28: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
29: 18 plus, speelbewust.
30: Ja.
31: Echt serieus?
30: Wat een geld.
32: 18.000, potverdikke me.
33: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
34: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
33: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
29: 18 plus, speelbewust.
35: Lees nu De Terugkeer. De nieuwe thriller van David Baldacci. Vol actie en spanning over de FBI, een klokkenluider en een criminele organisatie. De nieuwe Baldacci, nu in de boekhandel.
36: Vier op zaterdag 20 juni midsommar bij IKEA. Met Zweedse tradities en zomerse activiteiten. En draai aan het rad. Waarbij je kans maakt op een reis voor 4 personen naar Smoland in Zweden. Tot dan, IKEA. Een wereld aan ideeën.
35: Nu in de boekhandel. De Terugkeer. De nieuwe ijzersterke thriller van David Baldacci.

0: Vinci Bubble.
1: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen. Private Banking.
2: Juich mee met Oranje. Zet de barbecue maar aan. Vlees, vis, vega en frisse salades. Kies een mix 4 voor €10. Barbecue beukers. Dat is de ja van Jumbo.

0: donderdag, 18 juni 2026. Join the club. Goedemorgen. Once again, back in the incredible. Het is weer een hele bijzondere dag vandaag, want als je nu je ogen open doet, moet je misschien heel even weten of je bij het koffiezetapparaat kan zeggen dat hij open is of dicht.
1: Ja.
0: Want het is weer zover. We hebben iets moeten aanpassen. Onze website

0: Sprint.nl.
1: Inmiddels kunnen wij stellen dat hij er niet... Hij ziet er anders uit. De site is anders. De straat van Hormuz is geopend. Maar er gaan nog geen schepen doorheen, begrepen.
2: Voor zover bekend, nog geen schepen doorheen gevaren. Wel door de Iraanse havens, maar het kan ieder moment gaan gebeuren.
1: Ik ben helemaal benieuwd. Helemaal niet wat er gebeurt met de benzineprijs. Heb ik even opgezocht. Er gebeurt helemaal niets mee.
3: Nee, maar die schepen zijn niet zo snel, hè? Die moeten daar nog helemaal heen varen. Dat gaat stapvoets, dus...
1: Nou, al die vaten moeten nog hier naartoe.
3: Even gecontroleerd worden.
1: Ja, dat wordt allemaal, dat duurt allemaal hartstikke lang. Goed. En het is best warm vandaag. De mussen gaan van het dak vallen. Er geldt een nationaal hitteplan in heel Nederland. Behalve de Waddeneilanden, want daar is het gewoon pleurskoud natuurlijk. Ja. Kun je rustige verwarming aandoen en in je skipoedie gaan zitten. Temperaturen knallen tot ruim boven de 27 graden. Morgen rond de 33, begreep ik.
2: Ja.
1: Maar wel een natte bende. Dus het is een warme, natte deken die naar hond ruikt. Die je overheen
2: heen. Dat is altijd zo vies, hè?
3: Wil je nog even de vier punten uit het hitteplan horen?
1: Ik heb wel het hitteplan voor dieren hier. Waarin staat, smeer je hond in en hou je poes nat.
3: Ja.
1: Papagaai mag ook ingespreekt worden.
3: En wil je die voor mensen ook nog? Of,
1: wat is die voor mensen?
3: Nou, je moet voldoende drinken, koelte bewaren, inspanningen beperken... en extra controleren hoe het met kwetsbare mensen gaat.
1: Ik zal er even op letten vanmiddag.
3: Heel goed.
1: Mijn kwetsbare medemens ga ik eens even goed, goed in de gaten houden. En zometeen leggen wij even een lijntje met Natasha Vroger. Want die staat aan de voet van de Mont Ventoux. En Stichting ALS gaat zich weer flink inzetten voor die vreselijke ziekte... om die uit de wereld te knallen. En heel veel mensen doen daar mee. Even weten hoe de sfeer is zometeen.

0: to me. Vandaag beklimmen honderden wandelaars, hardlopers en fietsers de Mont Ventoux. Met bijna 900 deelnemers is er nu al sprake van een recordeditie. En dat allemaal om zoveel mogelijk geld op te halen voor de strijd tegen die ene verschrikkelijke spierziekte. De mensonterende ziekte ALS. Net als ik is ook Natasja Vroger ambassadeur van de stichting. En zij staat op dit moment, as we speak, op die berg. Dus ik dacht even een lijntje leggen, want dat is ook traditie natuurlijk. En Natasja, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Je bent er.
1: Hoe
0: je
1: is
0: bent
1: het?
0: Er.
1: Ja, ja, ik ben er. Voor de zesde keer.
0: De zesde keer alweer. En hoe is het daar?
1: Ja, het is vooral heel warm. Maar natuurlijk ook wel gewoon heel erg motiverend om hier met z'n allen te zijn. We weten waar we het voor doen.
0: Ja.
1: We gaan met elkaar vandaag weer proberen ALS de wereld uit te trappen. En de eerste maloten, zoals ze zichzelf noemen, dus zo mag ik ze ook noemen, zijn vanmorgen vroeg al vertrokken met fietsen. Want die gaan hem 2, misschien zelfs wel 3 keer doen. We hebben net een hele groep uitgezwaaid met de handbikes, hè, dus de mensen die zelf nog een beetje kunnen fietsen en geduwd worden door hele lieve familie, vrienden en kennissen. En wij starten er zo achteraan en dan gaan we een wandelen doen en na ons beginnen de hardlopers. En
0: dat
1: daarna
0: goed.
1: Nog weer een groep fietsers, dus het is een bijna 900 deelnemers. Dus het is een enorme festijn.
0: Je hebt vast wel heel veel mensen gesproken die dit gaan doen vandaag, hè, die de Mont Ventoux gaan bestieren.
1: Ja.
0: Hoe is de sfeer? Want ik weet namelijk, uit voorgaande edities, het is altijd een soort emotionele rollercoaster, om het woord maar even te noemen.
1: Nee, maar dat is natuurlijk ook zo. Het is voor heel veel mensen nog een bucketlist dingetje. Hè?
0: Ja.
1: Dit is het laatste wat we kunnen doen. Het is met elkaar familieleden en vrienden die natuurlijk machteloos aan de zijlijn staan. Het gevoel van we kunnen iets terugdoen. We kunnen in ieder geval zorgen dat er hoop gaat komen in de toekomst. Door zoveel mogelijk geld op te halen. Ons daar fysiek voor in te spannen en zoveel mogelijk geld op te halen. Zodat hopelijk die doorbraak er binnenkort is. En dat voel je. Het is een totale ontlading. Mensen zijn ook heel erg in het hier en nu aan het leven. Dus vier het leven is het motto. En dat merk je hier aan alles. We zijn ook heel verdrietig, want het is waarschijnlijk de laatste keer dat we dit met elkaar kunnen doen. En dat we nog compleet zijn. Of wij lopen hier namens papa, mama, broer, zus, die er niet meer is, beste vriend. Maar allemaal met één missie. En dat voel je heel erg. Die overwint in alles. Allemaal met één missie. We moeten zorgen dat er in de toekomst hoop gaat komen voor patiënten die de ziekte ALS hebben.
0: Precies. Wij sowieso zitten ons altijd heel erg in. We zijn ambassadeur van de stichting.
1: Ja.
0: We hebben allebei iets met deze vreselijke ziekte. Mijn moeder is eraan overleden, 21 jaar geleden.
1: Ja.
0: Waarom?
1: Mijn liefste vriendinnetje.
0: Ja, precies.
1: Ja.
0: Jij hebt ook een ontzettend emotioneel verhaal. Jouw liefste vriendin heeft helaas ook deze ziekte niet overleefd.
1: Ja, Monique, ik loop nu voor het 6e jaar. Ik heb 4 jaar met Monique gelopen. En vorig jaar met Monique in ons hart. En nu weer. En ik heb een paars bandje om. Moon had toen zij opgebaard lag in haar kist. Met een gesloten deksel uiteraard. Maar toen staken er uit de kist paarse lintjes. De ene kant van het lint zat om haar pols. En de andere kant mochten wij afknippen. 20 dierbaren in haar leven mochten een lintje afknippen. En dat zit om mijn pols. Dus de ene kant zit om haar pols. En de andere en is met haar meegegaan. En de andere kant zit om mijn pols. En dus ze gaat met me mee de berg op. In mijn hart en om mijn pols.
0: En dan luisteren nu vast mensen die denken, ik wil geld doneren. Stel dat ze dat willen. Waar kan dat?
1: Nou, laten we alsjeblieft even naar de site gaan. En ik zeg altijd, elke euro is er één. En we staan echt aan de vooravond van die doorbraak. En hoe gaaf zou het zijn als die ene euro die jij doneert, als die net dat setje geeft waardoor we hoop kunnen geven voor mensen
0: man.
1: In de toekomst. Dus alles wat je kan missen, kijk even op de site en doneer alsjeblieft. En daar zijn we met z'n allen je eeuwig dankbaar voor.
0: Stichting ALS, daar vind je alles. En voor alle duidelijkheid, de Mont Ventoux, hoe lang ben je bezig met deze klim?
1: Nou, hij is 21 kilometer en hij loopt alleen maar op. Het is nergens dat je even een vlak stuk hebt. Dus ik denk dat wij wel 4,5 uur aan het lopen zijn. Onderweg kom je patiënten tegen, maak je een praatje. Zie je Stichting Ambulance Wens, die al elk jaar fantastisch komen. Zie je langs de route staan. We moeten heel veel drinken, dus er zijn heel veel drinkposten. Want het is 35 graden wordt het.
0: Oh, ja.
1: Dus het is echt wel warm. Ja, het is echt warm. Dus we doen, ik denk zo'n, laten we zeggen zo'n 5 uur doen we erover.
0: 5 uur. Natasja, ik vind het fantastisch dat jullie weer inzetten voor deze vreselijke ziekte. Ik wens je heel veel sterkte, succes, ook plezier natuurlijk.
1: Dank voor je tijd weer. Ja, we gaan er toch met z'n allen een feestje van maken, hoe gek dat ook klinkt. Het is het mooiste rot-evenement wat er niet zou moeten zijn, maar we gaan er iets moois van maken.
0: Oh, dat zeg je mooi. Het mooiste rot-evenement wat er niet moet zijn. Ja, je hebt helemaal gelijk. Je hebt helemaal gelijk.
1: Ja.
0: Natasja, dank je wel.
1: Hey, dank je wel weer, hè.
0: Zet hem op
1: een hele fijne dag.
0: Natasja,
1: dank je. Dag, Gerard.
0: Bye, bye.

0: Saxofoontje erbij. David Bowie. Radio Veronica. Changes. Want er wordt best wel eens wat gestotterd af en toe in de popmuziek. Zing. Wordt er hopelijk juist gezongen. En als dat een beetje naar behoren gaat, dan is de kans aanwezig dat je €150 bij elkaar hebt gezongen. Dat zou toch mooi zijn, hè? In Zing Na de Ping. Je mag meedoen. Het enige wat je hoeft te doen is jezelf kwalificeren. En dat doe je door dit af te zingen. Na de Ping. Dit was hem al. Hoe gaat het verder? Zing het in en stuur het in via de Radio Veronica app. En die is gratis. Zal ik hem nog één keer laten
1: horen? Hij was wel heel snel over, hoor.
0: Ja, nu is het over.
1: Ja.
0: Hoe gaat het verder? Zing het in en stuur het via de Radio Veronica app. En overtuig ons van jouw zangkunsten. En wellicht dat we elkaar zo meteen spreken in Zing. Ping. Eerst komt het nieuws eraan van 8:30. Marijke, wat zit er allemaal in?
2: Veel nepinformatie over voorbehoedsmiddelen. Niet in het nieuws trouwens, maar daar gaat het over. Oh. En zijn opa's en oma's belangrijk?
3: Wie de komende tijd de A44 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Tussen vrijdag 19 juni en zaterdag 4 juli is de A44 voor een langere periode afgesloten in één of beide richtingen. We werken dan aan het Lisserweg-viaduct. Hou rekening met extra reistijd tot wel 60 minuten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
4: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen, upgrade dan naar een automaat op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
5: Voel mij zo free.
6: Wacht, wat? €75? Ik loop het.
7: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
6: Wow, dit is echt nice.
7: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
8: Kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang, niet met een reus in huis. Witte Reus, Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
9: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
10: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, maar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten, video's checken, even mijn ogen dicht. Muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
11: Brussel Zuid.
10: Hé, nu al?
9: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
12: De jackpot van Eurojackpot staat deze vrijdag op 65 miljoen. Pak nu je kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is

0: boeken zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
1: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
2: Nu met Club Karwei 40% korting op Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
3: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel, of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
4: Johans witgoed plus Johans elektra niet goed is...
5: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
6: Rook?
5: Nee, och, ik heb hem zelf ook.
6: Nee, rook uit de meterkast.
4: Johans witgoed plus Interpolis elektra keuring is minder kans op brand.
5: Zo, koffie?
4: Laat de elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
7: Begon jouw dag met ruitschade?
8: Opgelost. Autotaalglas.
9: Everyone from left to right van Holland komt eraan.
10: Juich mee met Oranje. Zet de barbecue maar aan. Sappige burgers. Kies en mix 2 voor €6. En alle soorten meloen met 25% korting. Barbecue beukers. Dat is de ja van Jumbo.
11: Veronica, verkeer. Even kijken op de weg. Er staan 48 vertragingen momenteel. En dit zijn de drie grootste knelpunten. De A2 Maastricht-Noord-Eindhoven bij Valkenswaard, 18 minuten. De A15 Gorkum-Ridderkerk bij Sliedrecht-Oost, een kwartier. En de A73 Nijmegen-Maasbracht bij Rijkenvoort. De hele ochtend al gezellig daar, een half uur. Drie over 8:30, het allerlaatste nieuws met Marijke Ketel.
12: Goedemorgen. De Tweede Kamer vindt dat het afgelopen moet zijn met de onzinverhalen die influencers vertellen over geslachtsziektes en voorbehoedsmiddelen. Dat moet zelfs strafbaar worden, vindt de meerderheid.

0: En grootouders, als de band een beetje goed is, dan zorgt dat voor een socialer kind, een aardiger kind, een meer betrokken kind, geïnteresseerder, zorgzamer.
1: Zo.
0: De voordelen houden eigenlijk niet op.
1: Dus al deze eigenschappen die ik heb, komen allemaal van mijn opa en oma.
0: Eigenlijk wel.
1: Wat goed.
0: Hoe was de band met jouw grootouders?
1: Nou, ik ben bijna...
0: Weet ik niet.
1: Nee, ja, ze zijn er allemaal niet meer. Maar ik ben gedeeltelijk opgevoed door opa en oma. Want een zaak, en die klote zaak, zoals mijn moeder altijd zei...
0: De bloemerij.
1: Die slokte al hun tijden op. Dus ik zat bijna altijd wel bij mijn opa en oma.
0: Ja.
1: Dus de eerste 4 jaar van mijn leven hebben zij alle wijsheden bij mij bijgebracht.
0: Zoals wat dan? Waar moet ik dan aan denken?
1: Ja, weet ik veel. Ik moet al denken aan die oude dingen die ze hadden, weet je wel. Ze hadden zo'n aapnoodmies-ding.
0: Oh, van die woorden, ja.
1: Ze hadden een hele indrukwekkende klok hadden ze in de kamer. En dan kon je de maanstand op zien. En ik kon daar niet bij dat die maan op een gegeven moment veranderde van vorm. Die ging namelijk mee met de echte maan.
0: Ja, oh, wat vet.
1: Ik kon daar niet bij. Ja. Ik vond dat zo bizar. Ik was een beetje bang voor die klok ook.
0: Dat snap ik. Een beetje een magische klok.
1: Magische klok.
2: Wat weet het dan nog meer?
1: Ja, precies. Als hij dat al weet, hè, dan doet het nog meer. Ja.
0: En wat voor opa denk je dat jouw vader is voor jouw kinderen?
1: Ik weet wat het is met opa's en oma's. Die horen die kleinkinderen gewoon helemaal te verwennen. Dat gebeurde bij mij ook.
2: Ik denk dat ook komt omdat opa's en oma's eigenlijk stiekem nog missen dat ze zelf babytjes hadden.
1: Ja, en het voordeel van opa's en oma's is ook, als het kind huilt, geef je het aan de ouders. Zo, hier het huilt.
2: Ja, alsjeblieft.
0: Jojo.
2: Ja, dus geef verantwoordelijkheid meer.
1: Dat is heel fijn.
2: Ja. Ik zie nu mijn vader trouwens ook als opa, hè. Dat is best wel grappig om te zien. Maar ik weet niet of jij dat ook herkent, maar mijn opa was gewoon, of mijn vader was best wel een beetje streng. En ik zie hem nu als opa met, zeg maar, kleinkinderen. Van mijn stiefzus.
1: En dan niet meer streng.
2: En dan denk ik van, dit was jij helemaal niet.
1: Nee.
2: Je bent alleen maar lief, je bent alleen maar aardig. Je maakt alleen maar grapjes, het is alleen maar spelen. Die kinderen mogen alles doen. Dat had ik ook wel leuk gevonden.
1: Dat is vroeger altijd als feest, als je dan bij je open oma kwam. En dan, kom eens even bij open.
2: Ja.
1: Doe eens even je hand op. En dan frommelde hij zo'n briefje van 10 keer. Ja. Hey, tegen niemand zeggen. Niet tegen je ouders zeggen.
0: Ja, het zijn alleen maar de lusten, niet de lasten.
1: Ken je dit of niet? Herken je dit?
2: Ja, enorm.
1: Ja. En rollen met stophoest. Tot we geen pap meer konden zeggen.
0: Het weer nog. Het is een warme dag. Mocht je nog grootouders hebben, moet je extra op ze letten.
1: Ja, let even op.
0: Want het is onderdeel van het hitteplan. 27 tot 33 graden. Aan de kust is het wel ietsje koeler. En later op de dag, vooral in het zuidwesten, kans op onweer.
1: Kun je nog 1 keer het verkeerde weerbericht?
0: Het verkeerde weerbericht.
1: Mis ik een beetje.
0: Het ging over gisteravond ineens. De avond en nacht verlopen droog. Minima 15 graden. Morgen, dat is eigenlijk vandaag.
1: Is
0: 27
1: vandaag.
0: Tot 33 graden. Het is allemaal heel ingewikkeld.
2: En kans op vorst.
0: Kans op,
1: dat is ook een verkeerde weerbericht. Ja.

0: Level 42. Something About You. En daarvoor, wat is hier geblurred? Nou, de Lions in dit geval. Blurred Lions. Robin Thicke, Pharrell en T.Y. Zing! Het is weer zover. Tijd voor een nieuwe editie. Zing na de ping. We spelen 3 rondes. Met elk goed antwoord win je €50. Je mag na elke ronde stoppen, maar ga je door en heb je het fout of een blackout, dan ben je al je geld kwijt. Maar hebben wij altijd een troostprijs in de vorm van de Actum in de Morgen. Kurkentrekker! Die ligt lekker in de hand. Ik kreeg ook een foto gisteren van iemand die hem had gewonnen en inderdaad in de hand had gelegd en daar een foto van had gemaakt en gestuurd naar de Veronica-app.
1: En vond hij dat hij lekker in de hand lag?
0: Lekker in de hand.
1: Toch wel, hè?
0: Zie je, het gaat niet alleen, het is niet alleen een gerucht dat er rondgaat. Het is ook echt zo. Vandaag spelen we dit spel met Gene. Gene Vonk uit Almere. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Hi Gene, zeggen ze in Amerika, hè? Klinkt heel hygiënisch, is dat. Je bent magazijnmedewerker.
2: Ja, dat klopt.
0: Ik hoor het meteen, je magazijn. En waar doe je dat?
2: Bij een stoffengroothandel hier in Almere.
0: Oh, kijk, is het een beetje uit te houden in het magazijn? Heb je een raampje en zo, een beetje uitzicht?
2: De deur staat altijd open hier voor de vracht, dus de wind kan gewoon naar binnen als het nodig is.
0: Oh, goed zo. Ja, ik denk, check het even vandaag, wat de hitteplan en zo. Even kijken hoe jij erbij hangt. Heel goed, Gene. Nou ja, aan jouw zangkunsten ligt het niet, want je hebt jezelf weten te kwalificeren om mee te spelen met dit spel. En even luisteren wat allemaal binnenkwam.

0: Maar Jean, die deed dat ook uit volle borst.
1: The baby, it ain't over till it's over.
0: Ja. Ja, hoor. Dat klinkt prima daar in dat magazijn. Ben je er klaar voor, Jean?
2: Ja, hoor.
0: Oké, okay, dan komt hij aan voor 50 euro. Zing na de ping.
2: We're the kids of America.
0: Oh!
2: We're the kids in America.
0: Ja, we're the kids of America. Kijk even naar de jury.
3: Jean, vind je zelf dat je door bent?
2: Ik vind dat de jury dat mag bepalen.
3: Oh. Nou, dan zeg ik ja.
0: Ja!
3: Ja hoor.
0: Heel goed.
3: Voor 50 euro, de eerste 50, prima.
0: Ben je er klaar voor de volgende?
2: Ja, doe maar de volgende.
0: Voor 100 euro. Just one look at you. And I know it's gonna be.
2: Oh shit. Mag ik die nog een keer horen?
0: And I know it's gonna be oh shit. Oeh.
2: Nee, mag ik die nog een keer horen?

0: Ah, oh, fuck, hier was ik bang voor.
1: Oh nee!
2: Het zou zo'n mooie dag zijn als je dat weet.
1: Het zou zo'n mooie dag zijn.
2: Zo'n mooie dag.
1: Oh, is het de gordijnen open? Nee.
2: Liefdevol zelfs.
0: Nee, ik weet. Nee.
1: Oh!
0: Ik weet dat jullie altijd hints geven, maar toch, ik kan niet op de goede track komen. Dus
1: het
0: nee.
1: zou zo'n mooie dag kunnen zijn.
2: Mooie letter ook.
0: Ja, ik weet het. Het zal iets zijn als een beautiful day, maar ik.
1: Ja,

0: dan...
1: Ja, dat is wel kut. Ja, dat is een veronderstelling.
2: Ja. Gene, rustig aan.
0: Nee, ik ben rustig.
1: Nou ja, Gene, we kunnen jou wel heel erg blij maken met het nu volgende cadeau. Je krijgt van ons namelijk een zeer mooi opgepoetste, lichtblauw en altijd fijn in de hand liggende Act of the Morgen kurkentrekker. Ben je wel blij?
0: Ja hoor, daar ben ik wel te blij mee.
1: Ja toch, nou, dan sturen we die zo snel mogelijk naar jouw magazijn. En wens ik jou een hele fijne, koele dag.
0: Ja, jullie ook.
1: Bye bye, Gene. Leuk dat je meedeed.
0: Ja hoor.
1: Ja, en deze ga je nooit meer vergeten, want hier ging ik...

0: Lange adem, deze Bill Withers. Wat een held is dat toch. En hij zingt alsof het waar is. En dat is ook zo. It's gonna be a lovely day. Tenminste, als je van dit weertype houdt.
1: Ja, en die arme Gene, die wist het gewoon niet.
0: Arme Gene, maar die gaat het nooit meer vergeten. Die heeft de hele dag heeft die Bill heeft die aanstaan.
1: Ik vind dat we hem binnenkort een herkansing moeten geven. Want hij was wel heel leuk en aardig.
0: Nou, dat gaan we binnenkort maar eens even doen. Okay. It's gonna be a lovely day. Op donderdag 18 juni. Tenzij je nog half slaapt en in een fever dream verkeert. Dit is

Fever Dream bij Veronica. Zometeen na 9 uur is het weer tijd om in iemands lijstje te gaan kijken. Dat mogen wij gewoon, dat is gewoon officieel toegestaan. Namelijk een top 3000 stemlijstje van een luisteraar. Zometeen het top

0: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
1: Kia. Movement.

0: 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
0: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.
2: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons, plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo! Odido.
3: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Gun jezelf die Holland-America-Landcruise. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste bestemmingen van Noord-Europa. Ontdek je cruise op hollandamerica.com.
4: Oranjefans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders grijp je mis.
3: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
5: Als ondernemer wilt u door. Financier uw vastgoed via mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
6: Oh, wat een goal! Goal?
7: Zit je ook in de was dat nou een goal fase? Mis geen bal deze zomer. Kom langs bij Pearl en krijg tot 40% korting op je brillenglazen. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
5: Ook voor herfinanciering. Mogelijk.nl.
8: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroomverbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
9: Nu mega mooi oranje deals bij Ethos. Zoals heel veel scheer- en ontharingsproducten. 1+1 gratis. Dat is dealscoren. Kom voor nog meer mega mooie oranje deals naar de winkel of shop op ethos.nl.
10: Mooi van Ethos.
8: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
11: Winnaar goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas is Aldi.
12: Dat gaan we vieren.
11: Met deze week nergens goedkoper. Rode paprika per stuk maar 45 cent. Dus scoor deze week je boodschappen bij de goedkoopste supermarkt. Aldi.
13: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
14: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
13: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
14: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
11: En nog meer voordeel scoren bij Aldi. 8 hamburgers voor maar 5,99. En een stuk graskaas 600 gram voor maar 3,59.
12: Dat gaan we vieren.
11: Dus nu naar Aldi. De goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas. Aldi.
15: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
16: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
17: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
18: Bij Sport City hoef je niet te kiezen. Kom lekker trainen en blijf hangen voor een extra setje gezelligheid. Met 120 locaties is Sport City je sportclub om de hoek.
19: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
20: Ja, mooie wasmachine dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
21: Rook?
20: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
21: Nee, rook. Uit de meterkast.
19: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra keuring is minder kans op brand.
20: Zo, koffie?
19: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
22: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Bijvoorbeeld naar Bonaire. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
1: Bob, waarom zitten die mensen op onze zolder?
10: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
1: Hoe dan?
10: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
12: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
23: Radio Veronica. Met het nieuws. Het is 9 uur.
24: Hier is Marijke Ketel.
25: Goedemorgen. Een meerderheid in de Tweede Kamer is klaar met alle onzin die influencers verspreiden over geslachtsziektes en voorbehoedsmiddelen. En daarom moet het strafbaar worden, vinden ze. Influencers komen met kreten als hormonen zijn vergif, of raden bijvoorbeeld aan om puur af te gaan op de vrouwencyclus. Een Kamerlid zegt tegen RTL Nieuws dat nu juist het aantal mensen met SOA's omhoog aan het schieten is. In Moskou zijn alle grote luchthavens dicht na een grote droneaanval van Oekraïne. Er zouden gebouwen zijn geraakt in Moskou, waaronder een energiecentrale in het zuidoosten van de stad. Over slachtoffers is nog niks bekend. Rusland zou meerdere drones uit de lucht hebben geschoten voor ze schade konden aanrichten, maar niet allemaal. En maar iets meer dan de helft van de nieuwe vaders neemt geboorteverlof op. En dat is veel minder dan verwacht. Er werd gerekend op meer dan 3/4 van de kerstverse vaders die dat zou doen. De regeling bestaat nu 6 jaar. Mannen hebben recht op 5 weken verlof na de geboorte van hun kind, tegen 70% van het salaris. Het weer dan. Veel zon en het wordt vandaag erg warm. 27 tot 33 graden.
26: Oh. Nou,
25: ben je aan zee, daar blijft het ietsje koeler. Vanavond, als je aan het barbecuen bent, slaat het weer om en kunnen er stevige buien vallen. En er kan ook een klap onweer bij zitten.
26: Sta je met je natte flaslik.
25: Met je natte flaslik. Ja,
26: precies. Ja. Dankjewel, er staan 30 vertragingen op dit moment nog. Dit zijn de grote knelpunten. De A1 Amsterdam-Amersfoort bij Hilversum Noord, 19 minuten. A27 Gorkum-Utrecht, joh, bij Lexmond, 22 minuten. En de A73 Nijmegen-Maasbracht bij Rijkenvoort, een half uur.
27: Winnaar goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas is Aldi.
28: Dat gaan we vieren.
27: Met deze week nergens goedkoper. Rode paprika per stuk maar 45 cent. Dus scoor deze week je boodschappen bij de goedkoopste supermarkt. Aldi.
29: Geniet deze week bij Intratuin van zomeraanbiedingen. Zoals 30% korting op een tuinplant of 20% korting op een artikel naar keuze. En zaterdag vieren we de zomer in de winkel met leuke acties en activiteiten tijdens ons midzomer-event. Kijk op intratuin.nl voor meer informatie.
30: En nog meer voordeel scoren bij Aldi. 8 hamburgers voor maar 5,99. En een stuk graskaas 600 gram voor maar 3,59.
28: Dat gaan we vieren.
30: Dus nu naar Aldi. De goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas. Aldi.
31: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
32: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt, joehoe! Wat een comfort, perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, oh, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
33: Oh. Goedemorgen allemaal.
34: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij warmteservice. Ga naar douche.kroon.nl.
35: Oh nee, een teek. Met Atap bescherm je jouw hond en kat tegen vlooien en teken. 1 Atap koutablet bestrijdt vlooien en teken een hele maand lang. Koop nu online of in een dierenwinkel bij jou in de buurt. Atap. Simpel om van te houden, simpel om te beschermen.
36: Atap.
35: Atap is een diergeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
37: Altijd buiten, altijd loungen, altijd WKAM. Want tijdens de zomerdeals krijg je nu hoge korting op loungebanken, tuinsets, accessoires en nog veel meer. En vandaag besteld, is morgen al in je tuin. Altijd WKAM.
38: Straks een slimme AI-reisgenoot op zak? Nu geregeld. Dat doe je met de Samsung Galaxy S26. Nu met extra veel voordeel en een Galaxy Tab A11 Plus cadeau. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl. Tot zo!
39: Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken met je blote handen, schreeuwend, in het volle zicht van je buren, omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen? Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan, Zonneplan.
0: Geen zin om te koken vanavond? Ontdek de heerlijke maaltijden van
2: Kippie.
3: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
0: Zeker, net zo sterk als onze Oranje Basis. 365 dagen per jaar, met kennis die staat als een huis.
4: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.

0: Dit uur hoor je muziek uit de top 3000 stemlijst van...
1: Sander van den Groenendaal uit Westervoort bij Arnhem is dat, hè? Sander, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: En hartelijk welkom in de top 3000 uur, oftewel in jouw eigen muzieksmaak.
2: Lekker.
1: Dat is toch prettig, ja. We mogen met jouw toestemming gewoon in je lijstje kijken, hè? Dat vind je niet erg?
2: Nee, doe je ding.
1: Dat is wel mooi, dan kun je hem extra hard aanzetten. Wat brengt jou deze donderdag?
2: Lekker werken.
1: En wat doe je voor werk?
2: Ik ben onderzoeker bij het leger.
1: Oh. Oh, kijk aan. Dan heb je een hoop te onderzoeken altijd.
2: Jazeker, we zijn lekker druk bezig.
1: En zit je binnen, buiten, waar zit je nu?
2: Nu lekker aan de koele kant van de gang, gewoon lekker binnen.
1: Cool in the gang, daar zit je. Oké, nou ja, Sander, als je dan zo'n lijstje samenstelt voor een top 3000... zijn er dan ook dingen die bijvoorbeeld totaal niet in jouw stemlijst te winnen zijn?
2: Ik denk wel een beetje de Nederlandse volkszangers. Een beetje de liedjes die vooral geschreven zijn voor de Bruine Caféën.
1: Geen Bruine Caféën muziek voor jou?
2: Nee.
1: Van links! Hoewel, ja, nee, die is nu heel populair in Amerika. Die misschien weer wel. Maar ja, ik zit even te kijken, want je hebt nou ook wel Onderweg van Abel erin staan. Die gaan we zo draaien. Dat is dan wel weer een prachtig liedje. Maar laten we even beginnen bij even een hele goeie. Fleetwood Mac, The Chain.
2: Ja.
1: Waarom heb je die erin?
2: Heel mooi liedje. Ja, de passie en de emotie van zulke liedjes van... vooral eigenlijk alle liedjes van Fleetwood Mac eigenlijk wel gezongen worden. Ja, die raken je wel gewoon.
1: Ja, het verhaal van Rumours ook, hè. Al die relaties met elkaar, al die toestanden in die band. En dan maak je zo'n plaat. Fantastisch. Helemaal goed, ik ga deze pas voor je draaien. Sander, ik wens jou heel veel plezier dit uur. Dit is jouw top 3000 uur.
2: Dankjewel.
1: En maak er een mooie dag van, maar ik denk dat het wel goed gaat komen.
2: Zeker, insgelijks.
1: Bye-bye, Sander.
2: En bye-bye.
1: Bye-bye. Fleetwood Mac, zet hem keihard. The Chain.

52's Love Shack and daarvoor. Ach, mooi. Fleetwood Mac and The Chain. Het is het top 3000 uur. Sander van den Groenendaal, dit is zijn lijstje. En hij zegt zelf, nou, volkszangers die komen er niet in, maar hij heeft toch een Nederlands product erin staan. En ja, misschien is het lekker om de deur even open te doen, dat het een beetje doortocht vanwege de hitte.

0: favoriete plaat aan het einde van Marijke. Hij heeft weer helemaal juichen binnen. Inner City. Lekker hoor. En good life. En daarvoor... Ja, precies. Het was onderweg Abel in de top 3000 uur.
1: Ontvang jij toeslag? Check. Dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
2: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen... Upgrade dan naar een automaat. Op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven... vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
3: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV... ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Je hebt nog 4 dagen. Ziggo.
4: Bescherm wat telt met Verisure, de Europese nummer 1 in gemonitorde alarmsystemen. Nu met onze zomerdeal. Tot 50% korting op alarmplaatsing bij afname van onze alarmdiensten. Ga naar Verisure.nl.
3: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
5: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €5000 voor een heupoperatie. Is luisteren wat je hond daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks? En jou als baasje ook niet. Want jij hebt je hond verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
6: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot €3000. Boek je proefrit op kia.com.
7: Kia, movement that inspires.
5: Geen zorgen over dierenartskosten? Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
8: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.
9: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag. Hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie.
10: ANWB en gaan.
11: Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd, nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
9: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en gaan.
12: Start je dag zonder barst.
13: Opgelost. Autotaalglas.

0: Zoveel mogelijk geld inzamelen voor Kika. Zet je net als Jan in met zijn boekenstalletje waarvan de opbrengst naar Kika gaat. Start jouw eigen actie voor Kika op actievoorkika.nl.
1: Hallo Veronica, verkeer. Met 10 vertragingen nog, dit zijn de drie langste. De A1 Apeldoorn Amersfoort bij Barneveld. 11 minuten. A2 Den Bosch Utrecht bij Culemborg. Allerlei beesten op de weg daar. Kijk uit, een kwartier vertraging daardoor. De A73 Nijmegen.

Het wordt te veel. De emotie wordt te veel. Het was Duel. Op deze hete donderdag. En Foolish Games. En daarvoor ging het er ook heet aan toe. Het was Boston en More Than a Feeling. Radio Veronica, top 3000 uur. Het lijstje van Sander van den Goeden.

0: is Radio Veronica. Het top 3000 uur.
1: Iedere werkdag tussen 9 en 10. Met jouw stemlijst.

0: Alpha Feel bij Veronica Forever Young.
1: Het top 3000 uur met Gerard Ekdom.
0: En daarvoor de man die 17 juli in de Johan Cruijff Arena te vinden is met zijn After Hours Till Dawn Tour. En hij komt steeds dichterbij natuurlijk. Hè. Het is alweer donderdag. The Weeknd was dit een Blinding Lights. Is hij alweer voorbij? Gaat het zo snel? Ja, als je vermaakt, dan gaat het snel. Het top 3000 lijstje van Sander van den Groenendaal en Westervoort bij Arnhem ligt dat trouwens. Die is verantwoordelijk geweest voor het afgelopen uur. Als jij denkt, samenstellen, kan dat nu al dan? Ja, dat kan! Superhandig. Gaan we nu naar radioveronica.nl. Vul hem in. En misschien dat we binnenkort lekker gaan spieken in jouw lijstje. Dan is het jouw uur tussen 9 en 10. Zometeen tussen 10 en 12. Heel veel plezier met Marisa. En ik heb er nog één voor je uit zijn lijst. Kansas, die kennen we van Dust in the Wind. Maar ze hadden er nog één. En die krijg je nu. Carry On, Wayward

0: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven. Odido.
1: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
2: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat let je? Garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
1: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
3: Deze week met Praxis Plus. Een Black & Decker 18 volt accuboormachine met 2 accu's, een toolbox en veel accessoires van 203 voor maar 69,99 met cashback. Misschien iets voor Vaderdag? Voor de makers.
4: Praxis.
5: In juni is het Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
6: Pas je

0: potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot 3.500 euro extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
2: Keukenkopers, opgelet! Nu exclusief bij Keukenconcurrent een wereldactie van Etna. Krijg nu 50% korting op alle Etna aanmerkapparatuur bij aankoop van je keuken. Doen we er ook nog gratis een Amerikaanse koelkast bij. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland. Etna, official cooling partner van FIFA 2026.
3: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Nederlandse aardbeien, bak van 400 gram voor maar 2,39. En een fles Carvan Cevitam siroop voor 3 euro. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
4: Vier op zaterdag 20 juni midsommar bij IKEA. Met Zweedse tradities en zomerse activiteiten. En draai aan het rad, waarbij je kans maakt op een reis voor 4 personen naar Småland in Zweden. Tot dan, IKEA. Een wereld aan ideeën.
5: Social Deal, Beauty Deals, Take One en actie Bo.
6: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
5: Sorry Bo, het is beauty.
6: Oh ja, en waarom staat er dan booty? Social Deal, deals die je niet mag missen.
7: De nieuwe Opel Astra, made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf 35.599 euro of 197 euro netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
6: Ontdek ook de beste vaderdagdeals op socialdeal.nl.
8: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
9: Niets is zo lekker op een zonnige dag als...
10: Een ijskoffie voor mevrouw.
9: Behalve als je last hebt van gevoelige tanden. Elmex Sensitive Professional. De tandpasta die gevoelige plekken sluit, herstelt en zorgt voor langdurige pijnverlichting. Elmex Sensitive Professional is een medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing.
11: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen. Private Banking.
12: Nu met de Gamma Voordeelpas. Bosch accuboormachine Easy Drill Systeembox van 169 euro voor 89,99. Dat zeg ik.
13: Oh, nee hè.
14: Dag buurvrouw. Sleutels vergeten?
13: Ja, weer eens.
14: Nou, of jij even?
13: Oh ja?
14: Ik heb net koffie gezet.
13: Lekker.
14: Kom maar even binnen. Dan kun je hier wachten. Je
15: voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Echt bestreekt.
16: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
17: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
18: BelSimpel zet de tijd op 10 uur.
19: Radio Veronica.
18: Met het nieuws. Het is 10 uur.
3: Goedemorgen, ik ben Marijke Kretel. In een toekomstig AZC in Nuenen, vlakbij Eindhoven, die deze zomer asielzoekers op gaat vangen, is mogelijk een explosief gevonden. Er zijn ook ramen van het gebouw vernield. Een groepje tegenstanders probeerde de komst van het AZC via de rechter nog tegen te houden. Het is nog niet bekend of zij er iets mee te maken hebben. De mensen die vannacht dood werden gevonden in een huis in het Groningse Meerstad zijn getrouwd en ze zouden gaan verhuizen naar een andere plek in die buurt. Volgens RTV Noord gaat het dus om een echtpaar en woonde hun 13-jarige dochter ook in dat huis. Zij wordt voorlopig ergens anders opgevangen. De politie wil nog niets bevestigen en doet onderzoek. En dat het aantal mensen met een geslachtsziekte zo aan het groeien is, is ook de schuld van influencers. Dat vindt een meerderheid in de Tweede Kamer. En daarom moet er een verbod komen op het verspreiden van onzinverhalen over voorbehoedsmiddelen en SOA's, zo meldt RTL Nieuws. Een van die verhalen is bijvoorbeeld dat condooms onnatuurlijk zouden zijn. Het weer, het is warm vandaag, 27 tot 33 graden. Aan de kust is het wat frisser en hou er rekening mee, mocht je buiten gaan eten vanavond, dat het in het zuidwesten van het land gaat onweren.
10: Oeh, dat is wel even, ja, ik schrijf even mee.
20: Marijke, dankjewel.
3: Graag gedaan.
10: Dan het Radio Veronica verkeer door Flitsmeister. 8 vertragingen en dit zijn de langste 3. De A8 Zaandam Amsterdam bij Westzaan, daar staat de auto met pech. 21 minuten vertraging. En de A9 Alkmaar Amstelveen bij de Wijkertunnel, daar is een ongeluk gebeurd en de vertraging daar is 8 minuten. En tenslotte de A73 Nijmegen-Maasbracht bij Kuik, 14 minuten aansluiten.
21: Begon jouw dag met ruitschade?
22: Opgelost. Autotaalglas.
23: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie Bo.
24: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
23: Beren goed. Thanks, Bo.
24: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
23: En actie Olifant.
25: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
24: Ontdek ook de beste vaderdagdeals op socialdeal.nl.
26: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
27: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
28: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
29: De aubergines en courgettes van Albert Heijn. Zo fris en mild. En deze week in de bonus, 2 stuks voor mijn 99 cent. En ook in de bonus, alle Lays Flat en Max, 1 plus 1 gratis. Alle Nivea, ook 1 plus 1 gratis. En diverse AH barbecue spiezen, nu 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
30: Dat is een lekkere van Albert Heijn.
31: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta. Aan alles gedacht.
32: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan. Zoals bij een data-analyst.
33: Hey, die kwartaalprojecties lijken anders. Welk model heb je gebruikt?
34: Astrologie. In Q3 zitten we in Mercurius Retrograde. Dan zakt de verkoop in.
33: Je hebt onze omzetprognose gebaseerd op horoscopen.
34: Yep, de sterren hebben altijd gelijk.
35: Tijd voor gesponsorde vacatures.
36: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
37: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
38: Zeker! Net zo sterk als onze Oranje Basis. 365 dagen per jaar, met kennis die staat als een huis.
39: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
40: Nu bij Coolblue. Gratis vaatwassen. Stap over en doe je vaat elke dag gratis tussen 12 en 3 uur met Bosch en Coolblue Energie. Meer weten? Kijk op coolblue.nl/gratis vaatwassen.

Stel je voor, jij op een zonnige dag op de snelweg. In een mooie wagen met een open dakkie, zodat je kan zeggen dat je topless rijdt. De zon op je bol en een wind door je haren. En op deze plaat door je speakers. Radar Love van de Golden Earring hier bij Radio Veronica. En ach jongens, wat maken we die liefde soms toch ook ingewikkeld, hè? Tinder, relatietherapie, ellenlange WhatsApp-analyses. Terwijl het eigenlijk allemaal heel simpel kan zijn. Zo

0: het licht doet het niet.
1: Ik heb geen bereik.
2: Hebben we nog wel water?
3: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil. En geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
4: Aanbiedingen scoren bij Jumbo. Lees Max, Bugles, Doritos, Cheetos of Hamka's. 2 voor 4 euro. Alle alcoholvrije bieren. 1 plus 1 gratis. En nu 5 euro korting op je boodschappen bij inwisseling van 1000 Jumbo Extra's punten. Extra voordelig boodschappen doen. Dat is de ja van Jumbo.
5: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Mountainbike? Check. Fietsendrager? Ah, vergeten. Dan moet je nog even langs ABB. Want daar vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een fietsendrager. Nu met 100 euro korting. Ook in de webshop. ANWB en gaan.
6: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel 5000 euro extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Tucson Plug-in Hybrid vanaf €39.995. Ga naar Hyundai.nl.
5: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl. En gaan.
7: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
8: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
7: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
8: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
9: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
10: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.
11: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
12: Hola, ¿dónde está mi casa?
11: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
12: Paella, paella.
11: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
12: Buenas noches.
11: Dus, retteketet. En vamos naar Beterbed.
13: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen. Upgrade kan naar een automaat. Op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.

0: het Radio Veronica verkeer door Flitsmeister. A12 Arnhem-Oberhausen bij Oud-Dijk. Vertraging van 10 minuten. En de A27 Gorkum-Utrecht bij Noorderloos daar een kwartier extra. En tenslotte de A73 Nijmegen-Maasbracht bij Kuik 9 minuten.
1: Dit is Radio Veronica.
2: Het station van Gerard Ekdom.
1: Iedere werkdag vanaf 6 uur.
2: En nu
1: Marissa. Met

Ja, niet stressen hoor. Daar is het echt veel te warm voor. Stressed out 21 Pilots. Temperaturen vandaag richting de 27 tot 31 graden. Morgen nog een tandje erbij. Zomer terug in het land. En zomer bij je vrienden van Veronica met Teaspoon door je speakers.

Radio Veronica, Stevie Wonder en de Master Blaster. Nou, de enige blaster die we nu nodig hebben, dat is natuurlijk gewoon de airco op standje maximaal. Morning Marisa, ik ben thuis aan het sporten met een kettlebell van 10 kilo. Een kleine pitbull Jack, die kijkt mee. Dat is een leuke app die ik binnenkrijg van Simone. Ja, ik vind het leuk om te horen waar je bent ingecheckt vandaag. Ben jij fysiek ingetuned op je werk, maar ja, lig je mentaal al ergens op het strand? Kan natuurlijk. Of probeer je onder je bureau stiekem je slippers en korte broek te verbergen voor de directie. Laat het maar weten via de gratis Radio Veronica-app. Je mag natuurlijk een berichtje schrijven. Maar wat ook leuk is, helemaal leuk. Dus als je een bericht inspreekt, dan hoor ik jouw stem ook eens. En je mag natuurlijk ook een foto sturen. En dat kan allemaal via de gratis Radio Veronica-app. Zometeen hoor je hier Vehicle Sharky na Since You've Been Gone.

0: van meer dan 1 miljoen boeken, zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung.

0: Je hebt nog 4 dagen. Ziggo.
1: Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1 plus 1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
0: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
2: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
3: Nieuw als Eurovlammer bij Burger King. 6 chicken nuggets met een saus naar keuze. Nu voor maar 2 euro bij Burger King.
2: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
4: Bij Plus hebben we nu Plus poolpakkers. Dat zijn heel veel aanbiedingen die de hele WK poolfase geldig zijn. Zoals Plus rundvleesbitterballen. Een doos van 30 stuks, 50% korting. Nederland, oh Nederland. We doen met je mee. Plus.
5: Niets is zo lekker op een zonnige dag als...
6: 1 ijskoffie voor mevrouw.
5: Behalve als je last hebt van gevoelige tanden. Elmex Sensitive Professional. De tandpasta die gevoelige plekken sluit, herstelt en zorgt voor langdurige pijnverlichting. Elmex Sensitive Professional is een medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing.
4: Ook bij Plus. Plus Spare Ribs 500 gram, 3,99. We doen met je mee. Plus.
7: De kippiepan en plank. Die bezorgen we gewoon thuis, ook tijdens het WK.
8: Kippie.
9: Haal het zonlicht binnen. Met de kozijnen of schuifbui van Belisol. Geef je huis het licht dat het verdient. Maak daarom nu een afspraak op belisol.nl. Belisol, liefde voor het vak.
10: Belisol.
11: Zin in avontuur? Wat dacht je ervan om een boottocht te maken in Arendel? Op volle snelheid als superheld de aarde te redden? Of om door een gigantische keuken te rennen? Voor avontuur ga je naar Disney Adventure World.
12: Stap in een wereld vol avontuur in Disney Adventure World. Het vernieuwde park met Marvel, Pixar en Frozen themawerelden in Disneyland Parijs. Boek nu je zomer- of herfstvakantie op disneylandparijs.com.
13: Geniet deze week bij Intratuin van zomeraanbiedingen. Zoals 30% korting op een tuinplant of 20% korting op een artikel naar keuze. En zaterdag vieren we de zomer in de winkel met leuke acties en activiteiten tijdens ons midzomer-event. Kijk op intratuin.nl voor meer informatie.
14: Oh. Goedemorgen allemaal!
15: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij warmteservice. Ga naar douche.kroon.nl.
16: Voel mij zo free.
14: Wacht, wat? 75 euro? Ik loop het.
17: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
14: Wow, dit is echt nice.
17: Open nu Rabo Free en krijg 75 euro. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
18: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons... plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo!
19: Odido.
20: 18 plus, speelbewust.
21: Ja?
14: Echt serieus? Wat een geld!
21: 18.000,
22: tot verdikken me.
23: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
24: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
25: Kia. Movement that inspires.
23: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
20: 18 plus speelbewust.
26: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
27: Echt?
26: Ja. En die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
28: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
29: Radio Veronica.
30: Met het nieuws.
31: Het is 11 uur.
1: Goedemorgen.
6: Ik ben Joost van der Stel. De mensen die vannacht dood werden gevonden in een huis in het Groningse Meerstad zouden gaan verhuizen naar een andere plek in de buurt. Volgens regionale media gaat het om een echtpaar en woonde hun 13-jarige dochter er ook. Zij zou voorlopig ergens anders worden opgevangen. De politie wil nog niks bevestigen en doet onderzoek. Het OM denkt bij 18 mensen te kunnen bewijzen dat ze zijn overleden door een middel dat werd verkocht via de website Funcaps. Naar 4 sterfgevallen wordt nog onderzoek gedaan. Die kunnen daar nog bij komen. In totaal werden er 58 sterfgevallen onderzocht. Bij de rest ontbreekt er hard bewijs voor een link met Funcaps. In Schiedam is iemand overleden na een ongeluk met een vrachtwagen. Volgens regio Omroep Rijnmond gebeurde het bij het oversteken op een zebrapad en werd het slachtoffer nog een paar meter meegesleurd. Er zou een flink bloedspoor op de weg liggen. De bestuurder van de vrachtwagen is aangehouden. En in een gebouw in Nuenen in Brabant, waar asielzoekers zouden komen, zijn een vuurwerkmortier en mogelijk een pijpbom gevonden. Bouwvakkers zagen een kapot raam, dachten explosieven te zien liggen en seinden de politie in. In Nuenen is weerstand tegen de komst van asielzoekers. Bij het gebouw werd al eens brand gesticht. Veronica Weer tenslotte. Het wordt zonnig en 27 tot 33 graden.
8: Is toch fijn dat Radio Veronica dat mede mogelijk gemaakt heeft.
6: Zo is dat.
8: Ja. Hey Joost, dankjewel.
6: Alsjeblieft.
8: En het Radio Veronica Verkeer, want ja, ook dat maken we mede mogelijk. Door Flitsmeister. De A27 Gorkum-Utrecht bij Noorderloos. Een vertraging van 17 minuten. De A27 Breda-Gorkum bij Nieuwedijk. 21 minuten in de rij. Ten slotte de A50 Apeldoorn-Zwolle bij Heerde-Zuid. Daar is een ongeluk gebeurd. En dat kost jou 22 minuten.
10: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.

0: Vind je bij Bol.
1: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
2: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Oh, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
3: Straks een slimme AI-reisgenoot op zak? Nu geregeld. Dat doe je met de Samsung Galaxy S26. Nu met extra veel voordeel en een Galaxy Tab A11 Plus cadeau. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl. Tot zo!
4: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
5: Ja, mooie wasmachine dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
6: Rook?
5: Nee, och, ik heb hem zelf ook.
6: Nee, rook uit de meterkast.
4: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra keuring is minder kans op brand.
5: Zo, koffie?
4: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
7: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
8: Ruitschade?
9: Opgelost. Autotaalglas.
10: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
11: Niets is zo lekker op een zonnige dag als...
12: Een ijskoffie voor mevrouw.
11: Behalve als je last hebt van gevoelige tanden. Elmex Sensitive Professional. De tandpasta die gevoelige plekken sluit, herstelt en zorgt voor langdurige pijnverlichting. Elmex Sensitive Professional is een medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing.
10: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
13: Deze week met Praxis Plus. Een Black & Decker 18 volt accuboormachine met 2 accu's, een toolbox en veel accessoires van 203 voor maar 69,99 met cashback. Misschien iets voor Vaderdag? Voor de makers.
14: Praxis.
15: Luister zaterdagmiddag vanaf 4 uur naar Wout en Frank. Live vanuit het Radio Veronica Café in Breda. Ja!

0: I'm only human. En dan is het ook heel normaal om in een hete file vastgeplakt te zitten aan je autostoel. Rag & Bowman bij Veronica. Terwijl John ramen staat te lappen in Noordwijk. Ja, dat is nodig, hè. Door die zon zie je ineens wat een ranzige dode vliegenbende je ramen zijn. Lieke die is makelaar in Venlo. Morning Marisa. Onderweg naar een bezichtiging en last van zwoksels. Ai, ik denk dat jij zweetoksels bedoelt, hè. Nou, lang leven de deo. Terwijl Mark een huis aan het slopen is in het mooie Bargum. En dat doet hij gelukkig onder het genot van een airco. Ben Dierinke is bezig met een bodemonderzoek. Dat doet hij in Enschede. Hey Marisa, de radio staat op de bus. Zodat ik en de buren niets van je programma hoeven te missen. En Matthijs die heeft wel een pittige opdracht vandaag. Een auto die nog nooit is schoongemaakt weer verkoopbaar zien te maken. Fotootje erbij van de achterbank. En ik moet zeggen, mijn achterbanken is over het algemeen smeriger hoor. Na een tripje Efteling met de kids. Ad zit op Ibiza. Die vliegt zo door naar Rotterdam. Daar heeft hij meteen een haringparty. Dus ja, dat heb je gewoon heel goed geregeld allemaal. En bij Rob op kantoor zitten ze al klaar voor het potje Nederland-Zweden van zaterdag. In een kantoor versierd met oranje ballonnen. Ah, dat is mooi man. Ja, jongens, en Sammy die heeft het een beetje zwaar vandaag.
1: Hey Marissa, Sammy hier. Ik ben op kantoor met Danny. We zijn de vestiging aan het verhuizen binnen Maastricht Airport. Ja, inderdaad. In de hitte. Respect aan alle verhuizers. En natuurlijk luisteren we naar Veronica.
0: Oh, sterkte man. Ja, het is in Maastricht natuurlijk altijd nog wat graden warmer.

en Where is my husband? Ja, waar kan die dan toch zijn, hè? Ik vermoed ergens in het Veronica Café gewoon lekker WK kijken. Of natuurlijk bij de radio om heel hard mee te zingen met Paul McCartney. When you were

0: je zit er toch helemaal in. En ik krijg ineens weer zwaar zin om die James Bond film weer eens te kijken. Live and Let Die, Paul McCartney en Wings hier bij Radio Veronica. En zometeen kan je meezingen. Het meezingvignet van vandaag gaat naar Opus. Life is life.
1: Ontvang je toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
2: Vier de zomer met Karwei. Profiteer nu met Club Karwei van 20% korting op alle parasols en schaduwdoeken. Karwei, maak het mooier.
3: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen. Upgrade dan naar een automaat op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats, elke deal een groot verschil.
4: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
5: De komende weken is het Hebbes bij Ben. 30 gig en 200 minuten voor maar €9 per maand. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16.
6: Hebbes.
5: Kijk op ben.nl.
4: Wil jij een gratis Schreeuw van de Leeuw handdoek scoren? Boek dan nu je reis bij D-Reizen.
7: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Je hebt nog 4 dagen. Ziggo.
8: Zo, een cola, een gingerbeer en speciaal voor deze zonnige middag een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
9: Zonnebrandcreme?
10: Natuurlijk, want na 1 drankje onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
7: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
11: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar 1 bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
12: Kia. Movement that inspires.
13: Mee met Oranje. Zet de barbecue maar aan. Sappige burgers. Kies en mix 2 voor €6. En alle soorten meloen met 25% korting. Barbecue beukers. Dat is de ja van Jumbo.
11: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
14: Bescherm wat telt met Verisure, de Europese nummer 1 in gemonitorde alarmsystemen. Nu met onze zomerdeal. Tot 50% korting op alarmplaatsing bij afname van onze alarmdiensten. Ga naar verisure.nl.
15: Dat gevoel van kinderen die zich helemaal uitleven in de speelhallen. Terwijl jij ontspant met een drankje en live muziek. Lekker eten van het buffet en daarna wegkruipen in je comfortabele hut. Dat is het P&O Ferries gevoel. Vaar van Rotterdam naar Engeland. P&O Ferries. Vaar op jouw manier.
16: De nieuwe Opel Astra. Made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
0: Ja, goedemorgen. Het is 6 seconden voor 11:30. Dit is Radio Veronica met het verkeer door Flitsmeister. De A1, Hengelo-Osnabrück bij het prachtige De Lutte. 7 minuten extra, maar dat is niet erg. Ga even dat dorpje in, drink even een lekker biertje en het voelt net alsof je op vakantie bent. De A12, Arnhem-Oberhausen bij Oud-Dijk, daar doe je er 13 minuten langer over. En de A27, Breda-Gorkum bij Hank, een vertraging van 18 minuten.
17: Dit is Radio Veronica.
18: Het station van Wout en Frank.
17: Iedere week. Dag vanaf 4 uur.
18: En nu
17: Marissa met

0: Ja, haal je hand eens even van mijn been af. Jezus.
1: Let's do some.
0: Ach, nou ja, ik ben gewoon aan het werk. Wat? Nee, ja, nou, dit gesprek is afgelopen. Hè? Vind jij het ook zo'n gedoe om de verjaardag van je partner te onthouden? Nou, zelfs Justin Timberlake, die heeft daar moeite mee. Hij gaf laatst toe dat hij de verjaardag van zijn vrouw, Jessica Biel, pas onthoudt sinds hij die als code voor zijn telefoon gebruikt. Dat is eigenlijk wel slim bedacht, hè? En het werkt prima, zegt hij. Zolang je de code niet vergeet, natuurlijk. Rock your body bij Veronica. Het is tijd voor een belangrijk keuzemoment zo einde ochtend. Ga jij braaf?

Ah, dit ultieme relaxmoment wordt mede mogelijk gemaakt door Ome Bob, Bob Marley and the Wailers. No Woman, No Cry. Hey Marisa, we zijn op vakantie in Frankrijk, momenteel in de Vogezen. De iPad staat aan en we luisteren continu Radio Veronica. Nu heerlijk aan het ontbijten samen. In een mooie zon, in het mooie Frankrijk. Oh, dat klinkt goddelijk. Liefst van Frans en Annelies, heel veel liefst terug. En ja, Erik die heeft een visgraatje gelegd. Die gaat nu lekker het terras op. En dat is wel fijn om vast over na te denken, hè? Wat is het eerste drankje wat jij bestelt als je straks misschien wel het terras op gaat? Als ik daarover nadenk, ja, mijn dochter die moet nog naar ballet. En ik moet ze brengen natuurlijk, dus ik ga voor een Virgin Mojito. Maar dat is natuurlijk ook heel lekker, hè. Het hoeft niet altijd.

0: het lekker zelf met Gamma Verf. Dat is dezelfde kwaliteit als bekende merken, maar dan stukken goedkoper. Nu met de voordeelpas vanaf 25% korting op Gamma Verf.
1: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
2: Poes Lot had vanmorgen een speelgoedblokje op. Resultaat? Een dierenartsrekening van 2100 euro. Maar dat doet er zelf niks. En jou als baasje ook niet, want jij hebt je huisdier verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
3: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel, of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel 400 euro per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
2: Figo, de zorgverzekering voor je huisdier. Ga naar figopet.nl.
4: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
5: Lekker lezen op vakantie, Cassie! Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken, zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
4: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatsslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.
6: Met de zuinige en betrouwbare techniek van Suzuki is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van een ritje naar de sportvereniging of een uitwedstrijd aan de andere kant van het land. Suzuki, serious about fun.
7: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd die jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor 30 euro per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
6: En weet je wat ook fun is? We vieren 60 jaar Suzuki in Nederland met veel voordeel. Zoals 1600 euro korting op de Suzuki Swift. De allerzuinigste mild hybrid van Nederland.
8: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
9: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
10: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
9: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
10: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
8: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
11: Winnaar goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas is Aldi.
12: Dat gaan we vieren.
11: Met deze week nergens goedkoper. Rode paprika per stuk maar 45 cent. Dus scoor deze week je boodschappen bij de goedkoopste supermarkt. Aldi. En nog meer voordeel scoren bij Aldi. 8 hamburgers voor maar 5,99. En een stuk graskaas 600 gram voor maar 3,59.
12: Dat gaan we vieren.
11: Dus nu naar Aldi. De goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas. Aldi.
13: Kom ook tijdens het WK naar Kippie. En scoor de Kippie voetbal.
14: Kippie.
15: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
16: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
17: Kijk, kijk, kijk. Daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Was een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
18: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter
19: gewoon even op BelSimpel kijken.
20: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
21: BelSimpel zet de tijd op 12 uur.
22: Radio Veronica.
21: Met het nieuws. Het is 12 uur.
23: Goedemiddag, ik ben Joost van der Stel.
0: Het echtpaar dat vannacht dood in hun huis in het Groningse Meerstad is gevonden, is door een misdrijf om het leven gekomen. De politie heeft hun 13-jarige dochter als verdachte aangehouden. Meer wil de politie er op dit moment niet over kwijt. Het onderzoek loopt nog. Het OM wil de drie mannen achter de website Funcaps voorlopig vasthouden. Eén van hen loopt nog vrij rond, maar hij zou vluchtgevaarlijk zijn met een speciaal visum voor Dubai. Volgens het OM valt het niet uit te leggen dat hij nog vrij rondloopt. Van zeker 18 sterfgevallen denkt het OM te kunnen bewijzen dat er een link is met Funcaps. In een woonwijk in Hilversum is brand uitgebroken. Die ontstond bij een autoschadebedrijf, meldt NH Nieuws. Er is veel rook en daarom hebben omwonenden het advies gekregen deuren en ramen dicht te houden. Over de oorzaak is niets bekend en of er gewonden zijn is ook niet duidelijk. En Feyenoord heeft Giovanni van Bronckhorst officieel gepresenteerd als nieuwe hoofdtrainer. Gisteren werd al bekend dat hij voor 2 jaar heeft getekend in de Kuip. Van Bronckhorst was van 2015 tot en met 2019 ook al hoofdtrainer bij Feyenoord. Toen werd hij landskampioen, won hij 2 keer de beker en 1 keer de Johan Cruijffschaal. Veronica weer nog, het is 27 tot 33 graden aan de kust, iets koeler. En later op de dag, vooral in het zuidwesten, is er kans op onweer.
1: Dankjewel Joost. Gisteren 33 graden, korte broek op het werk. Ja, nee, jij zei, ja, morgen ga ik doen morgen.
0: Ja. Ja, maar vanochtend was het nog niet zo warm.
1: Nou, dat is je vergeven. Morgen nieuwe kans.
0: Spijt, maar...
1: Dankjewel, Joost. Radio Veronica Verkeer door Flitsmeister. 8 files op dit moment. Ik geef je ze vanaf 10 minuten of met een bijzondere oorzaak. Dan blijven er 3 over. En die staan op respectievelijk de A12 Arnhem-Oberhausen tussen Oud-Dijk en Duitsland. 12 minuten voor de grens. De A27 Breda-Gorkum tussen Hank en Nieuwendijk. Door een ongeluk heb je daar 12 minuten vertraging. De A208 is de laatste Haarlem. Velsen tussen Velsenbroek en IJmuiden. 17 minuten vertraging daar. Lekker lunchen met de beste muziek aller tijden. Joe Cocker komt eraan zometeen.
12: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
14: Zeker, net zo sterk als onze Oranje Basis. 365 dagen per jaar met kennis die staat als een huis.
23: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
24: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
25: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen we
24: Oranje. Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
26: Winnaar goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas is Aldi.
27: Dat gaan we vieren.
26: Met deze week nergens goedkoper. Rode paprika per stuk maar 45 cent. Dus scoor deze week je boodschappen bij de goedkoopste supermarkt. Aldi.
28: Bij Sport City sport je op jouw manier. Ga voor die krachtsessie alleen, doe samen een groepsles en train je lachspieren. Sport City, je sportclub om de hoek.
26: En nog meer voordeel scoren bij Aldi. 8 hamburgers voor maar 5,99. En een stuk graskaas 600 gram voor maar 3,59.
27: Dat gaan we vieren.
26: Dus nu naar Aldi. De goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas. Aldi.
29: 18 plus speelbewust.
30: Ja.
31: Serieus?
32: Wat een geld.
33: 18.000.
34: Godverdikke me.
35: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
36: Oh. Goedemorgen allemaal.
37: Altijd een energiek begin van je dag met Kroo. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij warmteservice. Ga naar douche.kroo.nl.
38: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
39: 18 plus speelbewust.
40: Lees nu De Terugkeer. De nieuwe thriller van David Baldacci. Vol actie en spanning over de FBI, een klokkenluider en een criminele organisatie. De nieuwe Baldacci, nu in de boekhandel.
41: Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd, nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido-shop. Tot zo! Odido.
40: Nu in de boekhandel. De Terugkeer. De nieuwe ijzersterke thriller van David Baldacci.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl. Ook voor de voorwaarden. Promovendum. Verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: De Burger King Cheeseburger. Met heerlijke flame-grilled beef en smeuïge gesmolten cheddar. Nu als Eurovlammer. Voor maar €1,50. Bij Burger King.
4: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de cryptomunten van Klenen.

0: tijd dat Katy Perry nog ging skinny dippen in het park op vrijdagavond. Ik weet niet hoor, maar ik schat zo in dat ze dat tegenwoordig niet meer doet. Ze is de vriendin van de oud-premier van Canada tegenwoordig, hè? Die Justin Trudeau. Een beetje de... God, ik kom niet op zijn naam. Hoort hij nou de GroenLinks... Klaver, Jesse Klaver, ja, die naam wil ik. De Jesse Klaver van Canada toch een beetje. Hoewel die zelfs volgens mij ook wel van een feestje houdt, die Trudeau. Mocht je er ook van houden, skinny dip in het park. This Friday night zou een goed moment kunnen zijn. Want volgens mij wordt het morgen 35 graden. En het is vandaag ook al lekker. Ook al zo'n lekker warme dag, goedemiddag. Misschien wel lekker buiten lunchen vandaag. Wel goed smeren dan, want je verbrandt heel snel, las ik vanmorgen. En natuurlijk even je radio of je speakertje meepakken.
1: Jaap Brienen.
0: Ja, ik ben Jaap, aangenaam. Tijdens de lunch zorg ik voor je voor de beste muziek aller tijden. In plaats van Sander, die zit hoop ik maar ook lekker ergens in de zon. Owen Paul komt eraan, my favorite waste of time.

niet meer helemaal van deze tijd, hè? De tekst van dit liedje. Ja, voor Owen Paul was zijn geliefde zijn favoriete tijdverspilling. Maar als we heel eerlijk zijn, zit onze gezamenlijke favoriete tijdverspilling toch in onze broekzak. Ja toch? Check je schermtijd maar.

0: mooi hoe je kunt laten inspireren als songschrijver. Peter Gabriel die wandelingen maakte op en rond Salisbury Hill. En dat levert dan dit liedje op. Ah, dat is toch fantastisch. Prachtig. Uit 77 was die. Salisbury Hill van Peter Gabriel en Bruno Mars daarvoor. I Just Might. En Jaap schrijft Remco nog in de app van Radio Veronica. Mijn favorite waste of time. Op dit moment is niet mijn telefoon. Het is toch echt voetbal kijken. Gaat voor alles nu. Ja, oké. Snap ik ook wel weer. Zaterdagavond, hè, dan moeten we weer tegen Zweden. En je kunt misschien wel meekijken nog met de wedstrijd in het Radio Veronica Café. Hè, in Breda bij kroegbazen Wout en Frank. Dat is wel echt een feestshow, denk ik. Met daar dan onder meer een optreden van Django Wagner. En natuurlijk gewoon lekker naar de wedstrijd kijken. Dat wordt wel erg leuk. Check ze vanmiddag, dan zijn ze er weer. Dan weet je er alles over. En via Radio Veronica, daar kom je er ook. Hey, blijf hangen voor The Verve. Die hoor je zometeen bij Radio Veronica.
1: Hé, het licht doet het niet.
2: Ik heb geen bereik.
3: Hebben we nog wel water?
4: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
5: Altijd zon, altijd zomer, altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de Last Minute Deals hoge korting op fashion, zonverzorging en meer. Vandaag besteld, is morgen zomer klaar. Altijd Weekamp.
6: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
7: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
6: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
7: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
8: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen, upgrade dan naar een automaat op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
9: Zin in avontuur? Wat dacht je ervan om een boottocht te maken in Arendel? Op volle snelheid als superheld de aarde te redden? Of om door een gigantische keuken te rennen? Voor avontuur ga je naar Disney Adventure World.
10: Stap in een wereld vol avontuur in Disney Adventure World. Het vernieuwde park met Marvel, Pixar en Frozen themawerelden in Disneyland Parijs. Boek nu je zomer- of herfstvakantie op disneylandparijs.com.
11: Aanbiedingen scoren bij Jumbo. Lees Max, Bugles, Doritos, Cheetos of Hamka's. 2 voor 4 euro. Alle alcoholvrije bieren. 1 plus 1 gratis. En nu 5 euro korting op je boodschappen bij inwisseling van 1000 Jumbo Extra's punten. Extra voordelig boodschappen doen. Dat is de ja van Jumbo.
12: Nu mega mooi oranje deals bij Ethos. Zoals alle VSM, 15% korting. Kom voor nog meer mega mooie oranje deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Met uitzondering van geneesmiddelen. Zie verpakking.
13: Mooi van Ethos.
14: De komende weken is het hebbes bij Ben. Met bijvoorbeeld een sim-only. Met 30 gig en 200 minuten voor maar 9 euro per maand. Kijk op ben.nl.
15: Hebbes.
16: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering. De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie. ANWB en gaan.
17: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel 5000 euro extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Kona vanaf 31.495 euro. Ga naar Hyundai.nl.
16: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op amwb.nl. We gaan.
18: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met Powerpeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
0: over half 1. Radio Veronica verkeer door Flitsmeister. 9 files op dit moment. Ik geef je de 3 langste files die er nu staan. Op de A1 Hengelo-Osnabrück tussen Oldenzaal-Zuid en Duitsland 12 minuten. De A2 Eindhoven-Maastricht-Noord tussen Batadorp en De Hocht. Daar heb je 16 minuten vertraging. En de langste vertraging nu op de A208 Haarlem-Velsen tussen Zandpoort-Noord en IJmuiden. Daar doe je er 22 minuten langer over. Goeie reis!
2: Dit is Radio Veronica.
3: Het station van Gerard Ekdop.
2: Iedere werkdag vanaf 6 uur.
3: En nu
2: Jaap Brienen. Met de

0: de surfplank op je auto en de geur van barbecue. Dat is het geluid van de zomer. Dit. Het is op dit moment, ik zocht het even op, 28,4 graden in Noord-Limburg op dit moment. Lekker. En dan past die prima. Sergio Mendes met de Black Eyed Peas en Mashkenada.
1: De Radio Crypto.

prijs. De aanwijzing van het liedje. Luister, langzamerhand een diender omleggen. Langzamerhand een diender omleggen. Heb je een idee? Laat het me snel weten.

0: De beste muziek aller tijden bij Radio Veronica. Met Aerosmith en The Barge en Capital Cities nog eens lekker erachteraan.
1: De Radio Crypto.
0: En natuurlijk nog die opgave voor de Radio Crypto. Want ik heb er nog eentje voor je, zo net voor Joost ons zometeen weer bijpraat. En dat is die Radio Crypto. De aanwijzing luidde: langzamerhand een diender omleggen. De vraag was: welke plaat hoort erbij? Ik kan je vertellen: het jubileumpakket kleine cryptomunten. Hoe toepasselijk. Gaat naar deze man vandaag.
2: Ja, met Richard. Dat moet Slowhand Eric Clapton zijn met I Shot the Sheriff.
0: Lekker bezig, Richard.

0: wordt mede mogelijk gemaakt door de cryptomunten van Kleene.
1: Amazon Prime Day is van 23 tot en met 26 juni? Deze deals zijn niet in te tomen. Als stomers die heel lekker stomen. Wow, zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
2: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
3: Shop geweldige deals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni. Exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op Amazon.nl.
4: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €2200 voor een darmoperatie. Eens luisteren wat je puppy daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks en jou als baasje ook niet. Want jij hebt je puppy verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
5: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
6: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
5: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
6: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
4: Heb jij je huisdier al verzekerd? Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
7: Winnaar goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas is Aldi.
8: Dat gaan we vieren.
7: Met deze week nergens goedkoper. Rode paprika per stuk maar 45 cent. Dus scoor deze week je boodschappen bij de goedkoopste supermarkt. Aldi.
9: Vier op zaterdag 20 juni midsommar bij IKEA. Met Zweedse tradities en zomerse activiteiten. En draai aan het rad. Waarbij je kans maakt op een reis voor vier personen naar Småland in Zweden. Tot dan, IKEA. Een wereld aan ideeën.
7: En nog meer voordeel scoren bij Aldi. 8 hamburgers voor maar 5,99. En een stuk graskaas 600 gram voor maar 3,59.
8: Dat gaan we vieren.
7: Dus nu naar Aldi. De goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas. Aldi.
10: Nu met Club Karwei tot wel 35% korting op alle tuinmeubelen. Benieuwd naar onze andere acties? Bekijk onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
11: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
12: Hallo ondernemer. Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons. Plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo. Odido.
11: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
13: Bij Plus hebben we nu Plus poolpakkers. Dat zijn heel veel aanbiedingen die de hele WK poolfase geldig zijn. Zoals Coca-Cola, Fanta en Sprite. 2 blikjes voor maar 1 euro. Nederland, oh Nederland. We doen met je mee. Plus.
14: 1 vrouw. 2 schoenen. 10 kilometer en 1 doel. Zoveel mogelijk geld inzamelen voor Kika. Doe net als Maggie mee met een hardloopwedstrijd voor Kika. Of start je eigen actie op actievoorkika.nl.
13: Ook bij Plus, Magnemijs. 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.

0: Vind je bij Bol?
1: Voel mij zo free.
2: Wacht, wat? 75 euro? Ik loop het.
3: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
2: Wow, dit is echt nice.
3: Open nu Rabo Free en krijg 75 euro. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
4: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
5: Juich mee met Oranje. Zet de barbecue maar aan. Vlees, vis, vega en frisse salades. Kies een mix, 4 voor 10 euro. Barbecue beukers, dat is de ja van Jumbo.
6: Pap, waarom zitten die mensen op onze zolder?
7: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
6: Hoe dan?
7: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
8: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
9: Radio Veronica. Met het nieuws. Het is 1 uur.
10: Goedemiddag, ik ben Joost van der Stel. De verdachte die in het Groningse Meerstad is opgepakt nadat vannacht een echtpaar dood in hun huis werd gevonden, is hun dochter van 13. Een aantal media meldt dat. De politie wilde niks over kwijt. Die wil wel vertellen dat het echtpaar door een misdrijf om het leven is gekomen. De burgemeester van het Brabantse Nuenen is geschrokken dat er explosieven lagen in een nieuw AZC dat deze zomer opengaat. Hij noemt het onacceptabel, omdat ook de veiligheid van andere mensen in gevaar was. Veel mensen in Nuenen zijn tegen de komst van het AZC. Er werd al eens brand gesticht en er zijn veel boze brieven verstuurd. Grote rederijen zijn blij dat de straat van Hormuz weer open kan. Maar ze wachten nog op een bevestiging dat ze er veilig doorheen kunnen. Amerika en Iran hebben vannacht een voorlopige vredesdeal ondertekend. Daarin is afgesproken dat de zeestraat weer open gaat. Tot nu toe viel Iran schepen aan die er doorheen wilden varen. En bij Pinkpop zijn ze goed voorbereid op het warme weer dit weekend. Er komen extra plekken waar mensen water kunnen tappen en er wordt voor extra schaduw gezorgd. Bezoekers hebben ook een mail gehad dat ze extra zonnebrand moeten meenemen. Het wordt ruim boven de 30 graden en 's avonds kan het stevig gaan onweren. En ook bij ons vanavond kan het al gaan onweren, met name in het zuidwesten. Tot die tijd is het vooral warm met temperaturen tussen de 26 en de 32 graden.
11: Dankjewel Joost.
10: Alsjeblieft.
11: En dan Radio Veronica verkeer door Flitsmeister. Op dit moment 11 files, 36 kilometer. Geef je de files, dat zijn er vier die het meest opvallen. De A4 is dat Rotterdam-Den Haag tussen Schipluiden en Delft. Een auto met pech daar, een kwartier op onthoud. Een vrachtwagen met pech op de A12. Bij Grijshoort staat hij en dat zorgt vanuit de richting Arnhem, tussen Arnhem-Noord en Grijshoort, voor file. 7 kilometer, ruim een half uur vertraging. A50 Apeldoorn-Arnhem tussen Arnhem-Centrum en Grijshoort, ook daar een kwartier. En de laatste op de A73, Nijmegen. Maasbracht tussen Kuik en Rijkenvoort. 4 kilometer kost je een kwartiertje extra daar. Dit is Radio Veronica, de beste muziek aller tijden. George Michael komt eraan, Freedom en ook Talking Heads.
12: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
13: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
12: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
14: Het WK voetbal is in volle gang. Beleef het samen met onze club. Tijdens de wedstrijden van Oranje en Curaçao opent het Radio Veronica Café in Hartje Breda. Woo!

0: ook voor blauw.
1: Mogen we 2 tosti's, 2 ijsthee en...
2: Ja, ik zie het al. En een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
1: Zonnebrandcreme?
3: Ja, want na 1 tosti onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
4: Pak je koffers maar vast in. Want jij maakt kans op een droomreis voor 2 personen naar het heerlijke Curaçao. Inclusief verblijf in Papagayo Beach, Curaçao.
5: Hoe?
4: Luister naar Radio Veronica en ontdek hoe jij die tropische escape kunt winnen.
6: Kom naar Kippie. Met ruim 70 winkels, altijd wel eentje in de buurt.
7: Kippie.
8: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
9: Odido. Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
10: Deze week met Praxis Plus. Een Black & Decker 18 volt accuboormachine met 2 accu's, een toolbox en veel accessoires van 203 voor maar 69,99.

0: met cashback. Misschien iets voor Vaderdag? Voor de makers.
1: Praxis.
2: Lekker lezen op vakantie, Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
3: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de cryptomunten van Klenen.

barbecue-ongelukje bij de Talking Heads. Het werd Burning Down the House. Ja, die Talking Heads. En vooral die voorman en zanger David Byrne, ken je hem? Ik vind dat zo'n inspirerende man, omdat hij altijd kritisch blijft kijken naar voor ons heel vanzelfsprekende dingen. Beetje hetzelfde verhaal als met Wim T. Schippers, hè, wat je nu veel hoort deze week na zijn overlijden. Ja, die David Byrne, die denkt bij een concert. We zijn allemaal bij concerten geweest en dan staat daar een drumstel midden op het podium en dan de versterkers van de gitaar en al die rekken met keyboards. Dat vindt David Byrne saai. Dat kan beter. En dus bedacht hij de mobiele band. Dus als je de zaal binnenkomt bij een concert van David Byrne, dan is het podium helemaal leeg en de hele band, alle muzikanten, die hebben dus hun instrumenten bij zich of aan hun lijf. Dat is eigenlijk een beetje net als de fanfare, zeg maar. Maar dus ook de drummer en de toetsenist. Ja, is echt waanzinnig. En je kunt het gaan zien als je het nooit eerder hebt gezien en je denkt, oeh, dat klinkt leuk. Grijp je kans, want hij is over een paar weken in Nederland, hè? Staat hij op Down the Rabbit Hole. David Byrne en Talking Heads. En dan zal hij denk ik ook wel Burning Down the House spelen, vermoed ik. Ja, je hoort het, ik ben enthousiast.

0: dus een paar huizen, of een paar straten van het geboortehuis van Herman Brood. Het is echt waar, ja, ik woon in Zwolle en daar zijn geboren. Was hij niet per se heel trots op overigens hoor, maar hij woonde daar wel. En dat huis, dat staat er nog, een minuutje lopen van mijn huis. En dan denk je, nou, dan staat daar een monument of een standbeeld. Nee, echt helemaal niks. Het is gewoon een heel saai rijtjeshuis, maar ja, daar is wel geschiedenis geschreven.
1: Het top 3000 milliseconden spel.
0: Herman Brood in his Wild Romance, Saturday Night en Benson Boone hoorde je ook. En dan is het zomaar tijd voor het top 3000 milliseconden spel. Dat wil zeggen om je te kwalificeren voor dat spel. Want het komt er weer aan, een nieuwe ronde. Mocht je het nooit eerder hebben gehoord, hier halen we wat hits uit de Radio Veronica top 3000. En die moet je dan herkennen aan de hand van korte fragmentjes. En die worden steeds korter. En die duren eerst 3000, dan 2000 en tot slot 1000 milliseconden. En dat zijn dus 3 en 2 en 1 seconde. Hè? Zullen we even een proefopgave doen. Kijken of je je kunt kwalificeren en straks meespelen. En natuurlijk kans maken op mooie prijzen. Kurkentrekker, Radio Veronica t-shirt en een gezelschapsspel Remember the Music. Dat is te winnen. Dit is de proefopgave. Hij is namelijk, hij duurt
1: 1000 milliseconden.
0: In principe is de kwestie van afzingen.

0: Ja, dan krijgt er weer zin in de wedstrijd van zaterdag. Als je deze hoort, Nelly Furtado bij Radio Veronica. Forza! Ivo, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Zit jij al helemaal klaar voor die wedstrijd voor zaterdag, van zaterdag?
1: Ja, ik heb een feestje zaterdag en ik heb net bericht gehad dat er een grote televisie staat. Dus dat vond ik helemaal goed.
0: Oh, kijk, want anders was je thuis gebleven?
1: Nee. Ik ga met de caravan weg dit weekend.
0: Oh, wat heerlijk. Oh, lekker man. Ja.
1: Vriendin van mij die woont in Rosmalen.
0: Ja.
1: Dus we zetten hem daar in de buurt neer morgenmiddag en dan blijven we tot maandag daar.
0: Heerlijk, ja. Je hebt lekker weer. Wel even de stormlijnen vastzetten voor het onweer, hè, want het zal er wel komen, denk ik.
1: Ja, precies. Een beetje flexibel zijn.
0: Oh, nou, dat lukt jou wel. Eens kijken of we jou daar zo meteen naartoe kunnen sturen met een hele tas met prijzen. Als je tenminste zin hebt, belletje met me te spelen.
1: Die heb ik zeker.
0: Ja? Dan moet je je nu even kwalificeren. Want ik liet daarnet een heel kort stukje horen. En heel kort, dat wil zeggen...
2: 1000 milliseconden.
0: En mijn vraag was of je wist wat dat was, Ivo.
1: Ja, Suicide Blunt van NX6.
0: Nou ja, dat zeg je heel makkelijk. En dat is helemaal waar, ja. Dan ben je bij deze in principe, als je wilt, gekwalificeerd... en spelen we zo meteen het top 3000 milliseconden spel.
1: Graag, hartstikke leuk, joh.
0: Even een deal?
1: Zeker.
0: Leuk, dan spreek ik je zo meteen, Ivo.
3: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes... en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weet je hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
4: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen... upgrade dan naar een automaat. Op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven... vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
5: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV... ter waarde van €699. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Je hebt nog 4 dagen. Ziggo.
6: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl.
5: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
7: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag... hebben we alles? Mountainbike? Check. Fietsendrager? Ah, vergeten. Dan moet je nog even langs ANWB. Want daar vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een fietsendrager. Nu met €100 korting. Ook in de webshop. ANWB en gaan.
8: De eerste call. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot €3000. Boek je proefrit op kia.com.
9: Kia. Movement that inspires.
7: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en gaan.
10: De aubergines en courgettes van Albert Heijn. Zo fris en mild. En deze week in de bonus... 2 stuks voor maar €0,99. En ook in de bonus... alle Lays Flat en Max 1+1 gratis. Alle Nivea ook 1+1 gratis. En diverse AH barbecue spiezen nu 1+1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
11: Dat is een lekkere van Albert Heijn.
12: Kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
13: Dat gevoel van kinderen die zich helemaal uitleven in de speelhallen. Terwijl jij ontspant met een drankje en live muziek. Lekker eten van het buffet. En daarna wegkruipen in je comfortabele hut. Dat is het P&O Ferries gevoel. Vaar van Rotterdam naar Engeland. P&O Ferries. Vaar op jouw manier.
2: De nieuwe Opel Astra. Made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
0: Half twee, precies. Radio Veronica verkeer door Flitsmeister. 9 files op dit moment. En deze 3 geven je 10 minuten of meer vertraging. Op de A12 Arnhem-Utrecht tussen Arnhem-Noord en Grijshoort. 20 minuten vertraging door een vrachtwagen met pech. De A12 Arnhem-Oberhausen tussen Ouddijk en de Duitse grens. 11 minuten. En de laatste op de A73 Nijmegen-Maasbracht. Tussen Kuik en Rijkenvoort kom je in de file. 4 kilometer kost je daar 11 minuten extra. Goeie reis.
14: Dit is Radio Veronica.
15: Het station van Wout en Frank.
14: Iedere werkdag vanaf 4 uur.
15: Veronica Weekend. En nu,
14: Jaap Brienen.
15: Met de

0: Ja, ik heb wat mensen heel blij gemaakt met deze. Is ook leuk, hè? Graffiti 6 met iets wat je eigenlijk volgens mij juist niet moet doen. Gevaarlijke waarschuwing. Stare into the sun. Door een cd'tje misschien, maar...
1: Het top 3000 milliseconden spel.
0: Anders moet je het niet doen. En die plaat daarvoor, die hadden we al besproken. In Excess, Suicide Blonde. Want die was goed geraden binnen 1000 milliseconden. Door Ivo Rots uit Groenlo. Hey Ivo, daar ben je weer.
2: Ben ik weer, ja.
0: Genoten van In Excess?
2: Zeker, zeker, zeker. Ik had dat album in de tijd, dus even genieten weer.
0: Ja, wat jammer dat die band er niet meer is, toch, hè?
2: Ja, dat kan je wel zeggen. Dus was super. Ze hadden nog een bol leuke dingen kunnen doen. Dus, ja. Met name die Michael Hutchins.
0: Ja, precies dat. Ja, dat is veel te vroeg afgelopen.
2: Bijzondere fan.
0: Maar we hebben nog een heleboel van ze en dat draaien we lekker hier. Want de beste muziek aller tijden bij Radio Veronica. En uit onze top 3000 heb ik 3 liedjes geput. Daar heb ik hele kleine stukjes van geknipt. En dat is wat we doen in de top 3000 millisecondenspel, beste Ivo. Het is aan jou om ze alle 3 te herkennen zometeen. Dan win je mooie prijzen.
2: Ik ga mijn best doen.
0: De Radio Veronica platentas die is sowieso al voor jou.
2: Top.
0: Bij deze. Gefeliciteerd daarmee. We gaan hem vullen als het aan jou ligt. En als het aan mij ligt met... laten we beginnen met de Ekdom in de Morgen kurkentrekker. Die staat op het spel bij het eerste fragment dat ik je ga laten horen. Goed luisteren. Deze duurt...
1: 3000 milliseconden.
0: Klinkt het bekend?
2: Ja, heel bekend.
0: Maar hoe heet hij ook weer?
2: Return of the Mac, Mark Morrison.
0: Jeetje. Lekker bezig, hoor. Goed, Ivo. Waar kwam die ineens vandaan?
2: Ja, iets zingen en dan het volgende en dan... Oh ja, Return of the Mac.
0: Nou ja, zo werkt het. Hartstikke goed en net binnen de tijd. Ja, de Ekdom in de Morgen kurkentrekker is voor jou. Ik ga hem ietsjes moeilijker maken, het fragmentje van de tweede. Op het spel staat het Radio Veronica t-shirt. En het fragment duurt...
1: 2000 milliseconden. Time goes by.
0: Wel toepasselijk.
2: Dat is Madonna.
0: Enig idee over de titel?
2: Ja.
0: Nou... Nou, die geef ik je, hoor. Het was Hang Up. Nee. Ik vond Madonna vond ik al hartstikke goed. Deze, met die ABBA-sample erin.
2: Ja, precies.
0: Ja, goed gedaan, man. Het Radio Veronica t-shirt hebben we er zojuist bij gedaan. In jouw Radio Veronica platentas. Dan hebben we nog ruimte voor het spel Remember the Music. Het gezelschapsspel. Maar dan worden de fragmentjes nog korter, hè? Je weet het.
2: Ik snap het.
0: Beste Ivo, deze duurt niet langer dan...
1: 1000 milliseconden.
2: Phil Collins en Philip Bailey. Easy Lover.

0: Veronica T-shirt. Het gezelschapsspel Remember the Music. Mag je nog kiezen of je de Van Eigen Bodem, de movies en series of de alle tijden versie wilt?
1: De alle tijden versie.
0: De alle tijden, uiteraard. Doen we erbij. En ik bedank je, Ivo. Goed gedaan, man. Lekker gespeeld.
1: Ja, jullie bedankt. Hartstikke leuk dat ik mee mag doen, joh.
0: Goed zo. En een fijn weekend, hè, op de camping.

je zingt toch weer mee, hè? Met Kiss and I Was Made for Loving You. Dat ooit, leer ik net, uit een appje van Corné via de app van Radio Veronica. Vertaald is door Wim T. Schippers. Die ken ik niet, maar die ga ik zo meteen opzoeken. Daar ben ik heel benieuwd naar. Goedemiddag, dit is Radio Veronica. Met zometeen natuurlijk de Bonanza met Rob. En ik heb er nog eentje voor je. En deze vind ik zo fijn. Ja, de laatste tijd gaat die kluis van Prince weer af en toe open. Hè? En dan wordt er weer iets uitgebracht dat hij dan jaren geleden al heeft opgenomen. En er ligt ook nog zoveel in die kluis. Echt duizenden nummers nog. Die man was altijd aan het opnemen. Als hij geen muziek aan het maken was, dan sliep hij. Of hij was aan het optreden, dat kan ook. Maar zelfs dan, tussen concerten door, nam hij nog op. Samen met Sheila E. in één dag, zo gaat het verhaal, maakten ze A Love Bizarre.

0: wordt mede mogelijk gemaakt door de cryptomunten van Kleene.
1: Lieslotte, wat ben je aan het doen?
2: Kijk, het is een last minute super sale bij Price 5 vakanties.
1: Dus?
2: Dus als je slim bent, boek je nu, pap.
1: Ah, met superkorting.
2: Jij snapt het. Heb je ook zo zin in vakantie?
1: Prijsvrij vakanties.
3: Haal het zonlicht binnen. Met de kozijnen of schuifbui van Belisol. Geef je huis het licht dat het verdient. Maak daarom nu een afspraak op belisol.nl. Belisol. Liefde voor het vak. Belisol.
1: Prijsvrij vakanties. Nu tot wel €600 korting tijdens de last minute super sale.
4: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Je hebt nog 4 dagen. Ziggo.
5: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
4: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
6: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
6: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
9: Bij Plus hebben we nu Plus Poolpakkers. Dat zijn heel veel aanbiedingen die de hele WK poolfase geldig zijn. Zoals Coca-Cola, Fanta en Sprite. 2 blikjes voor maar €1. Nederland, oh Nederland. We doen met je mee. Plus.
10: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg
11: doei-doei
10: tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €52 op transavia.com.
9: Ook bij Plus. Plus spare ribs 500 gram, €3,99. We doen met je mee. Plus.
12: Bescherm wat telt met Verisure, de Europese nummer 1 in gemonitorde alarmsystemen. Nu met onze zomerdeal. Tot 50% korting op alarmplaatsing bij afname van onze alarmdiensten. Ga naar verisure.nl.
13: Zin in avontuur? Wat dacht je ervan om een boottocht te maken in Arendel? Op volle snelheid als superheld de aarde te redden? Of om door een gigantische keuken te rennen? Voor avontuur ga je naar Disney Adventure World.
14: Stap in een wereld vol avontuur in Disney Adventure World. Het vernieuwde park met Marvel, Pixar en Frozen themawerelden in Disneyland Parijs. Boek nu je zomer- of herfstvakantie op disneylandparijs.com.
15: Niets is zo lekker op een zonnige dag als...
16: Een ijs koffie voor mevrouw.
15: Behalve als je last hebt van gevoelige tanden. Elmex Sensitive Professional. De tandpasta die gevoelige plekken sluit, herstelt en zorgt voor langdurige pijnverlichting. Elmex Sensitive Professional is een medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing.
17: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
18: Zeker! Net zo sterk als onze Oranje Basis. 365 dagen per jaar met kennis die staat als een huis.
19: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.

0: juiste potje? Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
2: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
3: BelSimpel zet de tijd op 2 uur.
4: Radio Veronica.
3: Met het nieuws. Het is 2 uur.
5: Goedemiddag, ik ben Sietse Roskam. Hoi. Een tragische gebeurtenis, zo noemt de burgemeester van het Groningse Meerstad. De dood van twee ouders waarvoor hun tienerdochter vastzit. De politie gaat uit van een misdrijf. De gedachten van de burgemeester gaan uit naar de familie, vrienden en bekenden van het echtpaar, zegt ze. Grote rederijen zijn blij dat de straat van Hormuz bij Iran weer open kan. Toch zijn ze nog afwachtend, omdat ze zeker willen zijn van een veilige doorvaart. Amerika en Iran hebben gisteravond officieel het akkoord getekend richting het einde van de oorlog. Ja, het is nog steeds niet bekend wie in maart het ministerie van Financiën heeft gehackt. Ook is onduidelijk welke gegevens zijn gestolen. Dat is nu niet meer te achterhalen, zegt minister Heijnen van Financiën. De hackers konden binnenkomen door een fout in de inlogprocedure die nu is hersteld. Het weer dan, veel zon en warm, nu 21 graden op het strand. In de rest van het land 24 tot 30 graden. Later vanmiddag is er kans op onweer. En dan de files. Een paar files die nu opvallen. De A2 Den Bosch richting Utrecht voor Kerkdriel, 8 minuten door een pechgeval. Ook een pechgeval op de A12 Duitse grens Utrecht. Voor Grijsoord daardoor 12 minuten extra. En op de A50 Eindhoven Arnhem is je vertraging voor Ravenstein 17 minuten. Compleet overzicht vind je in de app van Flitsmeister.
6: De aubergines en courgettes van Albert Heijn. Zo fris en mild. En deze week in de bonus, 2 stuks voor maar 99 cent. En ook in de bonus, alle Lays Flat en Max, 1 per se gratis. Alle Nivea, ook 1 per se gratis. En diverse AH barbecue spiezen, nu 1 per se gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
7: Dat is een lekkere van Albert Heijn.
8: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering. De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie!
9: ANWB en gaan.
10: Altijd buiten, altijd loungen, altijd Weekamp. Want tijdens de zomerdeals krijg je nu hoge korting op loungebanken, tuinsets, accessoires en nog veel meer. En vandaag besteld is morgen al in je tuin. Altijd Weekamp.
8: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en gaan.
11: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. 5000 euro voor een heupoperatie. Is luisteren wat je hond daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks? En jou als baasje ook niet. Want jij hebt je hond verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
12: Het WK is niet compleet zonder onze hapjes en de kippie voetbal.
13: Kippie.
14: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
15: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
14: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
15: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
16: Goedemorgen allemaal. Altijd een energiek begin van je dag met Kroo. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij warmteservice. Ga naar douche.kroo.nl.
17: Geef jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegbekorting en slechts 99 euro aanbetaling.
18: Oh nee, een take. Met Attap bescherm je jouw hond en kat tegen vlooien en teken. 1 Attap koudtablet bestrijdt vlooien en teken een hele maand lang. Koop nu online of in een dierenwinkel bij jou in de buurt. Attap, simpel om van te houden, simpel om te beschermen.
19: Attap.
18: Attap is een diergeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
20: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel 5000 euro extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Tucson Plug-in Hybrid vanaf 39.995 euro. Ga naar Hyundai.nl.
21: Luister zaterdagmiddag vanaf 4 uur naar Wout en Frank.

0: Not one, but two princes. Family Guy en de Spin Doctor samen, wat een geweldig duet. Kees van der Vliet heeft het aangevraagd. Wilbert zegt nailed it. En ja, we zijn toch dol op die Family Guy versie. Peter Griffin, magistrale intro toch? Yes, and he nailed it again. Tot aan 4 uur is de radio helemaal jouw privédomein. Jij mag ermee spelen, jongen. Je mag aanvragen wat je wil. We proberen zo gevarieerd mogelijk te zijn. Maar het begint bij jou.
1: Wauw.
0: Ja, een mooi galmpje. Wat zou je willen horen? Laat het weten via de app van Radio Veronica. En we vieren vandaag ook de verjaardag van Debbie. Die is jarig. En die wil graag Nasty Girl horen van Vanity Six. Not one, two princes. We hebben net Sheila E. gehad namelijk met Love Bizarre. En nu dus Vanity Six. Ook prinsetjes.

0: Wake me when you're done. I guess you'll be the only one having fun.
1: Not one, not two princes, maar we hebben er zelfs drie. Tanja zegt er wel terecht. Misschien moet je Prince zelf dan ook wel even laten horen. En die komt dan ook eigenlijk met wel een geinig liedje van hem. Dus die gaan we hierbij voor je draaien, Tanja Gold. En dan hebben we wel genoeg prinsjes gehad, hè, vandaag.

0: En dan weer eentje zonder slijtageplekken. Grand Funk en Some Kind of Wonderful. Die was voor Jessica Smit. Ja, je zei Rob, ik krijg een bijzondere post binnen. Smakelijk eten overigens, jongen.
1: Bedankt. Ja. Ja.
0: Wat krijg je voor een mooie post binnen?
1: Oh, we kregen een mooie post binnen. Ja, dat er wat we over op de wereld weer beluisterd worden, ongekend.
0: Ja.
1: Ik zag een leuk appje binnenkomen van Marie. Die zit lekker op de camping in Zuid-Frankrijk. Mm-hmm. In Sirion met volle teugel te genieten van de bonanza. En ze willen graag een Frans plaatje.
0: Oké. Okay. Was dat die van die nudiste?
1: Ja, de blootcamping.
0: De blootnanza. Het kan allemaal. Ja. Ja. Een Frans liedje. Nou ja, als je nog een richting op wil, dan laat het maar even weten via de app van Radio Veronica. En anders kiezen we er eentje. En dan hadden we deze nog. Stefan Hamer. Hij staat bij ons bekend als degene die altijd hetzelfde nummer aanvraagt van Taylor Swift. Dus zo heel af en toe, dan doen we het. Cruel Summer wil hij horen. En nou is het eindelijk Cruel Summer. En nou gaat hij naar de nieuwe van Taylor Swift.
1: Oh.
0: En die komt uit Toy Story 5. En ook de mensen die dus van nature een hekel hebben aan Taylor Swift moeten even hun oor openzetten, want misschien zijn het te hard.

0: Taylor Swift en haar nieuwe van Toy Stories 5. Hier in de studio was er enige verbazing over dat we al bij 5 waren. Maar goed, I knew it. I knew you. Speciaal voor Stefan Hamer. En ik vind het eigenlijk een lekker liedje van Taylor Swift. Moet ik eerlijk zeggen. Leuk. Smaak nog steeds smakelijk eten overigens.
1: Ik ben nu klaar met eten.
0: Gelukkig. Dave Dijs wilde deze. Oh, als dat klopt.
2: Open up, man.
3: What do you want, man?
2: My girl just caught me.
0: Shaggy.
2: I don't know how I let this happen.
3: Listen.
2: The girl next door, you know? I don't know what to do.
3: Say it wasn't you.
2: All right.

0: En It Wasn't Me, Dave Dijs. Heb ik nou het laatste filmpje zitten kijken, zag ik langskomen tijdens het scrollen. En toen zei onze vriend Shaggy, zei, weet je waar ik het vandaan heb, It Wasn't Me? Nee, dat wist hij. Nee. Hij zegt, dat was een show van Eddie Murphy en die bleef ik maar kijken. En daar zit die term, It Wasn't Me. En hij zegt, op een gegeven moment zat ik ergens bij een van gala, toen kom ik Eddie Murphy tegen. En toen zei ik, weet je waar dat vandaan komt, It Wasn't Me? Komt dat uit jouw theatershow? Dus uiteraard Eddie Murphy. You owe me some money, bro! Ja. Heb jij toevallig het fragment?
1: Ja, ik heb het fragment wel, maar dan wel op een specifieke computer waar jij waarschijnlijk geen verbinding mee hebt.
0: Probeer eens wat.
1: Ja, ik kan het wel instarten, maar...
0: Ja?
1: Nee.
0: It wasn't me. Nee. It wasn't me, oké. Okay. Heb jij toevallig
1: wel
0: het nieuws op een zekere computer? Mogen wij en de rest van de wereld en Nederland en ook bij de Blote Danza, mogen wij van jou even horen wat er allemaal op de aarde aan het gebeuren is?
1: Steeds meer mensen vallen uit door stress of burn-out klachten. En daar maakt uitzendbureau Randstad zich zorgen over. Zeker omdat er al veel personeelstekorten zijn in ons land. Volgens Randstad komt het door de hoge werkdruk. Vooral vrouwen en jongeren komen vaker ziek thuis te zitten met stressklachten of een burn-out.
0: Beach baby. Is er al sprake van druk zomerverkeer?
1: Nou, druk zomerverkeer zou ik niet willen zeggen, maar er staan hier en daar files. Sommige zijn ook wel even doorbijten, zoals de A2 Den Bosch-Utrecht. Voor Kerkdriel 20 minuten extra, door een pechgeval is de rechte rijstrook dicht. Dan de A12 Duitse grens Utrecht, voor Grijsoord 10 minuten extra. En op de A15 Gorkum-Rotterdam, voor Hardingsveld-Giessendam 11 minuten.
0: Bedankt. Het is Marie, hè?
1: Marie.
0: Marie.

0: Ferrari, Jolanda van Rossum uit Brabant, maar in Frankrijk. France Gall in Jouet du Piano, de boel speelt staande piano of zo. En de eerbetoon aan Jerry Lee Lewis.
1: Dat heb je misschien, Eddie Murphy.

0: The Offspring and Pretty Fly for a White Guy. En daarvoor dus Il Jouet du Piano Debout van Frans Gall. Neem er nog maar een lekker drankje opgehaald bij de Frans Gall. En Gall is helemaal geen enkel probleem. En het heeft een overeenkomst met de volgende zangeres. Frans Gall heeft ook nog een grote hit gehad met Ella Ella.
1: Oh ja.
0: En Thijs zegt, je bent er toch niet vergeten, Rob. En ze kruipt weer langzaam maar zeker in mijn algoritme. Paul McCartney sluipt er weer een beetje uit. Ella Langley kruipt erin.

Ella-batterij is weer opgeladen. Ik snap niet dat jullie het niet allemaal in je algoritme hebben. Het doet zoveel, man. Echt zoveel optredens. Nee, nooit. Thijs, deze was voor jou dus. Ella Langley, Choosing Texas. Karen en Ingrid gaan op 25 juni naar Phil in Haarlem. Shalom, willen ze.

0: Zit allemaal wel weer voor te dragen. 25 juni naar Phil in Haarlem. Hartstikke leuk. We zouden ze daar optreden. Wat denk jij, Shalimar?
1: Ik denk het, ja.
0: Ik denk het ook, hè?
1: Ik denk het wel.
0: Ja. Anders zouden wij er waarschijnlijk niks van horen.
1: Nee,
0: specifiek voor Karen en Ingrid. Veel plezier, 25 juni, Phil in Haarlem. Dus niet dat ze nog bestonden. Maar hierbij dan Shalimar en I Can Make You Feel Good. Olivier Kiefer, die heeft zin in dat geweldige duet. Het komt best wel met elkaar. Rap en rock, moest alleen een beetje je best doen.

0: lekker 70s trackje van Aerosmith. Nou, ze waren die weer zo hip. Aerosmith. Producer Rick Rubin had wel een idee, weet je wat? Verbinden we jullie gewoon naar Run DMC? En Run DMC, nee. Beetje doorzetten en het heeft tot goed resultaat geleid. Rock This Way, Run DMC en Aerosmith.
1: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Mountainbike? Check. Fietsendrager? Ah, vergeten. Dan moet je nog even langs ABB. Want daar vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een fietsendrager. Nu met 100 euro korting. Ook in de webshop. ANWB en gaan.
2: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Ah, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
1: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en gaan.
3: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
4: Hola, ¿dónde está mi casa?
3: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
4: Paella, paella.
3: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
4: Buenas noches.
3: Dus retiquetet. En vamos naar Beterbed.
5: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeals snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders schrijf je mis.
6: Vier op zaterdag 20 juni midsommar bij IKEA. Met Zweedse tradities en zomerse activiteiten. En draai aan het rad, waarbij je kans maakt op een reis voor 4 personen naar Småland in Zweden. Tot dan, IKEA. Een wereld aan ideeën.
7: Keukenkopers, opgelet! Nu exclusief bij Keukenconcurrent een wereldactie van Etna. Krijg nu 50% korting op alle Etna aanmerkapparatuur bij aankoop van je keuken. Doen we er ook nog gratis een Amerikaanse koelkast bij. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland. Etna, official cooling partner van FIFA 2026.
8: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
9: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
10: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, maar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten, video's checken, even mijn ogen dicht. Muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
11: Brussel-Zuid.
10: Hé, nu al?
9: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
12: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
13: Juich mee met Oranje. Zet de barbecue maar aan. Sappige burgers. Kies een mix 2 voor €6. En alle soorten meloen met 25% korting. Barbecue beukers. Dat is de ja van Jumbo.
14: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot €3000. Boek je proefrit op kia.com.
15: Kia. Movement

0: vakantie vind je bij Bol.
1: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
2: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Bijvoorbeeld naar Curaçao. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
3: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
4: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
5: Rook?
4: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
5: Nee, rook. Uit de meterkast.
3: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra keuring is minder kans op brand.
4: Zo, koffie?
3: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
6: Radio Veronica.
7: Met het nieuws. Het is 3 uur.
8: Inderdaad. Goedemiddag, ik ben Siet Roskam. De twee mannen die achter de illegale middelenwebsite Funcap zitten, blijven vastzitten. Justitie denkt bij 18 doden te kunnen bewijzen dat ze zijn overleden door pillen of drugs van de site. De rechter vindt de situatie te erg om de verdachten vrij te laten tot de uitspraak. Ze zijn in België ook al veroordeeld voor de illegale handel in medicijnen en drugs. Bij een massale Oekraïense droneaanval op de Russische regio rond Moskou zijn zeker 17 gewonden gevallen. Onder andere een olieraffinaderij is geraakt, waarna brand uitbrak. Volgens de Oekraïense president Zelensky was de aanval een vergelding voor die op een historische kerk in Kiev. En een minimumleeftijd voor sociale media kan juridisch gezien in ons land, maar het kabinet kan grote techbedrijven moeilijk dwingen het te controleren. Dat concluderen onderzoekers die het van het kabinet moesten uitzoeken, meldt RTL Nieuws. Steeds meer landen komen nu zelf met regels en verbieden sociale media tot 15 of 16 jaar. Nederland wil het liefst een Europese minimumleeftijd. Het weer dan veel zon. Het is 26 tot 32 graden. Alleen aan zee is het iets minder warm. Vanuit het zuidwesten wordt het broeierig met meer bewolking. Straks stevige buien met kans op onweer. Morgen is het bijna overal boven de 30 graden.
9: Warm.
8: Ja, dan de files. Het zijn er al een paar inmiddels. Deze vallen op de A28. Zwolle-Groningen tussen Lankhorst en Zuidwolde. Een uur extra komt door een ongeluk. De weg tussen De Wijk en Hogeveen is daarom helemaal dicht. Verkeer richting Groningen moet dus omrijden via Heerenveen over de A32 en dan de A7. Door naar de A32 Heerenveen-Meppel, daarvoor Steenwijk Noord 11 minuten door een pechgeval. En het wegdek ligt er niet goed bij op de A73 Nijmegen-Maasbracht tussen Kuik en Boksmeer, daardoor 8 minuten extra. Complete overzicht in de app van Flitsmeister.
10: 18 plus speelbewust.
11: Ja.
5: Echt serieus? Wat een geld.
11: 18.000, godverdikke me.
12: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
13: Nu met Club Karwei 40% korting op Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
12: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
10: 18 plus speelbewust.
14: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
15: Nu bij Coolblue. Gratis vaatwassen. Stap over en doe je vaat elke dag gratis tussen 12 en 3 uur met Bosch en Coolblue Energie. Meer weten? Kijk op coolblue.nl/gratis vaatwassen.
14: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
16: Bij Plus hebben we nu Plus poolpakkers. Dat zijn heel veel aanbiedingen die de hele WK poolfase geldig zijn. Zoals Plus rundvleesbitterballen. Een doos van 30 stuks, 50% korting. Nederland, oh Nederland. We doen met je mee. Plus.
17: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen. Upgrade dan naar een automaat. Op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
16: Ook bij Plus. Magnemijs. 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
18: Amazon Prime Day is van 23 tot en met 26 juni. Deze deals zijn niet in te tomen. Als stomers die heel lekker stomen. Wow, zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
19: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
20: Shop geweldige deals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni. Exclusief voor Prime leden. Word nu Prime lid op Amazon.nl.
21: WK kijken? Lekker met de kippieplank. Nu met kippievoetbal.
22: Kippie.
23: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
2: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel, of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI, live happy.
24: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
25: Luister zaterdag.

geworden. Kan helemaal niet meer bij de Guilty Pleasures. Is een echte Julio Iglesias en Quiero. Aangevraagd overigens door John Dan. En die wilde ook graag dat kleine stukje van Extinct erbij. Wat zou je willen horen? Laat het weten via de app van Radio Veronica. Stay.

0: staat straks toch gewoon weer om weer aan te komen.
1: Ja.
0: Gaat lukken. Kate Bush en Cloudbusting. We zitten midden in de Bonanza. En heb jij misschien toevallig, sinds nu er toch bent, nog wat...
2: Nagekomen berichten.
0: Zeg ik nog even dat Caroline er vandaag niet is. Die past nog steeds even op de pa. Die heeft van de week zijn been gebroken. En dat is op een zekere leeftijd heus niet zo makkelijk. Ziekenhuizen zo, gaat allemaal weer ietsje beter. Dus ze is hoopvol gestemd, maar ze is er vandaag nog.
1: Oh, gelukkig. Ik zie heel veel blije reacties in de app over Julio Iglesias met Kiero. Onder andere Wilbert van Dishoek. Zegt, hierna hoor je het zelf. Dit klinkt toch veel beter dan zijn zoon van afgelopen maandag.
0: Oh ja, we hebben toen de Enrique gedraaid. Ja. Kiero!
1: Ja, was ook leuk. En Yvette is heel erg blij. Lekker hoor, Julio. Lekker siesta op het balkon en een foto erbij met de honden. Ja. Die liggen daar heerlijk uit te rusten.
0: Zo, volgens mij is een goed baasje. Tenzij ik zeg dat honden geen baasje hebben. Dan... Jolde zegt bedankt voor het draaien van Ella Langley op de DAB+/Ether. Deze dame zit zeker in mijn algoritme en is daar nog lang niet uit. Ja, sinds nu je er toch bent,
1: ja.
0: Als kleine allrounder, hoe zitten we eigenlijk vandaag in de... Gisteren een prachtige wedstrijd, Engeland. Neem aan dat je het gezien hebt.
1: Ja, dat is misschien wel de leukste wedstrijd tot nu toe, hè, ja. Op het WK. 4-2 voor Engeland. Ja, vandaag begint alles weer bij vooraf aan met de groepen A en B. De landen die als eerste in actie kwamen zijn aan de beurt voor hun tweede speelronde.
0: Ja.
1: Geen echte krakers, moet ik eerlijk zeggen.
0: Hebben we nog nieuws over het Nederlands elftal?
1: Nog even niet.

0: Rabbit. Een fascination voor Irene Oldshoorn. Leuk onder de nieuwe coach speelt Engeland in elk geval avontuurlijk voetbal.
1: Ja.
0: Dus laat dat een tip zijn voor de grote Koeman. Het kan gewoon leuk avontuurlijk voetbal. Tot zover deze achtergrondinformatie.
1: Misschien lukt het tegen Zweden.
0: Ik hoop het. Ondertussen zegt Jerry de Boer, goedemiddag Carolina Rob. Bijna goed. Hij is jarig. Sir Paul Mecca, Paul McCartney, mijn beste vriend die ik nooit heb ontmoet. 84 jaar en nog steeds briljant. Een nummer van The Boys of Dungeon, alsjeblieft. The Boys of Dungeon Lane is inderdaad een geweldig liedje. Je weet alvast wel één. Ja, ik kan niet kiezen, want ik ben er redelijk door geobsedeerd. Mensen die dit programma een beetje in de gaten hebben gehouden, die weten dat. Het is een album waar ik toch met veel plezier ook nog wel eens in de auto van denk, ik zet het helemaal aan. Wanneer doe je dat nou eigenlijk? Ja. En op de een of andere manier is er altijd weer ergens een regeltje in het liedje waarvan ik denk, verdomme, wat is dat toch een ongelooflijk genie. Nou is dat wel een beetje een open deur in trappen, maar ik vind het toch wel fijn als je het op je 84ste gewoon nog een keer bewijst. Ik ben een genie. Paul McCartney, Jerry de Boer, hij is jarig en hij deelt zijn verjaardag met een paar genieën uit Nederland.
1: Oh,
0: zijn kreentje eventjes, ja. Weet je, nog een jarige.

Later als je groot bent. Ik kom zo meteen met nog meer indrukwekkende jarigen, maar eerst even Sir Paul. Langzaam maar zeker is dit het liedje. Het is niet de favoriet van alles iedereen, maar dit is het liedje waar ik steeds vaker op terugval. Omdat er zo ongelooflijk veel invloeden in zitten. En het gaat uiteraard over zijn leven.

0: prachtig liedje. Pa lief, pa McCartney, Paul McCartney, Salesman Saint. Dankjewel Penny voor jouw lieve berichtje. Dat is een prachtig liedje van Paul McCartney. De melancholie druipt er vanaf, dankjewel. Het is een beetje in Bob Dylan stijl, zegt Luc. En Diederik zegt, ja, die oude Paul die kan het nog steeds mooie liedjes maken. Het is prachtig. Ja, het is geen Henny Huisman.
1: Later was je tot een mooie ogenstem.
0: Of Irene Moors. Je hebt nog eens een keer een nummer 1 hit in Nederland gehad. Overigens Irene Moors. Samen met de Smurven. No Limit.
2: Ook is jarig vandaag, hè?
0: Ja, is ook jarig vandaag. Irene Moors.
3: Hey, zullen we gaan houden, hè?
0: Ook een beetje voor jou. Beetje lekkere halzen in de pauze. Ja? Even kijken. Deze komt bij Jorn Schulte vandaan. Dead or Alive, you spin around like a record.
4: Yeah.

0: Ja, dat is ook een hit gehad met geen house, maar Strauss.
1: Oh, dat zou ik niet weten.
0: Het was mij ook even ontgaan. Ja, we zitten hier de greatest hits van Irene Moors ineens af te luisteren.
1: In ieder geval een hit van André Rieu.
0: André Rieu, joh.
1: Oh, en met de Smurf heeft ze hem inderdaad ook gecoverd. Schijnt een bekend Smurfenlied te zijn.
0: Al die Smurfenliedjes toch, ongelooflijk. Je moet er wel heel blauw voor zijn volgens mij om ze echt als volwassenen mee te willen zingen.
1: Nou, er is echt een compleet album. Alle dromen zijn bedrog.
0: Ook in Smurf uitvoering. Ook in Smurf album met Irene Moors.
1: Ja.
0: We want more.

0: Als hij opneemt, gaan we hem voor hem draaien ook. Het is Mark die zegt, ik ben dol op Whitney Houston. I learned from the best. Zou je alsjeblieft de live-uitvoering willen draaien? Dus we hebben gisteren even een stukje van zijn favoriete live-uitvoering opgezocht. In Mannheim, ja. 1999. Maar het was zo ongelooflijk.
1: Goedendag, YouTube. Dit is de voicemail van 0...
0: Oh, ja, van Mark. Ja. Zal even kijken of we het dus zo kunnen inspreken.
2: Ja, maar Mark wilde dus die live versie, ja. Maar daar hadden we geen goede geluidskwaliteitsversie van. Ja. En dat wist hij.
0: Ja, hij zei, jongens, dat vergeef ik jullie, dat is goed. Hallo Mark, met je vrienden van Radio Veronica inmiddels na de piep. Ik neig die Whitney Houston voor je te draaien, maar ja, het is wel leuker als je ook luistert.
3: Ja.
0: I learned from the best. Maar dan, omdat we dan die live-uitvoering, ja, was het ermee eens dat die YouTube-uitvoering niet zo heel mooi was. Hij zegt, jij zegt ook, ik baal ervan, want het is nooit officieel uitgebracht, helaas. Maar mag ik dan toch vragen om de studio-versie. Wat vind je, iets instarten of gewoon moet hij opnemen?
2: Nee, ik zou hem gewoon instarten. Laat de voicemail maar lopen.
0: Oh ja. Misschien hoort hij het straks via heel bijna ouderwets de voicemail.
3: Ja.
0: Zal lekker dit op je voicemail.
3: Ja.

0: best leven laten zingen. I learned from the best. I learned from you.
1: Ja, dat kan niet waar zijn.
0: I learned from the best. Nou, we hopen dat hij het op zijn voicemail helemaal heeft afgeluisterd. Mark, omdat de aanhouder wint. Omdat je hem zo lang hebt aangevraagd. Hebben we vandaag toch gewoon deze Whitney Houston voor je ingestart. Zitten we eigenlijk nog in Houston met het Nederlands elftal?
1: Ja, zaterdag spelen we in Houston tegen Zweden. Gian is trouwens super blij dat we dit liedje een keer van Whitney Houston draaien. Een ander liedje dan degene die we normaal altijd horen.
0: Bedankt. Ik geef het meteen door aan Mark. Misschien dat hij het nog even meepikt op zijn voicemail. Het is ietsjes over 3:30, Sietz. Wat is het allerlaatste nieuws?
1: Voor het doodschieten van een 17-jarige jongen in Amsterdam is de maximale straf uitgedeeld voor een minderjarige. 2 jaar jeugddetentie voor de nu 17-jarige dader. Ook krijgt de jeugd TBS omdat er bij de jongen volgens de rechter een groot risico op herhaling is. Het slachtoffer werd vorig jaar zomer gedood bij een voetbalveldje na een ruzie over een gestolen ketting.
0: Ik heb ook nog eventjes voor ons het wegennet wilt kijken. I learned from the best. Gerard Ekdom, zo hebben gezegd. Waar heb je ze neergezet, Sietz?
1: Ja, het wordt behoorlijk drukker inmiddels. Het begin van de spits kunnen we wel zeggen. Al wat ongelukken gebeurt, zorgt voor veel vertraging. Onder andere op de A20 Gouda richting Hoek van Holland. Daar ligt een vrachtwagen op zijn kant. 2 rijstroken zijn dicht. Voor Rotterdam-Delfshaven ruim 3 kwartier extra. Dan de A28 Zwolle-Groningen. Voor De Wijk 38 minuten door een ongeluk. Ook 2 rijstroken dicht. En het wegdek ligt er niet goed bij op de A73 Nijmegen-Maasbracht. Voor Boxmeer 20 minuten.
0: Geert Maarsen, die zegt volgens mij is het weer tijd voor Nederlands Totstanders.

0: best willen doen, maar vindt het er te warm voor. Lola is overigens een hond. Jump van Van Halen met de beroemde Tilburgse passage. Hey, jij, wie zei dat? Zit ergens in het midden van het nummer.
1: Echt?
0: Ja, ja. Niet gehoord?
1: Nee, niet gehoord.
0: Hey, jij, wie zei dat? Nee. Moet hij stoppen of moet hij niet stoppen? Ik zie wel eens filmpjes langskomen in dit geval van David Lee Roth. En ik weet het niet, hij draagt nog steeds met net zoveel trots die leren broeken. En dat prima borsthaar komt er ook nog wel uitstekend uit. Maar voor de rest is het toch wat ingewikkelder. Hele energieke nummers als Jump. Vroeger was het natuurlijk een van de absolute frontmannen. Mwah, zie je nog wel eens filmpjes langskomen van hem?
1: Nee, ik zie het niet, maar gewoon lekker blijven doen zou ik zeggen.
0: Ja,
1: ja toch.
0: Ja, ja. Maar ja, er staan ook betalende klanten. Maar die kiezen er zelf voor.
1: Ja,
0: dus voor jou nog geen David Lee Roth op. Hij mag nog even blijven.
1: Ja, tuurlijk.
0: Dat is goed. Jump, Rick Springfield daarentegen zag ik ook weer in een leren broekje staan. En met een ontblote bovenkant.
1: Ja.
0: Die kan nog wel even mee. Die krijgt Jessie's Girl nog wel eens een keer om met zijn liedje te spreken. Dus even kijken, wat had ik? Oh ja, dat wil ik nog even aan je vragen. Ik kreeg net een berichtje binnen van Debbie, die is jarig. En die zei, me nooit zo gerealiseerd eigenlijk dat ik dus waanzinnig op dezelfde dag jarig ben als Paul McCartney.
1: Ja, leuk.
0: Dat is leuk. Nou, we weten inmiddels, Henny Huisman, die mag dat dus ook zeggen, dat hij later als ik groot ben nog steeds jarig is. Mm-hmm. Heb jij mensen tijdens jouw verjaardag?
1: Dat is een hele goede vraag. Ik zit heel even te kijken.
0: Wanneer ben je jarig? Dan schrijf ik dat meteen even op.
1: 24 september. Ja. Ik zie onder andere Muppets-bedenker Jim Henson.
0: Ah.
1: Ja, dat is toch leuk. En cabaretier Richard Groenendijk.
0: Ja. Ja. Dat was het.
1: Daar houdt het wel een beetje bij op.
2: Lang niet meer.
0: Ga ik ook even aan mijn chatty-boutje vragen. Ik wil dat ook wel even weten.
1: Ja, super top.
0: Is goed. Fred die kwam met even reggae te gek, heel graag. Ik zou Peter Tosh met Jack leuk vinden. You Gotta Walk and Don't Look Back. Dat is leuk, hè? Maar ja, toen kwamen we ook deze tegen. Dit is er ook eentje. Kunnen we deze even draaien. We hebben Shaggy gedraaid. Dus kunnen we ook wel iets te zwaar Shaggy draaien.

0: Een van de vele Bobetjes. Rita Marley en One Draw. Hey, Sietsie, heb je toevallig al gekeken?
1: Zeker. Jij 18 weet... april, hè?
2: Ja. 18 april. We kunnen het toch proberen?
0: Ja. Dat vind ik eigenlijk mijn verjaardag.
3: Met cabaretier Vigo Waas, muzikant Hans Lieberg en wielrenster Anna van der Breggen.
0: Niet meer?
3: Nee, ik zie geen hele bekende namen verder.

0: genieten hier in de studio. Zelfs Sietsie genieten.
1: Ja.
0: Want die altijd geheel onafhankelijk is van de muziek. The Carpenters en Yesterday Once More. Die hebben wij gedraaid voor Harry. Die vandaag ook viert dat hij erachter gekomen is. Dat hij op dezelfde dag jarig is als Paul McCartney en Henny Huisman. De vraag van vandaag. Er komen nog een paar overigens verjaardagjes binnen. Mark, jij bent met Gerard Joling jarig, begrijp ik?
2: Ja, ik tref het.
1: Ja. Ja.
0: Gaan we het allemaal liggen? Henny Smits, ik ben tegelijkjarig met de moeder van Rob Stenders. 16 maart.
1: Wat leuk.
0: Henny, hoe weet je dat? Ziet, 24 september is mijn trouwdag, dus ook een feestelijke dag. Jouw verjaardag, hè?
1: Ja, inderdaad. Christel zie ik.
0: Schrijf hem even op. Ja. Hey, beroemdheid, Ziet is op dezelfde dag jarig als ik, zegt Jan Willem. En Wilbert zegt, ik verkeer in buitengewoon goed gezelschap. 23 september zijn Bruce Springsteen en Julio Iglesias dan jarig. Daar hebben we vandaag Chiero van gedraaid. Wouter Frank had gisteren nog een vraag voor mij. Van welke gewoonte zou je af willen? Ik schijn langzaam te zijn, laat gevoel voor urgentie te hebben.
1: Oh ja?
0: Ja, ja. Heel laat gevoel voor urgentie, daar zou ik wel een beetje van af willen. En ook als het gaat om grote beslissingen, ben ik nogal een twijfelaar in kleermakers zit. daar wil ik uit.
1: Ja. Ja.
0: Dus nou, dat zijn de gewoonten waar ik vanaf zou willen. Heb jij nog wat te zien?
1: Nee, ik zou gelijk willen vragen, welke roken wil je dan horen?
0: Oh ja.

0: You don't bring me flowers anymore. Barbra Streisand, Duck Sauce. De vraag aan Wout en Frank is, met wie zou je wel eens een duet willen doen? Hoeft niet per se, zingen mag ook een radioprogramma zijn. Behalve natuurlijk Wout en Frank. Niet Wout Frank zeggen, Frank Wout zeggen. Wie al?
1: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen. Upgrade dan naar een automaat. Op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
2: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
3: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
2: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
3: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
4: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
5: Zeker, net zo sterk als onze Oranje Basis. 365 dagen per jaar, met kennis die staat als een huis.
6: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
7: Dat gevoel van kinderen die zich helemaal uitleven in de speelhallen. Terwijl jij ontspant met een drankje en live muziek. Lekker eten van het buffet en daarna wegkruipen in je comfortabele hut. Dat is het P&O Ferries gevoel. Vaar van Rotterdam naar Engeland. P&O Ferries. Vaar op jouw manier.
8: Lees nu De Terugkeer, de nieuwe thriller van David Baldacci. Vol actie en spanning over de FBI, een klokkenluider en een criminele organisatie. De nieuwe Baldacci, nu in de boekhandel.
9: Nu met de Gamma Voordeelpas, Bosch accuboormachine Easy Drill Systeembox van €169 voor €89,99. Dat zeg ik.
8: Nu in de boekhandel, De Terugkeer, de nieuwe ijzersterke thriller van David Baldacci.
10: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
11: Geniet deze week bij Intratuin van zomeraanbiedingen. Zoals 30% korting op een tuinplant of 20% korting op een artikel naar keuze. En zaterdag vieren we de zomer in de winkel met leuke acties en activiteiten tijdens ons midzomer-event. Kijk op intratuin.nl voor meer informatie.
12: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
13: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
14: Bescherm wat telt met Verisure, de Europese nummer 1 in gemonitorde alarmsystemen. Nu met onze zomerdeal. Tot 50% korting op alarmplaatsing bij afname van onze alarmdiensten. Ga naar verisure.nl.
15: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
16: Eén jongen, twee eieren, 100 gram bakmeel, boter en suiker, een halve theelepel vanille-extract en één doel. Zoveel mogelijk geld inzamelen voor Kika. Zet je net als Mark in, met zijn cupcakes waarvan de opbrengst naar Kika gaat. Start jouw eigen actie voor Kika op actievoorkika.nl.
17: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang, niet met een reus in huis. Witte Reus, was een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
18: Hey, ben je er weer?
19: Ja, volgens de bezorger ligt mijn pakketje hier alweer. Sorry.
18: Wacht, ik pak hem even. Nummer 14, toch?
19: Klopt, top. Als ik ooit iets terug kan doen, misschien een kopje koffie of zo.
18: Ja, lekker. Je
20: voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar.
21: Altijd zon, altijd zomer, altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de Last Minute Deals hoge korting op fashion, zonverzorging en meer. Vandaag besteld, is morgen zomer klaar. Altijd Weekamp.
22: Autotaalglas, de ster in ruitschade.
23: Opgelost, Autotaalglas.
24: Winnaar goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas is Aldi.
25: Dat gaan we vieren.
24: Met deze week nergens goedkoper. Rode paprika per stuk maar 45 cent. Dus scoor deze week je boodschappen bij de goedkoopste supermarkt. Aldi.
0: Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken. Met je blote handen schreeuwend in het volle zicht van je buren. Omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen. Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
24: En nog meer voordeel scoren bij Aldi. 8 hamburgers voor maar 5,99. En een stuk graskaas, 600 gram voor maar 3,59.
1: Dat gaan we vieren.
24: Dus nu naar Aldi. De goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas. Aldi.
2: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
3: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
4: BelSimpel zet de tijd op 4 uur.
25: Radio Veronica.
4: Met het nieuws. Het is 4 uur.
26: En daar is Fiets Rotkam. Roskam. Dit kwam er heel rot uit, sorry.
27: Hij heet Fiets Roskam. Niet
26: Fiets Roskam.
27: Dat kan ik beter op mijn tong.
26: Goedemiddag. Hallo. Het wordt nog niet onveiliger in Europa. Nu Amerika hier minder militaire inzet tegen eventuele aanvallen. Dat zegt defensieminister Yeshugus na overleg met NAVO-collega's. Per direct hebben de Amerikanen vliegtuigen, marineschepen en andere eenheden geschrapt. Ze stonden altijd klaar om Europa te helpen verdedigen. Volgens Yeshugus staat de afschrikking van de NAVO nog steeds heel sterk. Met de grootste droneaanval op Rusland in 2 jaar slaat Oekraïne terug na een aanval op een historisch klooster eerder deze week. Honderden drones namen doelen rond hoofdstad Moskou onder vuur. Daarbij zijn volgens de burgemeester zeker 17 gewonden gevallen. Een grote olieraffinaderij die werd geraakt vloog in brand. Steeds meer mensen vallen uit door stress of burn-out klachten. En daar maakt uitzendbureau Randstad zich zorgen over. Zeker omdat er al veel personeelstekorten zijn in ons land. Volgens Randstad komt het door de hoge werkdruk. Vooral vrouwen en jongeren komen vaker ziek thuis te zitten met stressklachten of een burn-out. En een hittegolf zorgt voor problemen in het zuiden van Europa. Zo rijden in Spanje geen treinen tussen Madrid en Barcelona door een bosbrand. Het is daar al bijna 40 graden. Ook in Frankrijk is het heet en rijden sommige treinen niet. Scholen hebben er soms een tropenrooster. Ja, bij ons ook erg zomers. Op veel plekken 26 tot 32 graden. Alleen aan zee wat minder warm. En nog veel zon. Vanuit het zuidwesten bewolking. Het wordt broeierig met kans op stevige buien met onweer straks. Morgen is het weer zonnig. Dan 30 tot 35 graden. Verkeersinformatie, het wordt langzaam drukker. Zo'n 70 meldingen nu. Dit zijn de meest opvallende. Te beginnen met de A20 Gouda richting Hoek van Holland. Voor het knooppunt Terbrechtseplein 21 minuten. Door een ongeluk is de linkerrijstrook dicht. Dan de A27 Utrecht-Gorkum voor Noorderloze ruim een kwartier extra. A58 Tilburg-Eindhoven voor Batadorp 10 minuten. Door een ongeluk met een vrachtwagen. De linkerrijstrook is daar dicht. En tot slot de A73 Nijmegen-Maasbracht voor Boksmeer 22 minuten.
28: Lees nu De Terugkeer, de nieuwe thriller van David Baldacci. Vol actie en spanning over de FBI, een klokkenluider en een criminele organisatie. De nieuwe Baldacci, nu in de boekhandel.
29: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. De schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
28: Nu in de boekhandel. De Terugkeer. De nieuwe ijzersterke thriller van David Baldacci.
30: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
31: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Oh, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
30: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.
32: Het WK voetbal is in volle gang. Beleef het samen met onze club. Tijdens de wedstrijden van Oranje en Curaçao opent het Radio Veronica Café in Hartje Breda. Woo!

0: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons, plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo! Odido.
1: Pak je koffers maar vast in, want jij maakt kans op een droomreis voor twee personen naar het heerlijke Curaçao. Inclusief verblijf in Papagayo Beach, Curaçao.
2: Hoe?
1: Luister naar Radio Veronica en ontdek hoe jij die tropische escape kunt winnen.
3: Als ondernemer wilt u door. Financier uw vastgoed via mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
4: Oh. Goedemorgen allemaal.
5: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij warmteservice. Ga naar douche.kroon.nl.
3: Ook voor herfinanciering. Mogelijk.nl.

0: voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Deze week met Praxis Plus. Een Black & Decker 18 volt accuboormachine met 2 accu's, een toolbox en veel accessoires van 203 voor maar 69,99 met cashback. Misschien iets voor Vaderdag? Voor de makers.
2: Praxis.
3: Luister zaterdagmiddag vanaf 4 uur naar Wout

0: van wie was het origineel nou ook alweer?
1: Oh, nou, het origineel is van Gigi D'Agostino.
0: Dat is deze. Nee, dat is een hele flauwe.
1: En Nick Kershaw, die maakte er in de jaren 80 de riddle van. Die hoorde je aan het begin van een nieuwe editie van Wout & Frank, zo heet het radioprogramma.
0: Dit is ook een lekkere versie, hoor.
1: Dit is een goede versie, hoor. Beter eigenlijk dan die Nick Kershaw.
0: Mensen, het is 11 minuten over 4. Het is een bloedhete donderdagmiddag en een

0: En wat alle meteorologen al dagen roepen is ook echt uitgekomen. Het is bloedverziekend heet.
1: Het is eigenlijk niet te doen buiten. Probeer je niet naar buiten te begeven.
0: Nee, blijf binnen.
1: Ja. Drink veel water.
0: Ja. Moeten we ook net zoals met voetbal, moeten we gewoon het programma af en toe even stilleggen om een drinkpauze in te lassen?
1: Ja, laten we dat doen, na 20 minuten.
0: En mag dat bier zijn dan, of is dat niet de bedoeling? Nee, mensen, welkom. Dit is de middagshow voor vandaag, donderdag 18 juni 2026. Ja, heet of niet, gewoon weer een rammetje volle show vandaag.
1: Zometeen in dit radioprogramma, onder andere een goede tip wat betreft verkoeling bij deze 30 graden. Ja. Verder bellen we met verslaggever Hein Keizer, hij is in Amerika, hij volgt het Nederlands elftal en de Nederlandse supporters daar. Leeft het WK al volop daar? Dat is de vraag die we aan Hein zometeen gaan stellen. Verder spelen we woordenjacht, gaan we popquiz en hoor je muziek uit de top 40 van 15 januari 1983 in het hitarchief. En dat hitarchief hoor je na 6 uur.
0: Maar
2: de vraag van vandaag.
0: De vraag die Rob voor ons heeft achtergelaten is: met wie zou je wel eens een duet willen doen? Of met wie zou je wel eens een duo willen vormen? Frank, met wie zou jij een duet willen doen? Jij kan wel zingen.
1: Zit er een boertje dwars?
0: Ja, ik had even, er kwam wat lucht terug.
1: Dat maakt niet uit.
0: Dat is de lunch van gisteren.
1: Er komt een beetje bloed mee op, zie ik.
0: Maar met wie zou jij wel eens een duet... Jij kunt namelijk zingen, dus jij kunt een duet...
1: Nou, ik kan niet zingen, hoor. Nee, ik kan niet zingen. Maar het lijkt me wel leuk om een keer een duo, in welke vorm dan ook. Dat kan in de vorm van zang zijn, maar dat kan ook in de vorm van een radioprogramma zijn. Het lijkt me echt oprecht wel leuk om een keer met mijn vriendin een radioprogramma te maken. Ja? Of een liedje te zingen. Lijkt me echt wel heel leuk.
0: En waarom dan? Waar denk je dan wat denk je dat dat gaat opleveren?
1: De spanning.
0: Dus oké. Okay.
1: Spanning en lichte erotiek, denk ik.
0: En moet het ook uitgezonden worden? Lichte erotiek?
1: Dat bepalen we daarna wel.
0: Oh, maar ook echt... Nou ja, met alle liefde wil ik morgen even een dagje wegblijven.
1: Ja, dat moeten we niet doen hier op deze zender. Maandag, ik denk niet dat het voor groot publiek is.
0: Dinsdag,
1: maar het lijkt me wel heel leuk om een keer met haar
0: CEO in te duiken. Nee. Ze kan de hele maand juni volmaken, op mij betreft.
1: Maar met wie zou jij nog wel een keer een duet willen doen?
0: Ik zou te beginnen zou ik gewoon weer eens een keer alleen een programma willen maken. Nee, ja, god. Ja, ik kan dus niet zingen. En dat vind ik heel jammer. Ik zou heel graag, als ik kon zingen, dan zou ik ja, met iedereen die nog meer kan zingen. Ik vind het zo mooi als twee mensen op elkaar toezingen of zo. Maar ik kan het echt niet. Ik kan het gewoon niet.
1: Nou, ik ben heel hard aan het zoeken, want ik weet, er is een fragment dat jij ooit een duet aan het zingen was. Als Frank Sinatra. Dat staat nog ergens op YouTube, als ik goed zoek. Maar ik kan het niet vinden nu. Hier baal ik van.
0: Hier volgt de mededeling voor Bram van de Techniek. Haal al het internet er nu uit.
2: Liefde Mie en Hollem Hart, wat dit voor nummer was. De middagshow met Walter Goes en Frankie.

0: Hey, Siet, jij was net even buiten.
1: Ja.
0: Hoe is het buiten nu?
2: Vertel eens.
1: Nou, eigenlijk is het buiten best aangenaam, moet ik zeggen.
0: Het is lekker buiten.
1: Maar het is een graad of 26 hier.
0: Oh, in de studio? Nee, buiten.
1: Nee, buiten.
0: Ja, in de studio is het -3.
1: Maar er zijn ook plekken waar het tot 32 graden is.
0: Och, jongen.
3: Ja. Nou, maar ik merk dat ook wel in de app, hoor. Want ik merk dat mensen echt een beetje last hebben van die hitte. Als ik de Radio Veronica app mag geloven. Zo kregen we net een appje van René. René is echt...
0: Die is boos, hè?
3: Zo, dat is een heet hoofd, hoor.
0: Die is echt woedend. Die bellen hem eens terug anders. Want ja. Hij is echt... En voor de verandering niet op ons. Dat is dan ook wel weer.
1: Ja. Je wordt wel benauwd ook, hè, op sommige plekken al. Dus ja. Kan meespelen.
3: Oké, ziet.
4: Dat had bij hem ook aan. Dat zou kunnen.
3: Dat kan niet.
0: René is woedend. Neemt ook niet op, kan ook nog.
5: René.
3: Hey René, je spreekt met Wouter Frank van Radio Veronica.
5: Hey heren.
3: Hey. René, jij bent boos, hè?
0: Ja, ik hoor het ook een beetje. Ja.
5: Nogal.
0: Ja,
5: nogal.
3: Nou, vertel eens.
5: Nou, ik kreeg gisteravond een mailtje van die fijne gasten van Ticketmaster. Dat het concert van Helene Fischer lekker omgezet was naar van Amsterdam naar Arnhem.
0: Ik heb dat gelezen.
5: En
0: we
5: hadden natuurlijk al lekker een hotelletje geboekt. En ik dacht van, nou, ik hoef niet te annuleren, want dat concert gaat altijd door. En als iemand ziek is, dan maak ik wel gebruik van mijn annuleringsverzekering.
0: Ja, ja.
5: Maar ja, dat is nu natuurlijk niet van toepassing.
0: Nee,
5: dus ja, dus ik heb nu ik had mooie kaartjes gekocht, want mijn vrouw die zegt van, nou, dan wil ik graag nog een deel keer naartoe.
0: Ja.
5: Dus ik heb VIP-kaarten gekocht, €340 per stuk.
0: Jezus.
5: Met z'n vieren. Ja. Twee keer twee hotelkamers voor mijn dochter en een man en Frans. En nu is mevrouw Fries besloten om het in Arnhem te houden.
3: Ja, je bent echt boos, hè?
5: Dus ik ben helemaal pisling.
3: Ja. Ja.
5: Dus ik hoop dat ze straks uit de trapeze flikken.
0: Nee! Zij kan daar niks aan doen. Maar is bekend, want Helene Fischer zou in de Arena, gaat nu naar het Gelderdoom. Is bekend waarom dat is?
5: Nee.
0: Ja, is dichterbij voor haar.
5: Ik denk dat hij juist verkocht is. Ik heb al één keer gezien bij Eva, een beetje reclame maken en verder helemaal niet. En ik denk dat de belangrijkste reden is.
3: Ja, maar René, ik ben altijd heel erg van het samenvatten. Hè? Dus als ik heel eventjes de boel mag samenvatten. Jij hebt dus eigenlijk met het hele gezin, was je uitgaan van een heel weekend Amsterdam. Je hebt de hotels geboekt, kun je niet meer annuleren.
5: Ja.
3: Je hebt de kaartjes voor dat concert. In principe heb jij gewoon, jij bent helemaal rond voor dat weekend. En nu zit je eigenlijk met een probleem.
5: Nou, wij maken nu een weekend Amsterdam van. Ik zet de kaartjes van Helene Fischer, die mag zij houden. Dus dat geld dat krijg ik ook wel terug, uiteindelijk. Maar ik heb me er helemaal op voorbereid. Ik heb toen al een keer aan een concert geweest van Helene Fischer in Dortmund in de Westfalenhalle. Waar ze helemaal top, echt het beste concert ooit gezien heb. En dus ik denk, nou, dat wordt weer zoiets. Ja, en nu heb ik helemaal niks.
0: Ja, nee, ja.
5: Dus.
0: Ik dacht, ik ga nu, om het een beetje goed te maken, Helene Fischer draaien. Maar ik heb daar sterke twijfels over.
3: Moeten we niet doen.
0: Moeten we niet doen,
3: nog buizen?
0: Ja.
5: Nee, doe maar niet.
0: Geen Helene, ik gooi hem nu weg.
5: Dan
0: schakel
5: ik uit.
0: Blijf hier, geen Helene Fischer. Ik beloof je tussen nu en 7 uur vanavond geen Helene Fischer. Bij deze, om het goed te maken.
5: Goeie deal. Ja.
3: Oh, René, ja, ik heb wel een beetje met je te doen. Maar ik hoop dat jullie alsnog een fantastisch weekend gaan beleven in Amsterdam.
5: Ja, dat hoop ik ook.
3: En dat er ooit nog wel een keer een moment komt dat je Helene Fischer vergeeft.
5: Nou, die kans had ik eigenlijk niet zo groot.
0: Nee, die... Hij lacht wel weer.
3: Doei, nee!
5: Doei,
3: doei.
5: Ja. Doeg, hè. Doei.

0: Wat maak jij nou voor rare geluiden?
1: Even zit een liedje.
0: De Bom, en dat was Doe Maar bij Veronica.
2: Dit zijn Wout en Frank bij Radio Veronica.
0: Het is opeens iets Roskamp. Wat zit er in je nieuws?
3: Meerstad geschrokken na vondst dode ouders. En evenementen afgelast vanwege de hitte.
2: En natuurlijk onderweg naar de beste muziek aller tijden. Met zometeen deze... En deze... Veronica.
4: Pas op hoor, deze is heet.
5: Oef.
4: Ja. Wil er iemand nog wat drinken?
5: Ja, lekker.
4: Ja, lekker. Kijk eens. Hier, deze heb ik voor jou. Voor jou deze.
5: En voor mij, man.
4: En een frisje voor jou.
5: Dank je.
4: Proost. Juist op momenten dat het gezellig is, is het verleidelijk om een uitzondering te maken. Niks 18 betekent dat je ook thuis geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
6: Voel mij zo free.
7: Wacht, wat? 75 euro? Ik loop het.
8: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
7: Wow, dit is echt nice.
8: Open nu Rabo Free en krijg 75 euro. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
9: De aubergines en courgettes van Albert Heijn. Zo fris en mild. En deze week in de bonus, 2 stuks voor mijn 99 cent. En ook in de bonus, alle Lay's Flat en Max, 1 plus 1 gratis. Alle Nivea, ook 1 plus 1 gratis. En diverse AH barbecue spiezen, nu 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
10: Dat is een lekkere van Albert Heijn.
11: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dreizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel 600 euro korting. Dreizen. Live your dreams.
12: Bij HEMA houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1 plus 1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op HEMA.nl.
11: Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals. Dreizen. Live your dreams.
13: Keukenkopers, opgelet! Nu exclusief bij Keukenconcurrent een wereldactie van Etna. Krijg nu 50% korting op alle Etna aanmerkapparatuur bij aankoop van je keuken. Doen we er ook nog gratis een Amerikaanse koelkast bij. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland. Etna, official cooling partner van FIFA 2026.
14: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel 5000 euro extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Kona vanaf 31.495 euro. Ga naar Hyundai.nl.
15: Vierde zomer met Karwei. Profiteer nu met Club Karwei van 20% korting op alle parasols en schaduwdoeken. Karwei, maak het mooier.
16: Zo, een cola, een gingerbeer en speciaal voor deze zonnige middag... een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
15: Zonnebrandcreme?
16: Natuurlijk, want na 1 drankje onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis...
17: Even proosten, even borrelen, even sparren. Nu bij Spar tot wel 41% korting op 4 1,5 liter flessen Coca-Cola. Voor maar €7,49. Ga snel naar jouw Spar in de buurt.
2: Veronica weerbericht.
0: Nou, kort samengevat, het is lekker warm. Sterker nog, het is gewoon bloedheet. Hoe is het een beetje als je rondje Nederland doet? Ziet, wat zijn temperaturen een beetje?
3: Aan zee is het eigenlijk aan de koele kant zelfs. Ik zie hier in Wijk aan Zee 21,1. Maar iets verder het binnenland in wordt het gelijk al hartstikke warm. Rotterdam 28,1. Delen in Gelderland 29 graden. Hogeveen in Drenthe 28,7. En het warmst is het nu in Limburg L 31,5.
0: Morgen zonnig weer en nog warmer 30 tot 35 graden. Het is 4 minuten over half 5. Dit is het nieuws. Sinds Roskamp, goedemiddag.
3: Goedemiddag. Er is nog veel onduidelijk over de dood van een stel in Meerstad bij Groningen. Hun tienerdochter is opgepakt. Buurtbewoners zijn enorm geschrokken. Volgens RTV Noord hoorden ze vannacht een knal. Scholen in Meerstad organiseren morgen een speciale ochtend... waar ook slachtofferhulp bij is. We hoeven ons toch geen zorgen te maken over de veiligheid in Europa, nu de Amerikanen zich deels terugtrekken. Dat zegt defensieminister Yeshugus, die benadrukt hoe sterk de NAVO nog staat. Speciale Amerikaanse troepen die klaarstonden om te helpen bij een eventuele aanval, bijvoorbeeld door Rusland, zijn per direct weg. En allerlei evenementen gaan niet door vanwege de hitte. Veel hardloopwedstrijden, maar ook andere sporten en de avondvierdaagse. Op andere plekken worden ze dan weer ingekort. Ook evenementen die juist aandacht vragen voor de opwarming van de aarde gaan niet door. Zoals de klimaatmarathon in Hilversum en Driebergen en de fietstocht Climate Classic.
1: Alright, dankjewel.
6: Radio Veronica Verkeer dan wordt langzaam drukker op de wegen. Op deze wegen heb je de meeste vertraging. De vier meest opvallende heb ik even uitgepakt. Voor de duidelijkheid, 88 meldingen op dit moment. 425 kilometer in totaal. Bijvoorbeeld de hoofdvertraging op de A12 Utrecht richting Arnhem tussen Oude Rijn en Lunetten zijn half uur te wachten vanwege wegwerkzaamheden. De A15 Gorkum-Rotterdam tussen Sliedrecht-West en Hendrik Ido-Ambacht naar 12 minuten door een ongeluk. De A27 Utrecht-Gorkum tussen Hagestein en Noorderloos daar een half uur. En de A73 Nijmegen-Maasbracht tussen Kuik en Boksmeer naar 33 minuten is net als gisteren de wegdek in zeer slechte toestand. Opgelet daar dus. Als je compleet overzicht wil van alle files en alle flitsers, dan moet je heel even naar de app van Flitsmeister.
18: Sterkte, succes met de drukte en de warmte.
19: Bruine fruitschaal, gele rakkers, iedereen is blij. Het kost een beetje moeite, maar vanavond ben je vrij. We zien samen nu het leven door een groot

0: Talk Talk en It Is My Life bij Radio Veronica. Dit is de middagshow. Wij zijn Wouter Frank. En we vinden het heel leuk dat je meeluistert. Dat je misschien wel in de auto ons aan hebt staan of thuis. Of dat je even lekker in de tuin zit. Ach man, in de tuin zit is ook zo fijn nu.
1: Ah, dat is heerlijk.
0: Eigenlijk alle plekken waar het gewoon een beetje goed hoeven is, daar is het fijn dat je luistert naar, naar ons. Vinden we wel mooi.
2: Ah, is dat vandaag, zat ik er wel over na te denken. Ik denk, joh, wat is nou de ultieme manier van verkoeling?
0: Ja.
2: Wat is nou echt lekker, hoe zorg je ervoor dat je echt een beetje het hoofd koel houdt op dit soort dagen?
0: En jouw kennende, heb je daar ook wel iets op gevonden?
2: Ja, ik heb er iets op bedacht.
0: Ja, hè?
2: Kijk, wat natuurlijk echt heerlijk is, waar je echt... Waar heb je nou echt zin in, Maat? Waar heb je nou echt zin in?
0: Ja, gewoon een beetje... Het moet niet te koud zijn.
2: Nee, het moet niet te koud.
0: Afkoelen, daar heb je zin in. Ja. Snap je zoiets? Ja. Dat je gewoon even denkt dat je wat loom bent. Dat je... batterijtje, nog één streepje. En dat je in één keer denkt, hey, ik ben er weer.
2: Ja, wat helpt jou daarbij, zoiets?
0: Waterijsje.
2: Waterijsje,
0: Waterijsje, ja.
2: Goeie, ja. Nou, dus ik zat ook een beetje in die hoek. Ik denk, ja, wat werkt nou verkoelen? Nou, zwemmen vind ik altijd heel lekker. Weet
0: zwemmen
2: je,
0: is lekker.
2: Altijd een beetje, sowieso, überhaupt water. Toen dacht ik, maar correct me if I'm wrong, hoor. Maar toen dacht ik, hoe lekker is het om op dit soort dagen even lekker met dat autootje door de wasstraat heen te gaan.
0: Maar dit is echt serieus, dit werkt gegarandeerd.
2: Ja. Even lekker met
0: die
2: auto.
0: Die hitte gaat in je lak zitten in je auto en dan ga je door het wasstraatje heen.
2: Door het wasstraatje.
0: Oh. Yeah.
2: En dat raampje open?
0: Nee. Maar gewoon wasstraatjes, echt werkt perfect.
2: Dat werkt heel erg
0: goed. Perfect.
2: Ja. Daarom gaan wij zometeen, en daar ben ik ongelooflijk trots op, een hele stapel wasstraatpassen weggeven. Dan kun je dus lekker met dat autootje, kun je zo door die wasstraat, werkt lekker verkoelend, kom je eruit, ben je eigenlijk weer een nieuw mens in je auto ook.
0: En je auto is schoon. Want een schone auto is een schoon geweten.
2: Ja, zo is het. We geven zo meteen een waspas weg aan de eerste 10 mensen die hun actuele temperatuur doorgeven, waar zij op dit moment zijn.
0: Okay.
2: En dan moet je even inspreken in een audio-appje.
0: Okay. Dus wat is jouw temperatuur bij jou? Spreek je in met een audio-appje, kan gewoon via Radio Veronica. De eerste 10 krijgen een wasstraatpas.
2: Een wasstraatpas. Okay. We kunnen lekker met een autootje door die straat heen.
0: Wat is bij jou de temperatuur? Geef het door via de app van Radio Veronica. Dat is helemaal gratis. De eerste 10. Oh, dat gaat al heel hard, zie ik nu, kom binnen. Maar geef dat vooral door. Ondertussen is dit het...
3: Nou, oh, wat een weer was het deze week. Echt verwarrend weer, iedereen in paniek. Hé, is het einde der tijden? Is het de apocalyps? Is het de smelting van de smeltkappen? Nee, het is El Niño. En dat is Spaans

0: Ik vind het zo'n fantastische plaat. Maar de grap is dat je hem in je playlist altijd wel ergens in februari voorbij hoort komen of zo. En dan denk je, oh, het duurt nog zo lang voordat het weer echt zo'n bloedhete dag is. En dan knippen je vier keer met je ogen. Nou jongens, hij is er hoor.
1: Nu is dat moment. Dat moment dat je hem dan eindelijk kan draaien. Dat je denkt, nou, hij valt ook nu echt lekker.
2: Lekker.
1: Ja, toch?
0: Jesse Jeff en de Frisse Prins en Summertime bij Radio Veronica. En willen er veel mensen wasstraat passen?
1: Er komen heel veel appjes binnen via de Radio Veronica app. We riepen net, stuur je actuele temperatuur door. Eerste 10 appers, die krijgen een mooie wasstraatpas. Die kunnen lekker fris hun auto in de zon laten shinen. Er zijn een hoop appjes binnengekomen. Deze mensen krijgen sowieso een waspas.
3: Hey mannen, ik hoor de middag hier Dolf rijdt. Temperatuur in Uden op dit moment 33 graden.
4: Wout, Frank, hier is het momenteel 24,5 graad.
5: 31 graden!
6: Yo mannen, 32 graden hier in Oorschot.
7: 24 graden in Zandpoort Noord. Groetjes van Nicolette.
8: Het is hier in Nieuw-Vennep 25 graden.
9: De auto zegt 32 graden.
10: Ja, gewoon 30 graden hier in Vlissingen onder de Kaap. Lekker hoor.
1: Lekker hoor. Lekker. We hebben Gidi aan de lijn. Gidi, goedemiddag.
11: Hey, goedemiddag Frank.
1: Goedemiddag. Wat is de actuele temperatuur bij jou?
11: Bij mij in Akrum is het op dit moment 26 graden.
1: Nou, Akrum 26 graden. Dankjewel. Hoe is de auto eraan toe, Gidi?
11: De auto is bloedheet, die stond net nog vol in de zon. Ja. Dus alle ramen staan open, even een koelwindje erin.
1: Ja, wauw. De auto heeft koeling nodig ook. Sterker, nou, je krijgt een waspas. Komt jouw kant op.
0: Ron, goedemiddag.
12: Hey, goedemiddag.
0: Temperatuur bij jou is?
12: Nou, 31,5. Het dooit hier behoorlijk.
0: Het dooit hier? En waar zit je?
12: Ja, wij zitten in Oorschot.
0: Oorschot, alright. Ron, je krijgt ook een wasstraatpas. Veel plezier ermee en succes met de hitte. Drink genoeg, hè? Doe voorzichtig.
12: Ja, gaan we doen. Top, dank je.
0: Hoi. Even kijken, mensen. Hebben we de 10 gehad? Ja, we hebben de 10 wel weggegeven.
1: We hebben er zeker 10 weggegeven.
0: Mooi. Mensen, dit is Veronica en dit is Queen.

0: Bicycle Race is van Queen. En hoorde je in de middagshow bij Radio Veronica. Serieus kans op aardig wat geld.
1: Het is echt een grote hits en prijzenshow vandaag. We draaien heel veel hits en geven heel veel prijzen weg. Want zometeen maak je namelijk inderdaad kans op serieus geld in Woordenjacht. Als je mee wilt spelen met Woordenjacht, dan stuur je nu Woordenjacht naar de Radio Veronica App. Gezondheidsziet. Jezus, maar dit kan ook een stuk zachter. Ik snap dat worden. Mensen die zo hard niezen.
0: Waarom nies je zo hard? Ja, in de uitzending. Dit was echt, en heb je niks gebroken?
2: Ik kan het niet inhouden.
1: Je stembanden kwamen bijna mee, man. Ja,
0: jezus, mina.
3: Rij naar huis met Wout en Frank. En sta morgen weer op met Ekdom in de Morgen. Vanaf 6 uur. Veronica.
4: 18 plus, speelbewust.
5: Ja.
6: Echt serieus? Wat een geld.
7: 18.000. Godverdikke me.
8: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
9: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen. Upgrade dan naar een automaat. Op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
8: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
4: 18 plus speelbewust.
10: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag. Hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie.
11: ANWB en gaan.
12: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
13: Kia. Movement that inspires.
10: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op ANWB.nl en gaan.
14: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week trostomaten, 1 kilo voor 89 cent. Lidl, official fresh partner van Team NL.
15: Lekker lezen op vakantie, Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
14: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus. Kampioentjes per stuk, nu 29 cent. Lidl, je verdient het.
16: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
17: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
16: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
18: De Burger King Cheeseburger. Met heerlijke flame grilled beef en smeuïge gesmolten cheddar. Nu als Eurovlammer. Voor maar €1,50 bij Burger King.
19: Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg doei doei! Tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automatenkoffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
20: Vergeet je niet in te smeren.
19: Want

0: met de trein naar België.
1: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat lekker, garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
0: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over Eurocity direct op nsinternational.nl.
2: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons. Plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo!
3: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan. Zoals bij een magazijnmedewerker.
4: Hey, vraag je, waar zijn de heftrucks?
5: Te duur. Wij gebruiken nu stepjes.
4: Voor pallets van 100 kilo?
5: Zie het als een kans. Train die core, mensen.
6: Tijd voor gesponsorde vacatures.
7: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
8: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
9: Ja, mooi wasmachine dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
10: Rook?
9: Nee, och. Ik heb hem zelf ook.
10: Nee, rook. Uit de meterkast.
8: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra-keuring is minder kans op brand.
9: Zo, koffie?
8: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
11: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
12: Radio Veronica.
13: Met het nieuws. Het is 5 uur.
14: En dat nieuws dat krijg je van Siets Roskam.
15: Goedemiddag. De schrik is groot in Meerstad bij Groningen, waar een tienerdochter is opgepakt voor de dood van haar ouders. Zij zijn vannacht gevonden in hun huis. Omwonenden hoorden daarvoor een knal. Wat er is gebeurd is nog onduidelijk. Scholen in Meerstad organiseren morgen een speciale ochtend, meldt RTV Noord, waar ook slachtofferhulp bij is. Van zeker 18 mensen kan bewezen worden dat ze zijn omgekomen door middelen die ze kochten op de website Funcaps, zegt justitie. In totaal zijn tientallen sterfgevallen onderzocht. De slachtoffers kochten drugs, pijnstillers en kalmeringsmiddelen en overleden daarna. De twee mannen achter Funcaps mogen de uitspraak van de rechter niet in vrijheid afwachten. Een minimumleeftijd voor sociale media kan juridisch gezien in ons land, maar het zal moeilijk worden om het te controleren. Dat zeggen onderzoekers die het van het kabinet moesten uitzoeken. Steeds meer landen komen nu met regels en verbieden sociale media tot bijvoorbeeld 15 of 16 jaar. Nederland wil het liefst een Europees geregelde minimumleeftijd. En festivals en sportevenementen nemen maatregelen tegen de hitte van de komende dagen. Maar ze vragen bezoekers om ook zelf goed op te letten. Ze krijgen het advies genoeg te drinken en iets mee te nemen tegen de zon. Blijf zoveel mogelijk in de schaduw, want de zon is erg krachtig deze dagen, zegt het KNMI. En die zon die maakt vanuit het zuidwesten nu langzaam plaats voor wat meer bewolking, met straks kans op stevige onweersbuien. Het is nu, behalve aan zee, 26 tot 32 graden. Vanavond en vannacht blijft het warm. Het wordt uiteindelijk niet lager dan 18 graden. Morgen is het weer zonnig, overal 30 tot 35 graden, later dan weer buien. Dan de files, bijna 100 vertragingen nu, wel wat minder dan gemiddeld. Ruim 400 kilometer in totaal. Dit zijn de meest opvallende. A12 Utrecht richting Arnhem voor Lunetten, 22 minuten door werkzaamheden. Dan de A27 Utrecht-Gorkum voor Noorderloos, 52 minuten. De weg is inmiddels wel weer vrijgegeven nadat er een auto met pech stond. Dan de A58 Breda-Tilburg voor Sint-Annebos, 38 minuten. Daar een vrachtwagen met pech, rechterrijstrook is dicht. A73 Nijmegen-Maasbracht voor Boksmeer, 23 minuten. En tot slot door een ongeluk drukt op de A325 Nijmegen richting Velperbroek voor Westervoort. Een vertraging van bijna 3 kwartier.
16: Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken, met je blote handen schreeuwend in het volle zicht van je buren, omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen? Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
17: Social Deal thuisbezorgdeals, take 1 en actie, bal.
18: Ontdek de beste thuisbezorgdeals en meer op socialdeal.nl.
17: Ah, daar is de pizza. Oké, team, vreten.
18: Social Deal deals die je niet mag missen.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Ontdek ook de beste vaderdagdeals op socialdeal.nl.
2: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK.
3: WK kijken? Bestel de kippiepan en krijg de kippievoetbal.
4: Kippie.
5: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
6: Zeker, net zo sterk als onze Oranje Basis. 365 dagen per jaar met kennis die staat als een huis.
7: Het beste team draagt elke dag Oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
8: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
9: Dat gevoel van kinderen die zich helemaal uitleven in de speelhallen. Terwijl jij ontspant met een drankje en live muziek. Lekker eten van het buffet en daarna wegkruipen in je comfortabele hut. Dat is het P&O Ferries gevoel. Vaar van Rotterdam naar Engeland. P&O Ferries. Vaar op jouw manier.
10: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
11: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders schrijf je mis.
12: Luister zaterdagmiddag vanaf 4 uur naar Wout en Frank. Live vanuit het Radio Veronica Café in Breda. Yeah!

0: en Just a Girl bij Veronica. Lieve mensen, goedemiddag. Gaat het een beetje met de hitte? Ja, toch?
1: Dat is eigenlijk niet te doen, hè. Probeer zo goed mogelijk binnen te blijven. De dichtstbijzijnde ventilator op te zoeken. Zorg dat je genoeg in huis hebt aan koude dranken. IJs. Wat ik aan kan raden overigens ook is om af en toe heel eventjes de koelkast op een kiertje te zetten en naar je hoofd dan flink tegenaan te duwen. Ja. Om ervoor te zorgen dat het echt dat je een beetje afkoelt. Want het is levensgevaarlijk, dit weer.
0: Hebben we officieel een code toch vandaag? Een hitteplan, Sid?
2: Er is inderdaad code geel vanwege drukkende warmte. Maar het is vooral om je even inderdaad eraan te herinneren. Het is niet zo ernstig als Frank zegt, maar let vooral een beetje op elkaar.
0: Ja, maar wacht heel even. Ben jij nu gewoon een hitteplan ontkennen?
2: Nee.
0: Maar is dat wat je eigenlijk bent? Dat is wat je doet, hè?
2: Je moet gewoon zorgen dat je je gehaaste leven misschien iets aanpast. Vooral een extra glaasje water drinkt. En zorg dat je bijvoorbeeld je oude opa of oma of moeder of buurvrouw ook genoeg blijft drinken.
1: Dit radioprogramma gaat heel even 3 minuten op zwart. Ja. Want we hebben namelijk even drinkpauze.
0: Ja. We zijn zo meteen bij je terug.
1: We zijn zo meteen weer bij je terug.

0: Thalia, momentje.
1: Nee, ik heb al op. Het is nu klaar.
0: Ja, maar ik wil niet.
1: Nee, het is nu voorbij. Nee, we moeten vinden. We willen wel even van je weten, wat vind je nou echt een ultieme zomerplaat? Geef die even door via F Radio Veronica. Die weet kunnen we wat voor elkaar betekenen.

0: is onze woordenjager van vandaag. Tera Tiggers hebben we aan de lijn. En Tera komt uit Vallendam. Hallo Tera, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Hoe is het bij jou op dit moment, Tera? Hoe is het in Vallendam?
1: Nou, ik zit redelijk met een hoop dingen dicht om het zo cool mogelijk binnen te houden. Ja. En ik ben de laatste dingetjes qua werk nog even aan het doen.
0: Oh ja, slim. Dat doe je goed, Tera. Misschien dat je zometeen een paar eurotjes rijker bent.
1: Ja. Want zou leuk zijn.
0: We gaan woordenjacht spelen. Woord voor woord gaan Wout en ik zo meteen proberen een zin te maken. Die zin die omschrijft een woord. En jij mag dat exacte woord raden. Die woorden kennen we vooraf niet. Je krijgt daar 1 minuut de tijd voor. Ieder goed woord is 20 eurotjes waard.
1: Dat zou mooi zijn.
2: Ben je er klaar
1: doe
2: voor?
1: Doe je best, dan ja. Doe ik dat ook.
2: Nou, we gaan het proberen. Ben je klaar voor het minuutje?
1: Ja.
2: Even kijken, ga ik beginnen vandaag? Ja,
0: jij begint.
2: Ja. Oké. Okay. Aan mij dan de eer om te beginnen. Jouw minuut, beste Tera, gaat nu in.
3: Kaal
0: als
3: een
1: biljartbal.
0: Hoge
3: plek
0: om
3: licht
0: te
3: geven
0: aan
3: boten.
1: Vuurtoren.
3: Hard
0: op
3: dit
0: voertuig
3: met
0: een
3: trapper.
1: Fatbike.
0: Dier
3: dat
0: op
3: de
0: Noordpool
3: leeft.
1: IJsbeer.
3: Hierin
0: stop
3: je lunch
0: of
3: iets
0: anders.
1: Broodtrommel, trommel.
0: Oh, yeah. Sloom.
3: Dier
0: dat
3: schild
0: heeft.
1: Schildpad.
0: Oké, okay. Nou, hij ging een beetje roestig. Maar zo. Ik merkte dat,
2: we zaten ook op sommige momenten op totaal andere frequenties.
0: Nou, vond ik nog best meevallen. Eerste was kaal als een bliep. Zei jij biljartbal?
2: Ja.
0: Maar bedoelde eigenlijk kaal als een knikker.
2: Knikker, ja, kale knikker.
1: Ja, jammer.
2: Ja, dat is...
1: Of kunnen jullie hem toch goedkeuren?
0: Nee, helaas zeker niet. Nee, want een biljartbal en knikker, dat is nogal een verschil. Ja, ik heb wel eens geprobeerd te biljarten met een knikker. Dan kom je niet heel ver. Even kijken hoor. Vuurtoren, die had je goed. Dat is fijn. Vervolgens inderdaad ding met... transportmiddel met trappers, zoiets dat we zeiden. Jij zei fatbike, ik bedoelde gewoon een fiets.
2: Ja. Maar wat doen we hiermee? Is dit een fatbike is nog een soort fiets of niet?
0: Vervolgens ijsbeer, die had je wel goed. Broodtrommel had je ook goed. En schildpad had je ook goed. Dat betekent 2 fouten, betekent 4 goed. Dat betekent 80 euro! Oh,
2: ja. 80 euro gaat er naar Vallendam. Gefeliciteerd, Tera.
1: Dankjewel.
0: Heel veel plezier ermee, hè?
1: Komt goed.
2: Hartstikke mooi. Fijne avond. Succes met de warmte. Geniet er ook vooral van. En iedereen die denkt, ja, dat woordenjacht, dat ligt mij toch wel. Ik wil dit ook een keer proberen. Je kunt heel makkelijk meedoen.
0: Door woordenjacht te sturen nu naar de gratis Radio Veronica app.
4: Hier hoor je de beste muziek aller tijden.

0: volop aan de gang. We hebben er straks een rondje door Nederland gedaan. En we kunnen alvast verklappen, het is eigenlijk overal best wel lekker warm.
1: Het is hartstikke lekker warm.
2: Hey mannen, ik hoor de middag hier Dolf rijdt. Temperatuur in Uden op dit moment 33 graden.
3: Wout, Frank, hier is het momenteel 24,5 graden.
4: 31 graden!
5: Yo mannen, 32 graden hier in Oorschot.
6: 24 graden in Zandpoort Noord. Groetjes van Nicolette.
7: Het is hier in Nieuw-Vennep 25 graden.
8: De auto zegt 32 graden.
9: Ja, gewoon 30 graden hier in Vlissingen onder de kap. Lekker hoor.
0: Lekker onder de kap. Ingrid uit Langendijk, wat is de actuele temperatuur bij jou?
10: Ik heb geen idee, maar lekker warm.
0: Het is niet koud, het is niet koud.
10: Heerlijk.
0: We zaten even te denken, we moeten natuurlijk gewoon genieten van de zomer. En wat vind jij nou echt de ultieme zomerplaat? Waar word je echt, waar baan je je aan de andere kant van de wereld met palmbomen en blauwe zeeën? Welk liedje doet dat met je?
10: Ja, Buenavista Social Club, Cuba, Chan Chan.
0: Dan
10: ben je er.
0: Dan ben je er. Ben je daar wel eens geweest ook?
10: Ja, zeker.
0: Ah, dus daar denk je een beetje aan terug dan?
10: Ja, absoluut.
0: Okay.
10: Absoluut.
0: Nou, succes met terugdromen naar Cuba voor jou, Buenavista Social Club. Geniet van de warmte.

0: Beneficial Social Club en Chan Chan als ultieme, lekkere, fijne zomerplaats.
1: En warm is het op heel veel plekken. Hey Wout en Frank, hier in Venlo is de ergste vorst ook wel uit de grond. 32 graden hier.
0: Wie was dat?
1: David, die kwam naar mij. Nou.
2: Dit zijn Wout en Frank bij Radio Veronica.
0: Stiet Roskam met het nieuws. Zometeen, wat zit erin?
3: Lange straffen voor drugsmoord en steeds meer hardloopwedstrijden geschrapt.
2: En natuurlijk onderweg naar de beste muziek aller tijden. Met zometeen deze. En deze. Veronica.
4: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weten hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
5: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Bijvoorbeeld naar Bonaire. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
6: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
7: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
6: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
7: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
8: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
9: Kia. Movement.

0: Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
1: Hey, jij daar!
2: Heb je ook zo zin in vakantie?
1: Het is nu last minute super sale bij prijsvrij vakanties. En je krijgt tot wel €600 korting.
2: Dus waar wacht je nog op? Boek nu je reis op prijsvrij.nl.
1: Prijsvrij vakanties.
3: Even proosten, even borrelen, even sparren. Nu bij Spar tot wel 41% korting op 4 1,5 liter flessen Coca-Cola. Voor maar €7,49. Ga snel naar jouw Spar in de buurt.
1: Boek nu je reis bij prijsvrij vakanties en score een gratis schreeuw van de leeuwhanddoek.
4: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met PowerPeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van PowerPeers.
5: Zin in avontuur? Wat dacht je ervan om een boottocht te maken in Arendel? Op volle snelheid als superheld de aarde te redden? Of om door een gigantische keuken te rennen? Voor avontuur ga je naar Disney Adventure World.
6: Stap in een wereld vol avontuur in Disney Adventure World. Het vernieuwde park met Marvel, Pixar en Frozen themawerelden in Disneyland Parijs. Boek nu je zomer- of herfstvakantie op disneylandparijs.com.
7: De komende weken is het hebbes bij Ben. Met bijvoorbeeld een sim-only. Met 30 gig en 200 minuten voor maar €9 per maand. Kijk op ben.nl.
8: Hebbes.
9: Aanbiedingen scoren bij Jumbo. Lees Max, Bugles, Doritos, Cheetos of Hamka's. 2 voor €4. Alle alcoholvrije bieren. 1 plus 1 gratis. En nu €5 korting op je boodschappen bij inwisseling van 1000 Jumbo Extra's punten. Extra voordelig boodschappen doen. Dat is de ja van Jumbo.
10: Veronica Weerbericht.
11: Ja, god, wat moet je daarover zeggen? Nou, het is warm. En er komt uiteindelijk wel vanavond een klein beetje regen. En mogelijk met wat onweer. En dan morgen worden we wakker. Wat denk je? Dan is het weer warm. Sterker nog, dan is het warmer dan vandaag. Morgen 30 tot 35 graden Celsius. Roskam met de nieuws. Goedemiddag.
12: Goedemiddag. Voor een afrekening in het criminele circuit in Pannerden, Gelderland, zijn lange celstraffen uitgedeeld. Er is 16 en 20 jaar gegeven voor de moordaanslag in een drugszaak. Een minderjarige kreeg de maximale jeugdstraf. Volgens de rechter namen ze ook het risico om onschuldigen te doden door op huizen te schieten. Voor iedereen die op het cruiseschip van het Hanta-virus zat, waar dat virus uitbrak, is de quarantaine voorbij. Ze hebben 6 weken thuis gezeten of in een speciale opvanglocatie. Niemand is ziek geworden. Het schip is na een grote schoonmaakactie trouwens alweer onderweg met een nieuwe cruise.
11: En weten ze dus ook of iedereen ook echt thuis is gebleven? Want dat werd niet gecontroleerd of zo.
12: Er stond geen GGD hield ze in de gaten.
11: Oh, er stond gewoon iemand voor de deur. Als je naar buiten wilde, terug.
12: Ja. Nou, dat weet ik niet. Maar ze belden wel steeds van, hoe gaat het met je? Voel je je al ziek?
13: Maar het is, okay. Het is ook een beetje gek dat die boot, dat die nu gewoon weer, die is dus onderweg weer met een nieuwe lading mensen.
11: Zou jij aan boord gaan met dat schip?
13: Ja, ik zou dat toch een beetje gek vinden.
11: Wachten, ja.
13: Dat je toch ergens denkt dat, ja, maar er is dan nog net even een stukje virus achter een luchtdrap.
12: Het is allemaal chemisch gereinigd. Nee,
13: dat snap ik allemaal. Ziet,
11: ben jij een Hanta-virus ontkennen? Dat ben jij, hè?
12: Nou, daar gaan we het ook nog even over.
11: Gewoon een griepje.
12: Over de hitte hebben. Steeds meer sportevenementen worden namelijk afgelast. Na onder andere de Wiezenloop in de Twentse Wierden en de Vuurtorenloop in Hoek van Holland, nu ook de TT City Run in de Assen van zaterdag. Zeker na de incidenten met onwelgeworden deelnemers bij hardloopevenementen vorige maand nemen organisaties het zekere voor het onzekere.
11: En dat is verstandig. En verder gewoon lekker allemaal genieten van het mooie weer.
13: Ja toch. Radio Veronica Verkeer door Flitsmeister. Het is redelijk druk op de weg. Het is iets minder dan gemiddeld, dat wel. 92 meldingen op dit moment, 405. Wat
11: is het? Hij lacht je uit en ik weet niet waarom, maar ik lach gewoon mee.
13: 92 meldingen, totale lengte van 415 kilometer op dit moment. Dit zijn de 5 meest opvallende. De A12 Utrecht-Arnhem tussen Oude Rijn en Lunetten. Naar 29 minuten vanwege wegwerkzaamheden. Diezelfde A12 Arnhem-Den Haag tussen Bunnik en Oude Rijn. Daar 1 uur vertraging. Kapotte auto daar, rechterrijstrook is dicht. A28 Zwolle-Assen tussen Bijlen en Assen-Zuid. 23 minuten door een ongeluk met een vrachtwagen. Daar is dan weer de linkerrijstrook dicht. De A28 Groningen-Zwolle tussen Assen en Westerbork. Daar 49 minuten ook door een ongeluk met een vrachtwagen. En de A256 Goes-Zierikzee tussen Goes, De Poel en afrit Kortgenen. Naar 35 minuten door een ongeluk wil ik compleet overzicht met alle files en alle flitsers. Dan raad ik je aan om even te gaan naar de app van Flitsmeister.
11: En dat is op zich een heel goed advies, Ben.

0: Years and Years, King. Bij Radio Veronica, 6:15, die kant gaan we op. Dit is de middagshow, wij zijn Wouter Frank. Als ik voor mezelf mag spreken, en dat mag ik, wil ik toch even roepen, Siets. Je hebt ons weer gisteren goed getipt. Oh. Die wedstrijd Portugal tegen Congo, die was fantastisch.
1: Ja, dat was interessant. Ja.
0: Dat was een interessante wedstrijd. Ja. Kijk, Congo is ook natuurlijk weer gewoon een underdog.
2: Ja.
0: 0-0 bleef het, en dat vond ik echt fantastisch.
2: Knap.
0: 1-1. Nee, toch?
1: Nee, het werd 1-1, maar het was bij de
0: heel lang 1-1. 0, je hebt gelijk. Maar ik, sorry, je hebt gelijk. Uiteindelijk werd het 1-1. Ja. Heel lang, ja, dat vond ik mooi. Ja. En ik moet.

0: zo om lachen, omdat ik gewoon vind dat de underdogs dit WK het gewoon heel goed doen.
1: Ja.
0: Kaapverdi van de Leuk is heel mooi. Curaçao liep even minder.
1: Ja, die 7-1.
0: Wie was nou die wedstrijd? Ik zag vandaag ook een filmpje van een cameraman die onderuit werd.
1: Zo, maar dat ging hard.
0: Ja, welke wedstrijd was dat?
2: Ik weet niet meer uit mijn hoofd. Het was of bij Ghana-Panama of bij Colombia-Oezbekistan.
0: Ja, ik heb er wel audio van, maar het is... Ja, nou ja, goed, luister maar even.
3: Luis Diaz zit ertussen. Kan niet gaan lopen, want de ruimte ligt daar. Is het te halen, de bal die hij zelf verstuurt? Ja, ik denk het wel. De vraag is nu alleen, hoe is het met de cameraman?
0: Ja, nou ja, goed. Inderdaad.
1: Ja, maar het was echt een sliding. Hij werd die cameraman weer vol onderuit gehaald. En ik kreeg die camera op zijn buik. Ik denk overigens ook dat hij een paar voortanden mist. Maar het ging echt hard, man.
0: Niet normaal, hè?
1: Niet te zuinig.
2: Was inderdaad bij Oezbekistan, Colombia.
0: Ja. Tweede incident al met de camera. Van de week is al eentje naar beneden getiefd.
2: Ja.
0: En nu dit?
2: Gaat allemaal niet goed, joh.
1: Hey, komende zaterdag gaan wij natuurlijk ook weer lekker die WK-wedstrijden kijken in ons Radio Veronica Café in Breda. Kun je nog bij zijn als je gaat naar radioveronica.nl. Nederlands-Zweden gaan we daar kijken. En Hein Keizer, verslaggever van de Telegraaf, die is op dat moment letterlijk onderweg naar de volgende wedstrijd. We hebben hem aan de lijn. Hein, goedemiddag.
0: Goedemiddag.
4: Hello guys, welkom, welkom. Hello.
1: Oh ja, voor jou is, how is the USA?
0: Voor hem is het natuurlijk nu heel moeilijk om Nederlands te spreken, want hij zit al vier dagen in Amerika.
4: Nou, vier dagen, ik zit hier al 2 weken en je merkt toch dat het accent een beetje... Ja, het is gewoon heel lastig om dan in één keer weer Nederlands te praten.
0: Nee, maar dat is geen probleem, Hein. Nee, maar even zonder gekheid, hoe is het daar, man?
4: Het is hier fantastisch. Ja, ik kan niet anders zeggen. Amerika, het is echt eigenlijk constant alsof je door een soort filmset loopt. We waren natuurlijk eerst in New York. Nou, dat is echt, als je door dat Central Park loopt, dat heb je al zo vaak gezien in beelden, in films, in series. En dan loop je daar voor het eerst zelf doorheen. En dan denk je echt van, ja, ik hoor hier ook gewoon bij. Ik ben onderdeel van het script. En nu zitten we in Kansas. En dat is een wat, ja, Midwest. Hoe beschrijf je dat? Een wat dooiere provincie. Maar nog steeds, je ziet alleen maar die lange geasfalteerde wegen. Je hebt links een Wendy's. Je hebt rechts een Chick-fil-A. Je hebt een Raising Cane's, je hebt een White Castle. Al die ketens die je ooit wel een keer voorbij hebt zien komen, daar kan je dan nu in één keer heen. Dat is best bijzonder om mee te maken.
1: We hebben beelden ook van Hein. En Hein is ook in 2 weken tijd 20 kilo dikker geworden.
4: Ja.
0: Nee, maar dat klopt wel. En het mooie vind ik ook dat je dan inderdaad overal een Wendy's en een Applebee's en noem maar op. En overal zitten ook
4: gewoon... Applebee's is failliet in Kansas.
0: Oké, die hoor ik net, die gaat er niet meer. Maar overal zitten ook mensen. Overal zitten ook mensen. Het is overal druk.
4: Ja, zeker. Absoluut. Ja. En alles is geparkeerd. Dus je hebt overal een parkeerplaats. Dat is ook wel eens fijn.
0: En grote parkeerplaatsen ook. Niet van dat lullige gedoe dat je je deur niet open hebt, maar gewoon je kunt lekker parkeren.
1: Jongens, dat ik dan de persoon ben die dat moet zeggen, weet je wel?
0: Oké, nou, Hein, even over voetbal. Hoe gaan die Amerikanen om met het... Amerika is niet echt een voetballand met de Victor, maar meer met de F.
4: Nee.
0: Dus hoe gaan ze hiermee om met het WK? Hoe vinden ze dat?
4: Nou, ze beginnen steeds meer het te begrijpen wat Europeanen nou zo leuk vinden aan voetbal. Ik weet niet of je de beelden hebt gezien vanuit de Schotten. Die zaten in Boston voor hun wedstrijd. En die hebben die hele stad overgenomen. Het was op een gegeven moment zelfs zo erg dat er geen bier meer getapt kon worden in Boston, omdat die Schotten het allemaal hadden opgedronken. En zij zeiden van, ja, wij vinden dit fantastisch. We hebben nog nooit zoiets gezien. Die wedstrijd was geweest en de dag erna was er een honkbalwedstrijd van de Red Sox. En toen hebben die Schotten met z'n allen bedacht, we gaan daarheen. En er zei een Schot ook vooraf van, ja, hoe werkt dat met de helft en zo? Die zei, ja, je hebt hier 9 innings. Hij zei, 9 innings? Weet je hoeveel ik dan moet drinken? En de sfeer daar, er zijn sfeerbeelden van vanuit dat stadion, want honkbal is gewoon een saai sport, dat keuvelt iedereen, duurt heel lang. Het was ongeëvenaard. Ze zaten alleen maar te zingen dat Yes Sir, I Can Boogie van Baccarat. Dat is een beetje hun song. En die Amerikanen die vinden het geweldig. Je had gisteren hier de Argentijnen, die het ook helemaal, dat is grote Argentijnse hoe zeg je dat? Community hier in Amerika. En die komen ook en masse komen ze er naartoe. En dat vinden die Amerikanen geweldig. Die hebben echt nog nooit zoiets gezien.
0: Hey Hein, en zeg maar, alle landen hebben natuurlijk hun eigen achterban, hun eigen fans en zo. Hoe gaan die met elkaar om?
4: Nou, dat is wel grappig. Tot nu toe best goed. Je hebt de Engelsen en de Duitsers. Dat ligt niet helemaal lekker. Die zingen dan de hele tijd there are still 10 German bombers in the air. En dan tellen ze zo naar beneden tot er geen meer zijn. En dan zeggen ze, we hebben de wereldoorlog wel gewonnen.
0: Gezellig.
4: Dat is een rivaliteit. Maar voor de rest valt het wel mee. Er zijn niet echt opstootjes. Iedereen gaat gebroederlijk met elkaar om. Tijdens de Oranjemars waren er ook heel veel Japanse fans in Dallas. En die vonden het fantastisch. Die deden mee. En die werden ook een soort van geïntroduceerd van, ja, je moet meedoen met links en rechts. Nou, dat vonden ze schitterend. En die Argentijnen, dat is wel grappig. Ik weet niet hoe het met jullie trauma zit van 4 jaar geleden.
0: Mm. We gaan er goed mee om.
1: Nee, ik mag ze niet. Okay. Ik heb ook geen Argentijns meer gegeten.
4: Ja, ik ben in dit geval team Frank. Want ik mag ze eigenlijk ook niet zo. Ondanks dat Messi een fantastische voetballer is. Maar die zijn ons ook niet vergeten. Ik liet ze een foto zien van Wout Weghorst. En ze zeiden allemaal, hé, dat is Bobo. En Bobo, dat betekent dwaas. En dat had Messi hem genoemd tijdens die wedstrijd. Ah, ja, loop door, Bobo, Bobo.
0: Bobo, ja.
4: Dus er zit wel wat venijn, maar uiteindelijk, ja. Het is niet zoals Ajax en Feyenoord dat ze elkaar niet luchten of kunnen zien. Dat valt nog wel mee.
0: Hein, hoe waren de cheerleaders?
4: Ja, heb je even.
1: Zie jij,
4: ja.
1: Helemaal verliefd.
4: Ja. Ja, maar je moet je voorstellen, ik kijk denk ik al mijn hele leven TLC. En dat doen niet heel veel mensen, weet ik. En daar werd altijd de Dallas Cowboys cheerleaders uitgezonden. Making the Team. En dat is een soort reality serie over de cheerleaders die bij Dallas, de Dallas Cowboys, meedoen. En nu was ik eindelijk in het stadion in Dallas en ik heb ze gewoon live kunnen aanschouwen. 10 prachtige vrouwen, echt door een ringetje te halen. Die gewoon even hun kunstje deden. En niet heel veel mensen waren er van onder de indruk. Maar ik heb zitten kwijlen. Ja, ik kan niet anders zeggen.
0: Mooi, hè?
1: Hey, en dat meisje op rechts in je hotelkamer.
0: Wie is dat?
1: Is dat een van die...
4: Even kijken. Dat is Valentijn Driessen met een pruik op.

0: Chili Peppers. Give it away.
1: Dit is Radio Veronica. Langzaam gaan we richting 6 uur. En dat betekent zometeen een mooie oude top 40 in ons top 40 hitarchief.
2: We hebben de lijst van 15 januari 1983. Zometeen gaan we dus heel veel leuke liedjes uit die lijst draaien. En daarnaast hebben we een popquiz. Ik ga drie vragen stellen over die lijst. Als je alle drie de vragen juist hebt, dan win je de gouden Wout en Frank popquizbokaal.
1: Terug naar een koude 15 januari 1983. Zometeen.
3: Rij naar huis met Wout en Frank. En sta morgen weer op met Ekdom in de Morgen. Vanaf 6 uur. Veronica.
4: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven. Odido.
5: Winnaar goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas is Aldi.
6: Dat gaan we vieren.
5: Met deze week nergens goedkoper. Rode paprika per stuk maar 45 cent. Dus scoor deze week je boodschappen bij de goedkoopste supermarkt. Aldi.
7: Vier op zaterdag 20 juni midsommar bij IKEA. Met Zweedse tradities en zomerse activiteiten. En draai aan het rad. Waarbij je kans maakt op een reis voor 4 personen naar Småland in Zweden. Tot dan, IKEA. Een wereld aan ideeën.
5: En nog meer voordeel scoren bij Aldi. 8 hamburgers voor maar 5,99. En een stuk graskaas, 600 gram voor maar 3,59.
6: Dat gaan we vieren.
5: Dus nu naar Aldi, de goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas.

0: 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.
0: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatsslot voor de 1 juli droomsalarisstrekking.
2: In juni is het Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
3: Pas je eindelijk het perfecte

0: potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot 3.500 euro extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
2: Geniet deze week bij Intratuin van zomeraanbiedingen. Zoals 30% korting op een tuinplant of 20% korting op een artikel naar keuze. En zaterdag vieren we de zomer in de winkel met leuke acties en activiteiten tijdens ons midzomer-event. Kijk op intratuin.nl voor meer informatie.
3: Deze week met Praxis Plus. Een Black & Decker 18 volt accuboormachine met 2 accu's, een toolbox en veel accessoires van 203 voor maar 69,99 met cashback. Misschien iets voor Vaderdag? Voor de makers. Praxis.
4: Amazon Prime Day is van 23 tot en met 26 juni. Deze deals zijn niet in te tomen. Als stomers die heel lekker stomen. Wow, zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
5: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
6: Shop geweldige deals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni. Exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op Amazon.nl.
7: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Mountainbike? Check. Fietsendrager? Ah, vergeten. Dan moet je nog even langs ABB. Want daar vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een fietsendrager. Nu met 100 euro korting. Ook in de webshop. ANWB en gaan.
8: Get ready for the OG.
9: All y'all bitches wanna look like me.
10: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
7: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op ANWB.nl en gaan.
11: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
12: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
13: BelSimpel zet de tijd op 6 uur.
14: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
15: Echt?
14: Ja. En die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
16: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
17: Radio Veronica.
18: Met het nieuws. Het is 6 uur.
19: En daar is Siet Roskam. Goedenavond. Voor een moord in het drugscircuit in Pannerden, Gelderland, vorig jaar zijn lange celstraffen uitgedeeld. De mannen schoten niet alleen een man dood, maar schoten ook op een huis en dat van zijn familie. Twee volwassenen krijgen 16 en 20 jaar cel, de jongste 2 jaar, omdat hij toen minderjarig was. Ook voor het doodschieten van een 17-jarige jongen in Amsterdam is de maximale jeugdstraf uitgedeeld. 2 jaar jeugddetentie dus voor de nu 17-jarige dader. Ook krijgt hij jeugd-TBS omdat er bij de jongen geestelijk van alles mis is. Het slachtoffer werd vorig jaar zomer gedood bij een voetbalveldje na een ruzie over een gestolen ketting. Voorlopig goed nieuws voor transportbedrijven, want de dieselprijs is in maanden niet zo laag geweest als nu. Tanken werd ineens veel duurder toen de oorlog in Iran uitbrak, maar sinds er wordt onderhandeld gingen de prijzen weer omlaag. Toch blijven transportbedrijven voorzichtig, meldt de NOS, omdat er sinds het akkoord tussen Amerika en Iran nog niet gelijk veel olieschepen door de straat van Hormuz zijn gevaren. En door de hitte worden steeds meer sportevenementen afgelast. Nu ook de TT City Run overmorgen in Assen. Die was al ingekort, maar is nu helemaal geschrapt. Ook wordt op allerlei plekken de avondvierdaagse ingekort, bijvoorbeeld in Bergse Hoek en Berkel en Rode Rijs. Het is nog lang warm vanavond met vanuit het zuidwesten bewolking en kans op flinke onweersbuien. Vannacht op veel plekken rond 19 graden en niet koeler. Morgen is het weer zonnig, 30 tot 35 graden met later weer stevige buien. spits was iets minder druk dan normaal op donderdagmiddag. Nu nog zo'n 40 meldingen. Dit zijn de meest opvallende. A12 Utrecht-Arnhem voor Lunetten ruim een half uur extra door werkzaamheden. Dan de A12 Arnhem-Den Haag voor De Meern 28 minuten. A28 Zwolle-Assen voor Assen-Zuid 11 minuten. Door een ongeluk met een vrachtwagen is de linkerrijstrook dicht. En de andere kant op is dat hetzelfde geval. De A28 Groningen richting Zwolle is dat voorbij Westerbork 34 minuten extra. Tot slot een asfalt of wegdek in slechte toestand op de A73. Nijmegen richting Maasbracht voor Boksmeer een vertraging van 22 minuten.
15: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
17: 18 plus speelbewust.
20: Ja. Serieus?
21: Wat een geld.
22: 18.000. Godverdikke me.
23: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
24: Bij Sport City voelt sporten als thuiskomen. Het is dé plek voor spinnen, boksen, yoga, cardio, krachttraining en gezelligheid. Sport City, je sportclub om de hoek.
23: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
17: 18 plus speelbewust.
25: Het WK voetbal is in volle gang. Beleef het samen met onze club. Tijdens de wedstrijden van Oranje en Curaçao opent het Radio Veronica Café in Hartje Breda. Woo!

0: Oranje, ook voor blauw.
1: Straks een slimme AI-reisgenoot op zak? Nu geregeld. Dat doe je met de Samsung Galaxy S26. Nu met extra veel voordeel en een Galaxy Tab A11 Plus cadeau. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl. Tot zo!
2: Pak je koffers maar vast in. Want jij maakt kans op een droomreis voor twee personen naar het heerlijke Curaçao. Inclusief verblijf in Papagayo Beach, Curaçao.
3: Hoe?
2: Luister naar Radio Veronica en ontdek hoe jij die tropische escape kunt winnen.
4: Als ondernemer wilt u door. Financier uw vastgoed via mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
5: Nu met Club Karwei tot wel 35% korting op alle tuinmeubelen. Benieuwd naar onze andere acties? Bekijk onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
4: Ook voor herfinanciering. Mogelijk.nl.
6: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
7: Goedemorgen allemaal. Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij warmteservice. Ga naar douche.kroon.nl.
8: Lekker lezen op vakantie, Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
9: Luister zaterdagmiddag vanaf 4 uur naar Wout en Frank.

0: Radio Veronica.
1: Top 40 Hit Archief.
2: Luisteraars, goedenavond en welkom. Dit is weer een nieuw Top 40 Hit Archief met vanavond. Ja, wel een lijst waar je even een beetje door het begin heen moet. Je moet ietsje hoger gaan zitten. Een beetje aan de, laten we zeggen, linkerkant van het lijstje. Daar staan de mooiste hits. 15 januari, het was een hele koude dag, 1983. Maar behalve deze liedjes is er meer.
3: Namelijk dat we zometeen een leuke quiz gaan spelen. De Wout en Frank Popquiz. 3 vragen gaan we stellen over deze lijst. Over het linkerkantje, maar ook over het rechterkantje.
2: Ja,
3: als je de juiste antwoorden weet en ze doorgeeft via de Radio Veronica app, dan maak je kans op de gouden Popquiz bokaal.
2: 15 januari 1983 met onderaan, een beetje onderaan, Eddie Grant en I Don't Wanna Dance.
0: Radio Veronica.
1: Top 40 Hit Archief.

0: Hele blije Mark de Vries. Hele blije Mark
1: de Vries. Die is groot fan.
0: Die is groot fan. Devil Made Me Do It is mijn Golden Earring. En staat in deze top 40, 15 januari 1983. En even kijken, 19 en ervoor Eddie Grant. En I Don't Wanna Dance, dat was nummer 31.
1: Yeah! Oh, gaan we quizzen?
0: Maar dit is niet zomaar een quiz.

0: Frans.
1: Nou, we hebben dus die top 40, maar over liedjes uit deze top 40 worden 3 vragen in totaal gesteld. Dit is vraag nummer 1.
2: Nou, we hebben dus die nummer 31 die je dus net hoorde, die I Don't Wanna Dance van Eddy Grant. Was enorm populair in de jaren 80, maar deze Eddy Grant had meerdere top 40 hits. De vraag die ik nu ga stellen, let op, wat was geen hit van Eddy Grant? Wat was geen hit van Eddy Grant? A. Electric Avenue. B. Twilight Zone. Of C. Gimme Hope Joanna.
0: Gimme Hope Joanna.
2: Ja. Dus welke plaat was geen hit van Eddy Grant? A. Electric Avenue. B. Twilight Zone. Of C.
0: Gimme Hope Joanna.

0: Vanavond hebben wij de top 40 van 15 januari 1983 centraal staan in het hitarchief. En daarin onder andere deze Goodnight Saigon van Billy Joel. Ondertussen is dit ook vraag nummer 2 van de popquiz. En volgens mij gaat die over dit liedje.
1: Want inderdaad, Billy Joel's Goodnight Saigon. Saigon was natuurlijk een stad, maar in welk land? A. Vietnam. B. Thailand. Of C. Japan. Huh? Dus van welk land was Saigon de stad? Is nog steeds overigens. A. Vietnam. B. Thailand. Of C. Japan. Geef het door via de gratis Radio Veronica App. En maak kans op die bokaal, die glinsterende Wout en Frank popquizbokaal.
0: 15 januari 83. Op nummer 13 staat deze plaat van Prince.

0: Ja, het is een klein beetje opa verteld. Maar ik kan me er wel herinneren dat in 1983 kwam dit liedje uit. En toen zat ik nog op de lagere school. En toen zeiden we tegen elkaar, 1999. Dat gaat nog wel zo lang duren. Maar ja, dat gaan we allemaal nog wel meemaken. Nou, dat is inmiddels een volwassen kind geleden.
1: Bizar, hè?
0: Prince en 1999 kwam uit in 1983 en staat er het op 40 van 15 januari dat jaar op nummer 13.
2: Sint Roskam, wat zit er zo meteen in je nieuws?
3: AZC Nune komt er na explosieven wel gewoon en oproep tegen de zonnebank.
4: Wie deze zomer de A27 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van maandag 22 juni tot maandag 3 augustus zijn er verschillende afsluitingen op de A27 tussen knooppunt Gorkum en knooppunt Everdingen. Hou rekening met minstens 45 minuten extra reistijd. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
5: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen, upgrade dan naar een automaat op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
6: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas

0: download de app. Karwei, maak het mooier.
1: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en gaan.
2: De aubergines en courgettes van Albert Heijn. Zo fris en mild. En deze week in de bonus, 2 stuks voor maar 99 cent. En ook in de bonus, alle Lays Flat en Max, 1 per se gratis. Alle Nivea, ook 1 per se gratis. En diverse AH barbecue spiezen, nu 1 per se gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
3: Dat is een lekkere van Albert Heijn.
4: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
5: Altijd buiten, altijd loungen, altijd Weekamp. Want tijdens de zomerdeals krijg je nu hoge korting op loungebanken, tuinsets, accessoires en nog veel meer. En vandaag besteld, is morgen al in je tuin. Altijd Weekamp.
6: Dat gevoel van kinderen die zich helemaal uitleven in de speelhallen. Terwijl jij ontspant met een drankje en live muziek. Lekker eten van het buffet en daarna wegkruipen in je comfortabele hut. Dat is het P&O Ferries gevoel. Vaar van Rotterdam naar Engeland. P&O Ferries. Vaar op jouw manier.
7: Kees klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen. Ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
8: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
9: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons, plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo! Odido.
10: Veronica Weerbericht.
11: Ja, dat is dus heel grappig. Je verwacht het niet. Morgen sneeuw.
12: Ja. En niemand zag dit aankomen.
13: En wat heel grappig is, volgende week dinsdag is een Elfstedentocht aangekondigd.
11: Ja, het is echt heel gek. Nee, mensen, ja, het is bloedverziek, het heet. Heerlijk. Genieten van 26 tot 32 graden was het vandaag. En morgen nog veel warmer.
14: Nou, nog steeds wel zo warm eigenlijk.
11: Wat zeg je?
14: Het is nog steeds zo warm. Alleen aan de stranden is het iets koeler.
11: Klopt. En het maakt er wat moois van. Vanavond heerlijk lekker buiten zitten. Een beetje genieten.
14: Ook onweersbuien, vanuit het zuidwesten.
11: Ook onweersbuien, zeker. Ja. Dit is het nieuws met Sietse Oskamp. Goedenavond.
15: Ja, goedenavond. Ondanks de vondst van explosieven gaat een asielzoekerscentrum in Nuenen bij Eindhoven gewoon over 2 maanden open. Vanochtend zijn een vuurwerkmortier en een pijpbom gevonden in het gebouw. Er komt nu extra camerabewaking en er worden beveiligers ingezet. Na een oproep om zonnebanken te verbieden door een Belgische stichting tegen kanker komt er ook zo een in Nederland, meldt RTO Nieuws. Onder andere het RIVM, KWF Kankerbestrijding en het Huidfonds raden de zonnebank sterk af en ze willen het liefst een verbod.
13: Ging jij wel zonder zonnebank vroeger buiten?
11: Heel vroeger, heel vroeger.
13: Maar veel?
11: Maar heel vroeger.
13: 3 keer per week?
11: Nee, zeker niet. Nee, maar vroeger vond ik het wel lekker. Maar op een gegeven moment heb ik ook wel gehoord dat het niet zo goed was. Nee, doe ik niet meer. Nee.
13: Vind jij dat, herkennen jullie dat, als mensen onder de zonnebank zijn geweest, dat je dat altijd ruikt aan mensen?
11: Ja, er zit een geur aan mensen.
13: Er zit echt een soort
11: zonnebankgeur.
13: Ja, maar ik weet niet waar die geur dan vandaan komt.
11: Ja, dat is natuurlijk. Dat is toch UV, alles zweet, viezigheid, weet ik wel. Ja, dat hebben ze heel lang geleden.
13: Maar je ruikt meteen als mensen onder de zonnebank zijn geweest.
11: Klopt, ja. Gebraden kip, lucht.
15: Ondertussen is het dag 8 van het WK voetbal. Het is alweer begonnen, ook de tweede speelronde in de groepsfase daarmee. Namelijk al een half uur bezig, ruim 33 minuten. Tsjechië tegen Zuid-Afrika, stand is nu 1-0. Daarna om 9 uur Zwitserland tegen Bosnië en Herzegovina. Om middernacht Canada, Qatar. En om 3 uur vannacht de enige 2 ploegen in het hele overzicht die de eerste wedstrijd wonnen. Mexico tegen Zuid-Korea.
13: En wat voor het wekkertje zetten, Siets?
15: Ja, ik zou het overslaan vannacht.
13: Ja?
11: Je mag gewoon slapen.
15: Ja. Ik denk dat Mexico-Zuid-Korea nog de meest interessante is, maar om 3 uur 's nachts in de groepsfase,
11: Dan lezen we morgen de samenvatting bij.
10: Ja, zou ik doen.
13: Radio Veronica Verkeer, 19 meldingen op dit moment. Totale lengte van 60 kilometer. Dit zijn de vier meest opvallende. A15 Rotterdam-Gorkum. Tussen Sliedrecht-West en Gorkum een kwartier door een ongeluk. Linkerrijstrook is dicht. A16 Breda-Rotterdam tussen Hendrik in de Ambacht en Rotterdam-Feyenoord. 8 minuten vanwege een kapotte vrachtauto. Daar zijn twee rijstroken dicht. A28 Assen-Zwolle tussen Assen-Zuid en Westerbork. Een kwartier vertraging. Ook daar weer een ongeluk met een vrachtwagen. En A73 Nijmegen-Maasbracht tussen Kuik en Boksmeer. Daar zit van een paar dagen bal. Daar is iets aan de hand met asfalt. Zit een kuil in of zo? Geen idee. In ieder geval, het wegdek daar is in slechte toestand. Een kwartier vertraging. Compleet overzicht met alle files en alle flitsers vind je in de app van Flitsmeister.
11: Lieve mensen, dit is het Top 40 Hit Archief. We hebben de Top 40 van 15 januari 83. Marvin Gaye staat daar ook in. Sexual Healing is nummer 11.

0: Marvin Gaye. Wat ben je irritant.
1: Ja, dat is Frank.
0: Ik had hem hard staan.
1: Leuk liedje.
0: Je bent zo vervelend. Marvin Gaye en Sexual Healing staat in de top 40 van vandaag. Het is 15 januari 1983. En Marvin Gaye, die staat met zijn Sexual Healing lekker op nummer 11. Dit is vraag nummer 3.
1: En die gaat over You Can't Hurry Love. Dat is de nummer 1 van vandaag.
0: Marvin Gaye. Wat ben je irritant.

0: van Phil Collins, de nummer 1 in deze top 40. Maar van wie is het origineel? A, The Supremes, B, The Four Tops of C, The Scissor Sisters? Geef het juiste antwoord door via de gratis Radio Veronica app. En maak kans op die mooie prijs, de glinsterende gouden Wout en Frank popquizbokaal.
1: Het is 15 januari 83. Dat was een gemiddelde, geheel bewolkte dag met een temperatuur van 7,4 graden.
0: 7,4.
1: 7,4 graden. Weet je wat wij hier binnen hebben? Er viel 5 mm neerslag. En de hardst gemeten windstoot had een snelheid van 16,5 meter per seconde. Meer informatie. Toch zeg ik het niet goed? Wacht even, ziet wat zit je te lachen?
2: Is het nou voor onnodige informatie?
0: Ja, dat werd toen op de radio geroepen.
1: En dat werd er op de water. En de waterstanden had je ook.
0: Ja.
1: En het minimale zicht lag op 8000 tot 9000 meter. In een relatieve luchtvochtigheid van 86%.
2: Oh, lekker.
0: Dan kunnen we snel een plaatje draaien, want mijn lippen die vriezen langzaam aan vast aan de microfoon. Zo koud is het hier.
1: En terwijl dat weerbeeld buiten zichtbaar en voelbaar is, hoor je op de radio de nummer 5. En die is van het goede doel. En die gaat over de zuidenburen. België staat op nummer 5.

0: Divine and Shoot Your Shot is echt de disco. In 1983 in de top 40 van 15 januari. Shoot Your Shot op nummer 3. En daarvoor het goede doel. België is een leven op Pluto. En dat was nummer 5.
1: Wout en Frank. Popquiz.
0: En dan krijgen wij de ontknoping van onze popquiz. Het waren 3 vragen. En nu krijgen wij 3 antwoorden. De vraag is alleen van wie?
2: Van Ricardo Meijer uit Woudenberg. Hallo Ricardo, goedenavond.
3: En goedenavond Frank en Wout ook. Goedenavond.
0: Ook Wout, ja.
2: Hoe is het met je, Ricardo?
3: Uitstekend, Frank.
2: Ja, hoe beleef jij deze warme dag?
3: Eigenlijk geen problemen, vind ik. Ik vind het op zichzelf lekker weer en ik heb niet zoveel problemen met de warmte, hoor.
0: Het is eigenlijk niet zoveel aan de hand. Alleen ja, ik bedoel, alle kranten moeten weer vol, alle talkshows moeten vanavond weer vol. Dus iedereen gaat redelijk paniekerig over de hitte doen.
3: Maar ja, komt hè?
0: Ja, toch. Maar er is niks aan de hand. Het is gewoon lekker warm weer.
3: Daarom.
2: En heb je tijd om heel veel de quiz door te lopen?
3: En natuurlijk, Frank.
2: Ja. Laten we beginnen met vraag 1. Wat was geen hit van Eddie Grant? A. Electric Avenue. B. Twilight Zone. Of C. Gimme Hope, Joanna. Gimme Hope.
3: B. Twilight Zone, maar die is van de Earring.
2: Ja, is van de Earring, is inderdaad goed. Vraag 2. Saigon van Billy Joel's Goodnight Saigon. Dat is een stad, maar in welk land? Is dat A. Vietnam, B. Thailand of C. Japan?
3: A. Vietnam.
2: En hoe heet... Vietnam bedoel je?
3: Vietnam, excuses.
0: Ik heb hier dus zo'n dingetje voor... Maar die heb ik nog nooit hoeven gebruiken. Maar nu, ik pak het er nu toch maar even bij. Maar wat is de antwoord nou, zeg je?
3: Vietnam, A.
0: Vietnam, ja.
2: Hij zei A, dus je zei het in de baas, zei het al goed. Alleen je zei het verkeerde land erachter.
3: Oh. Excuses daar.
0: Nee, maar klopt wel dus.
2: Oké. Okay. Overigens, bonuspunten voor hoe heet Saigon tegenwoordig?
3: Dat is Ho Chi Minh
2: Stadpark. Ja, lekker. Nee, dat was goed, Wout.
0: Oh, was wel goed.
2: Ja, het is Ho Chi Minh Stad, ja. Vraag 3. Van wie is het origineel van You Can't Hurry Love? Staat op nummer 1, ga je ook zo meteen horen. Van Phil Collins. Is dat A, The Supremes, B, The Four Tops of C, The Scissor Sisters?
0: Zeg het voor de grap eerst even fout.
3: Ik ben het zeker. Maar ik wou het A zeggen, maar oké. Ik zeg dan even B voor jou,
0: Wout. Dat is fout.
2: Je mag maar 1 poging doen.
3: Met Supremes natuurlijk.
2: Ja, Supremes is hartstikke. BAA, dat is de juiste combinatie. En dat zorgt ervoor dat jij die gouden Woudenvraag Popquiz lokaal bent. Woehoe!
3: Hey, top, dank je, heren.
2: Dat was leuk, hè?
0: Heel veel plezier ermee. Zeker. Ik vond het een ontzettend goed gesprek. En,
2: dat was echt een leuk gesprek.
0: Ik wens je een hele fijne avond.
3: Ja, jullie ook, heren. Fijne avond.
0: Dag, Ricardo. Later.
3: Doei.
0: Alright. Nou, het is dus 15 januari 1983. En helemaal bovenaan staat de plaat waar onder andere een vraag over werd gesteld van Phil Collins. You Can't Hurry Love is de...
1: Nummer 1.

0: 6 uur. Veronica.
1: Goedemorgen.
2: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
3: Johan's witgoed plus Johan's elektra niet goed is...
4: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
5: Rook?
4: Nee, och, ik heb hem zelf ook.
5: Nee, rook uit de meterkast.
3: Johan's witgoed plus Interpolis elektra keuring is minder kans op brand.
4: Zo, koffie?
3: Laat de elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
6: Social Deal, Restaurant Deals, Take One en Actie Bo.
7: Ontdek de beste restaurant deals en meer op socialdeal.nl.
6: Heel goed, kun je ook gewoon restaurant zeggen?
7: Rand? Nee.
6: Fair enough.
7: Social Deal, deals die je niet mag missen.

0: Ontdek ook de beste vaderdagdeals op socialdeal.nl.
1: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung.

0: Ziggo.
1: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu de Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
0: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
2: Lees nu De Terugkeer, de nieuwe thriller van David Baldacci. Vol actie en spanning over de FBI, een klokkenluider en een criminele organisatie. De nieuwe Baldacci, nu in de boekhandel.
3: Even proosten, even borrelen, even sparren. Nu bij Spar tot wel 41% korting op 4 1,5 liter flessen Coca-Cola. Voor maar €7,49. Ga snel naar jouw Spar in de buurt.
2: Nu in de boekhandel. De Terugkeer. De nieuwe ijzersterke thriller van David Baldacci.
4: Geen zin om te koken vanavond? Ontdek de heerlijke maaltijden van...
5: Kippie!
6: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.
7: Keukenkopers, opgelet! Nu exclusief bij Keukenconcurrent een wereldactie van Etna. Krijg nu 50% korting op alle Etna aanmerkapparatuur bij aankoop van je keuken. Doen we er ook nog gratis een Amerikaanse koelkast bij. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland. Etna, official cooling partner van FIFA 2026.
8: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
9: De Burger King hamburger. Onze klassieker. Met heerlijke flame grilled beef. Nu als eurovlammer. Voor maar €1. Bij Burger King.
10: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
11: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
12: Kia. Movement that inspires.
13: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
11: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
14: Ontvang je toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
15: Radio Veronica.
16: Met het nieuws. Het is 7 uur.
17: Goedenavond,
18: ik ben Sietse Roskam. We zijn veel te afhankelijk geworden van China, vindt premier Jetten. Bedrijven in Europa moeten volgens hem ook beter hun best doen om met China te concurreren. Anders krijgt het land veel te veel macht. Jetten gaat er dit weekend over praten op een EU-top in Brussel en daar lijken ze het met hem eens. De zonnebank zou eigenlijk verboden moeten worden, zeggen het RIVM, KWF Kankerbestrijding en het Huidfonds tegen RTL Nieuws. Ze zijn het helemaal eens met een oproep in België van een stichting tegen kanker die helemaal af wil van zonnebanken. De organisaties twijfelen wel of zo'n verbod haalbaar is. En de vondst van explosieven in een asielzoekerscentrum in de aanbouw in Nuenen bij Eindhoven verandert niks aan de planning. De asielzoekers komen over 2 maanden gewoon. De opvangorganisatie vindt het afschuwelijk dat een vuurwerkmortier en een pijpbom zijn neergelegd. De burgemeester noemt het onacceptabel. Er komt extra camerabewaking en beveiliging bij het AZC in Nuenen. Dan het weer. Het is nog lang warm vanavond. Vanuit het zuidwesten wel buien met kans op onweer. Op veel plekken blijft het vannacht boven de 20 graden. Morgen is het zonnig en benauwd. 30 tot 35 graden met later weer buien.
19: Ik vraag me dan even hardop af. Hè. Zouden er mensen zijn die stamppot eten vanavond?
18: Ongetwijfeld.
19: Dat kan toch niet?
18: De echte liefhebber.
19: Er is toch niemand die nu andijvie eet met een balletje? Ja. Toch?
18: Ja, meld je maar zou ik zeggen.
19: Nou, meld je inderdaad even via de app. Al Als jij dat wel bent, goede avond. De situatie op de weg dan. Veronica Verkeer of Flitsmeister staan in totaal 8 vertragingen. Je krijgt vanaf 12 minuten of met een bijzondere oorzaak te beginnen op de A12. Arnhem richting Oberhausen tussen Oudijk en Duitsland 15 minuten. De A27 Gorkum richting Breda bij Hank 12 minuten. En de A28 Amersfoort richting Zwolle bij Harderwijk ook 12 minuten. En dat komt door een auto met pech.

0: Vind je bij Bol?
1: Bij Plus hebben we nu Plus Poolpakkers. Dat zijn heel veel aanbiedingen die de hele WK poolfase geldig zijn. Zoals Plus rundvleesbitterballen. Een doos van 30 stuks, 50% korting. Nederland, oh Nederland. We doen met je mee. Plus.
2: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeals snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders schrijf je mis.
1: Ook bij Plus. Plus spare ribs 500 gram, 3,99. We doen met je mee. Plus.
3: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant... en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Gun jezelf die Holland-Amerika-Line Cruise. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste bestemmingen van Noord-Europa. Ontdek je cruise op hollandamerika.com.
4: Vier op zaterdag 20 juni midsommar bij IKEA. Met Zweedse tradities en zomerse activiteiten. En draai aan het rad, waarbij je kans maakt op een reis voor 4 personen naar Småland in Zweden. Tot dan, IKEA. Een wereld aan ideeën.
5: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
6: Bescherm wat telt met Verisure, de Europese nummer 1 in gemonitorde alarmsystemen. Nu met onze zomerdeal. Tot 50% korting op alarmplaatsing bij afname van onze alarmdiensten. Ga naar verisure.nl.
7: Voel mij zo free.
8: Wacht, wat? €75? Ik loop het.
9: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
8: Wow, dit is echt nice.
9: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
10: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Ah, hallo vakantiegevoel.
11: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
12: In juni is het Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
13: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
12: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
14: Luister zaterdagmiddag vanaf 4 uur naar Wout en Frank.

0: Mick Jagger en Just Another Night bij je vrienden van Radio Veronica. Goedenavond, mijn naam is Ferry. Ik zei net al even in het nieuws bij Seeds. Ik zei, zijn er mensen met deze temperaturen, ik bedoel 30 plus vandaag, die nog stamppot eten met deze temperaturen? Je zou denken, salarisje, misschien een satéetje van de grill. That's it. Maar onder andere Rocco, die meldde zich direct. Rocco, wat stond er vanavond bij jou op het menu?
1: Stamppot spinazie.
0: Lekker stamppotje. Maar ook echt met jus erbij en een balletje gehakt, alles erop en eraan.
1: Een balletje gehakt en net weer niet, maar wel spekjes erdoor. Gewoon lekker ei erbij, natuurlijk spinazie.
0: Ja, uiteraard.
1: Ja, zeker.
0: Maar wat eet je dan met de kerst? Barbecue?
1: Inderdaad, kip van de barbecue meestal, ja.
0: Ach, ja, meen je?
1: Ja, serieus. Dan gaat de barbecue, en dan gaat de kip erop. Ja, of de pulled pork, een beetje slow cooking, kan ook.
0: Je hebt gelijk ook, Rocco, je hebt gelijk ook. Nou, wat wordt het als toetje? Via netta, warme appeltaart?
1: Nee, dit keer even niet, sorry.
0: Oké.

0: Womack. En Teardrops.
1: Hi, this is Michael Jackson.
2: Michael Jackson Quiz.
0: Ik ga zo meteen onder andere muziek van Michael Jackson draaien. Betekent maar één ding, de Michael Jackson Quiz. Het is heel simpel. Ik heb van een liedje dat ik zo meteen ga draaien alleen de kreutjes van Michael eruit gehaald. En aan jou is een grote vraag. Uit welk liedje komt dit gekreun? Ja, hij is zeer kort deze opgave dit keer. Ja, welk liedje ga ik zo meteen draaien? Oftewel, uit welk liedje komt dit gekreun? Het antwoord hoor je zo meteen.
1: Oh, heerlijk hier, hè?
3: Ja, eindelijk even niks.
4: Dit is echt nice.
5: Hola, le pongo dos cervezas.
6: Hola, señor. Sí, twee bier.
4: Voor mij?
1: Y un refresco, por favor. Ja, het is wel vakantie, maar ook hier, gewoon een frisje.
5: Por favor.
4: Proost. Proost.
7: Op vakantie voelen regels soms wat losser. Maar sommige dingen blijven hetzelfde. Niks 18 betekent dat je ook op vakantie geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
8: Vier de zomer met Karwei. Profiteer nu met Club Karwei van 20% korting op alle parasols en schaduwdoeken. Karwei, maak het mooier.
9: Gek op laag.

0: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons... plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo! Nu in de aanbieding bij Jumbo. Alle alcoholvrije bieren 1 plus 1 gratis. En heerlijk knapperige Jumbo chips voor maar 99 cent. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is Dia van Jumbo.
1: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen. Upgrade dan naar een automaat. Op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven... vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
2: Winnaar goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas is... Aldi.
3: Dat gaan we vieren.
2: Met deze week nergens goedkoper. Rode paprika per stuk maar 45 cent. Dus scoor deze week je boodschappen bij de goedkoopste supermarkt. Aldi.
4: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
5: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
4: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
5: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
2: En nog meer voordeel scoren bij Aldi. 8 hamburgers voor maar 5,99. En een stuk graskaas 600 gram voor maar 3,59.
3: Dat gaan we vieren.
2: Dus nu naar Aldi. De goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas. Aldi.
6: De situatie op de weg. Veronica Verkeer staan in totaal 6 vertragingen gemeld door Flitsmeister. Je krijgt vanaf 10 minuten of met een bijzondere oorzaak, oftewel de top 3. Eentje op de A12 Arnhem richting Oberhausen tussen Oud-Dijk en Duitsland 15 minuten. De A58 Breda richting Tilburg tussen Galder en Sint-Annabos 18 minuten. Dat komt door een auto met pech. En de A73 Nijmegen richting Maasbracht tussen Wiegen en Malden 10 minuten. En dat komt door een auto met pech.
7: Dit is Radio Veronica.
8: Het station van Wout en Frank.
7: Iedere week. Dag vanaf 4 uur.
8: En nu
7: Ferry Omen.
8: Met

0: bij je vrienden van Radio Veronica op deze zomerse donderdagavond. En ik ga Michael Jackson draaien, betekent maar één ding.
1: Hi, this is Michael Jackson.
2: Ferry's Michael Jackson Quiz.
0: De Michael Jackson Quiz. Houdt in dat ik een gekreuntje, een kreun uit een liedje van Michael Jackson heb geknipt. En aan jou is de grote vraag, ja, welk liedje van Michael Jackson ga ik draaien? Dit was de opgave. Dat was een zeer korte opgave vanavond. Ja, welk liedje van Michael Jackson is dit? Uit welk liedje komt dit? Was de grote vraag. Heel wat mensen hadden het goed.

Even heel eerlijk, ik heb vandaag geteld en ik ben tot de conclusie gekomen dat ik een echte Nederlander ben. Ik heb namelijk 6 keer vandaag geroepen, wat is het toch warm, hè? Ja. Morgen ook temperaturen richting de 35 graden en in de avond kans op een kleine onweersbui. Dus let daar even op.

0: bij Veronica. Met muziek voor je onderweg van onder andere ABC, Lifehouse en ook Frank Boeien. De Eagles komen er ook aan en. Aankomende week wordt er weer gestaakt in het openbaar vervoer. Maar er is dus nieuws over. Gaat het wel door? Je hoort het zo.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
3: Zeker, net zo sterk als onze oranje basis. 365 dagen per jaar, met kennis die staat als een huis.
4: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
5: Zin in avontuur? Wat dacht je ervan om een boottocht te maken in Arendel? Op volle snelheid als superheld de aarde te redden? Of om door een gigantische keuken te rennen? Voor avontuur ga je naar Disney Adventure World.
6: Stap in een wereld vol avontuur in Disney Adventure World. Het vernieuwde park met Marvel, Pixar en Frozen themawerelden in Disneyland Parijs. Boek nu je zomer- of herfstvakantie op disneylandparijs.com.
7: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
8: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
9: Oh. Goedemorgen allemaal.
10: Altijd een energiek begin van je dag met Crowe. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij warmteservice. Ga naar douche.crowe.nl.
8: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
11: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK.
12: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer. Vanaf €35.950 of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
13: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week trostomaten, 1 kilo voor 89 cent. Lidl, official fresh partner van Team NL.
14: Lekker lezen op vakantie, Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
13: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus, Galia en Cantaloupe-meloen per stuk voor €1,49. Lidl, je verdient het.
15: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel, of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI, live happy.
16: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt, joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, boxsprings af vanaf €990. Swiss Sense.
17: Social Deal, Beauty Deals, Take One en actie Bo.
18: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
17: Sorry Bo, het is beauty.
18: Oh ja, en waarom staat er dan booty? Social Deal, deals die je niet mag missen.
19: Nu bij Coolblue. Gratis vaatwassen. Stap over en doe je vaat elke dag gratis. Tussen 12 en 3 uur met Bosch en Coolblue Energie. Meer weten? Kijk op coolblue.nl/gratis vaatwassen.
20: Ontdek ook de beste Vaderdagdeals op socialdeal.nl.
21: Get ready for the OG.
22: All y'all bitches on the look like me.
23: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
24: Oh, daar heb je Tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
25: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
26: BelSimpel zet de tijd op 8 uur.
27: Pas op hoor, deze is heet.
28: Oeh, ja.
27: Wil er iemand nog wat drinken?
28: Ja, lekker. Ja, lekker.
27: Kijk eens, hier, deze heb ik voor jou. Voor jou deze.
28: En voor mij, man?
27: En een frisje voor jou.
28: Dank je.
27: Proost. Juist op momenten dat het gezellig is, is het verleidelijk om een uitzondering te maken. Niks 18 betekent dat je ook thuis geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
29: Radio Veronica.
30: Met het nieuws.
29: Het is 8 uur.
31: Goedenavond, ik ben René Postma. Het meisje dat vastzit voor de dood van haar ouders in Meerstad heeft beelden van het misdrijf gedeeld met leerlingen van haar school, meldt Dagblad van het Noorden. De ouders zijn te zien met bloed, ze zouden in hun slaap zijn aangevallen. Ook de hond had steekwonden. Het meisje zou worstelen met wie ze is en zou het liefst een dier zijn. Organisaties tegen discriminatie willen proberen alsnog Geert Wilders voor de rechter te krijgen voor een tweet vorig jaar met twee foto's, een jonge blonde vrouw met eronder PVV en een oudere vrouw met hoofddoek en PVDA. Justitie vond het niet erg genoeg voor een rechtszaak. De organisaties gaan nu in beroep. Hongarije heeft op de EU-top in Brussel een ander gezicht laten zien. De nieuwe leider Magyar zei dat hij niet van plan is om de hele tijd met veto's te strooien alleen om dwars te liggen zoals zijn voorganger Orbán. Ook is hij blij dat de gesprekken met Oekraïne zijn begonnen om lid te worden. Orbán hield dat jarenlang tegen. De staking bij de NS volgende week woensdag is iets korter dan eerst werd gemeld. Tussen 4 uur 's nachts en 8 uur 's ochtends legt het treinpersoneel het werk neer, zegt vakbond FNV. Ook bussen, trams en metro's rijden dan niet. Het Veronica Weer van Weer Online. Kans op onweer met hevige buien. Het blijft ook vannacht rond 20 graden. Morgen is het zonnig en nogal vochtig, daardoor kan het benauwd aanvoelen. Het wordt boven de 30 graden en er is weer kans op onweer.
0: Oftewel, het wordt vannacht een hele lange, smerige, vieze plaknacht. Goedenavond. Het is 8:02. Radio Veronica verkeer door onze vrienden van Flitsmeisters staan op dit moment 3 vertragingen. Te beginnen op de A12 Arnhem richting Oberhausen tussen Beek en Duitsland 7 minuten. De A15 Ridderkerk richting Gorkum bij Sliedrecht West 9 minuten. Dat komt door een vrachtwagen met pech. En de A58 Bergen op Zoom richting Vlissingen bij De Pool 6 minuten. En dat komt door een ongeval daar.
32: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Je hebt nog 4 dagen. Ziggo.
33: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Oh, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
32: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
34: Winnaar goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas is Aldi.
35: Dat gaan we vieren.
34: Met deze week nergens goedkoper. Rode paprika per stuk maar 45 cent. Dus scoor deze week je boodschappen bij de goedkoopste supermarkt. Aldi.
36: Kees klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen. Ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
37: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
34: En nog meer voordeel scoren bij Aldi. 8 hamburgers voor maar 5,99. En een stuk graskaas 600 gram voor maar 3,59.
35: Dat gaan we vieren.
34: Dus nu naar Aldi. De goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas. Aldi.
38: Het WK voetbal is in volle gang. Beleef het samen met onze club. Tijdens de wedstrijden van Oranje en Curaçao opent het Radio Veronica Café in Hartje Breda. Woo!

0: al meer dan 1 miljoen boeken, zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
1: Pak je koffers maar vast in, want jij maakt kans op een droomreis voor twee personen naar het heerlijke Curaçao. Inclusief verblijf in Papagayo Beach, Curaçao.
0: Hoe?
1: Luister naar Radio Veronica en ontdek hoe jij die tropische escape kunt winnen.
2: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
3: Luister zaterdagmiddag vanaf 4 uur naar Wout en Frank. Live vanuit het Radio Veronica Café in Breda. Yeah!
4: Dit is Radio Veronica.

0: Alfredo en Played Alive.
1: Het Radio Veronica Café.
0: Ja, aanstaande zaterdag dan is het zover. De tweede wedstrijd van Nederland van Oranje op het WK. Spelen ze tegen Zweden. En een paar uur later om 2 uur 's nachts, dus officieel is dat zondag, maar goed, zaterdag op zondagnacht om 2 uur. Dan speelt Curaçao de tweede wedstrijd van het WK tegen Ecuador. En wij dachten, ja, weet je wat het is? We zijn met z'n allen natuurlijk voor Curaçao. We zijn met z'n allen natuurlijk voor Nederland. Hoe leuk is dat om dat samen met je vrienden van Radio Veronica te vieren in het Radio Veronica Café? Die staat in Breda en daar kan jij aanwezig zijn. Dus jij en je vrienden van Radio Veronica. Gewoon een gezellige pre-party van het voetbalweekend vieren. Aanstaande zaterdag dus in Breda. En het is heel simpel, je kunt jezelf aanmelden via radioveronica.nl. Voor dus dat Oranje Café aanstaande zaterdag. Halfway gone, I'm halfway gone. Dit is Livehouse, Halfway Gone.

0: rode en zwart-wit bij Veronica. Heel wat mensen die zich melden via de app. Onder
1: hey,
0: andere
1: Mark. Hey, back in the air bij Veronica. Welkom terug.
0: Dankjewel. Ja, even een paar weken op vakantie geweest. Maar opgeladen en wel om de beste muziek aller tijden voor je te draaien. De Eagles zometeen naar Taylor Swift en Apache.

0: 3000, de classic van de Eagles. Altijd goed, Hotel California. Zometeen onder andere UB40, ook Bon Jovi komt eraan.
1: Hé, het licht doet het niet.
2: Ik heb geen bereik.
3: Hebben we nog wel water?
4: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil. En geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
5: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen.

0: als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen. Upgrade dan naar een automaat. Op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
1: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Mountainbike? Check. Fietsendrager? Ah, vergeten. Dan moet je nog even langs AWB, want daar vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een fietsendrager, nu met 100 euro korting. Ook in de webshop. ANWB en gaan.
2: Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd, nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
1: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op ANWB.nl en gaan.
3: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
4: Oh nee, een teek. Met Adtap bescherm je jouw hond en kat tegen vlooien en teken. 1 Adtap koutablet bestrijdt vlooien en teken een hele maand lang. Koop nu online of in een dierenwinkel bij jou in de buurt. Adtap. Simpel om van te houden, simpel om te beschermen.
5: Adtap.
4: Adtap is een diergeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
6: Lekker lezen op vakantie, Cassie! Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
7: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel 5000 euro extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Tucson Plug-in Hybrid vanaf 39.995 euro. Ga naar Hyundai.nl.
8: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
9: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
8: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
9: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
10: Goedenavond, er staat 1 vertraging gemeld door Flitsmeister op de A12. Arnhem richting Oberhausen tussen Oud-Dijk en Duitsland, 7 minuten.
11: Dit is Radio Veronica.
12: Het station van Gerard Ekdom.
11: Iedere werkdag vanaf 6 uur.
12: En nu,
11: Ferry Omen.

De Gypsy Kings en Bamboleo bij Radio Veronica. En goed nieuws wat betreft de orgeljoken. Ik weet niet of je het hebt meegekregen. Want ze was sowieso al gevraagd door de FIFA vorige week om op te treden als Nederland de volgende ronde haalt. En het was even een tijdje onzeker, want ze was gevallen op haar balkon. En daarbij liep ze een breukje in haar elleboog op. En toen moest ze in het verband. Nou, dat is natuurlijk helemaal niet te doen als je op dat soort keyboard toetsen moet drukken. Maar goed nieuws, vandaag bekendgemaakt. Ze is fit genoeg. Haar hechtingen zijn eruit gehaald en het verband mag eraf. Dus oftewel, ze kan weer keyboard spelen. Nou, hé. Dat is even goed nieuws voor orgeljoken. Ze mag dus richting het WK. Nou, de grote vraag welk liedje dat ze natuurlijk gaat doen. Sowieso FIFA Hollande. Ja, misschien ook wel deze.

0: Madonna. En Like a Prayer. Het is de donderdagavond van Radio Veronica. Is het, nog niet te vroeg om te zeggen, langzaam richting het weekend. Hè? Ik bedoel, we hoeven nog maar één dagje tussen de beste muziek aller tijden. Wat je uiteraard van ons bent gewend. Sowieso zometeen muziek van onder andere Frankie Goes to Hollywood, Ace of Base, Stevie Wonder en ook Rod Stewart komt eraan. En de reden waarom je niet in Almere naar de wc wil. Je wil echt niet in Almere naar de wc. Hoe het zit, je hoort het zo.
1: Met de zuinige en betrouwbare techniek van Suzuki is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van een ritje naar de sportvereniging of een uitwedstrijd aan de andere kant van het land. Suzuki. Serious about fun.
2: Gun jezelf ruimte. Weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
1: En weet je wat ook fun is? We vieren 60 jaar Suzuki in Nederland met veel voordeel. Zoals €1600 korting op de Suzuki Swift. De allerzuinigste mild hybrid van Nederland.
3: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
4: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
3: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
4: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
5: 18 plus, speelbewust.
6: Ja.
7: Serieus?
6: Oh,
7: wat een geld.
8: 18.000 en potverdikke me.
9: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
10: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
9: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
5: 18 plus speelbewust.
11: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland. Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
12: Nieuw als Eurovlammer bij Burger King. 6 chicken nuggets met een saus naar keuze. Nu voor maar €2 bij Burger King.
13: Vier op zaterdag 20 juni midsommar bij IKEA. Met Zweedse tradities en zomerse activiteiten. En draai aan het rad. Waarbij je kans maakt op een reis voor 4 personen naar Småland in Zweden. Tot dan, IKEA. Een wereld aan ideeën.
14: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dreizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. Dreizen. Live your dreams.

0: vind je bij Bol.
1: Wil jij een gratis schreeuw van de Leeuwhanddoek scoren? Boek dan nu je reis bij D-Reizen.
2: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie!
3: ANWB en gaan.
4: Dat gevoel van kinderen die zich helemaal uitleven in de speelhallen. Terwijl jij ontspant met een drankje en live muziek. Lekker eten van het buffet en daarna wegkruipen in je comfortabele hut. Dat is het P&O Ferries gevoel. Vaar van Rotterdam naar Engeland. P&O Ferries. Vaar op jouw manier.
2: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op ANWB.nl en gaan.
5: Bob, waarom zitten die mensen op onze zolder?
6: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
5: Hoe dan?
6: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
7: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
8: Radio Veronica. Met het nieuws. Het is 9 uur.
9: Goedenavond, ik ben René Postma. Het Groningse meisje van wie de ouders zijn vermoord zou hen zelf hebben aangevallen in hun slaap en heeft daar beelden van gedeeld. Dat zeggen medeleerlingen van haar school tegen Dagblad van het Noorden. Het zou dinsdagnacht al zijn gebeurd. Pas vandaag werd de politie gewaarschuwd. Het is niet bekend door wie. In Middelburg is gisteravond midden op straat een zwaargewonde man gevonden en die is vandaag overleden. De politie doet al de hele dag onderzoek naar wat er precies is gebeurd. Er is al een oproep gedaan aan getuigen om zich te melden. Buurtbewoners zeggen dat er gisteravond een schietpartij was. Bijna een kwart van de aangifte van een ernstig misdrijf wordt niet behandeld, zegt de Rekenkamer, die onderzocht het jaar 2024. Het komt door te weinig medewerkers bij de politie. Minder erge misdrijven worden vaker onderzocht. En die prioriteit zou anders moeten, zegt de Rekenkamer. Quinten Timber heeft bij de training van Oranje een lichte hersenschudding opgelopen en mist daardoor overmorgen het WK-duel tegen Zweden. Hij botste tijdens de training met een ploeggenoot. Timber viel zondag in toen Oranje de eerste wedstrijd speelde tegen Japan. Het Veronica Weer van Weer Online. Kans op onweer met hevige buien. Het blijft ook vannacht rond 20 graden. Morgen zonnig en nogal vochtig, daardoor kan het benauwd aanvoelen. Het wordt boven de 30 graden en er is weer kans op onweer.
10: De WK-spirit begint bij Gal en Gal. Daarom scoor je al je... Oeh, tijd voor een wissel. De Mucho Mas Oranje komt erin voor maar 5,99. En het oranje bierpakket, daar wisselen we de prijs naar 12,99. Gal en Gal.
11: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week trostomaten, 1 kilo voor 89 cent. Lidl, official fresh partner van Team NL.
12: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een tweejarig internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeals snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders grijp je mis.
11: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus, kampioentjes per stuk nu 29 cent. Lidl, je verdient het.
13: Ben je ook nieuwsgierig?

0: 20% korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Winnaar goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas is Aldi.
2: Dat gaan we vieren.
1: Met deze week nergens goedkoper. Rode paprika per stuk maar 45 cent. Dus scoor deze week je boodschappen bij de goedkoopste supermarkt. Aldi.
3: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
4: Zeker. Net zo sterk als onze oranje basis. 365 dagen per jaar met kennis die staat als een huis.
5: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
1: En nog meer voordeel scoren bij Aldi. 8 hamburgers voor maar 5,99. En een stuk graskaas, 600 gram voor maar 3,59.
2: Dat gaan we vieren!
1: Dus nu naar Aldi, de goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas. Aldi.
6: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
7: Bij Sport City hoef je niet te kiezen. Kom lekker trainen en blijf hangen voor een extra setje gezelligheid. Met 120 locaties is Sport City je sportclub om de hoek.
6: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.
8: Luister zaterdagmiddag vanaf 4 uur naar Wout en Frank. Live vanuit het Radio Veronica Café in Breda. Ja!

aan het wandelen midden in de nacht. Je hebt al een drankje op en misschien een klein snuifje. Waar ga je dan liggen? Ik zou een bankje uitkiezen, misschien de vloer. Maar er was een man in Almere die koos een Dixie uit. Want het regen, hij dacht, ik ga even bij een Dixie naar binnen. Daar is hij even gaan slapen. Slecht nieuws, hij bleek vast te zitten. Hij heeft tot de volgende middag 3:15 vastgezeten. En gistermiddag werd hij dan eindelijk gevonden door de politie. Ja, dat baal je even. Ik bedoel, weet je, ik heb wel eens een keer een hele nacht in zo'n Flixbus gezeten. Is ook geen pretje hoor, mogen dat duidelijk zijn. Maar dit, dat is toch wel even, nou ja, 1-ster review. Misschien 2 omdat de wc dichtbij is. Maar goed, je begrijpt het. De beste muziek aller tijden, dit is Veronica. Met nu de

0: Ik maak me lichtelijk zorgen. Gijs Alkemade die komt zojuist binnen. Zometeen hoor je hem na 10 uur. Waarom je godsnaam een vest aan? Het lijkt wel een winterjas.
1: Nou, dat komt omdat ik word soms verrast. Want dan stap ik in de auto in Den Haag, een uur geleden. En dan is het godsgruwelijk heet.
0: Zeker.
1: En dan stap ik in Amsterdam uit. En dan is het 6 graden en guur. En regent het.
0: Half horrorwinter.
1: Nee, het kan best wel verschillen. Dus voor de zekerheid neem ik een jackie mee.
0: Okay.
1: Zodat ik niet overvallen word.
0: Oké, mijn huidige temperatuur buiten is nog wel warm, toch?
1: Het is 24 graden.
0: Ja,
1: van dat drukkende, stinkende,
0: smerige,
1: warme.
0: Plakkende.
1: Ja.
0: Morgen ook temperaturen richting de 35 graden.

0: altijd goed. Ross Stewart en Baby Jane bij je vrienden van Radio Veronica. Onderweg richting een plaknacht met zometeen Katy Perry, Toto en ook AC/DC.
1: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Tiens Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
2: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
3: Hola, ¿dónde está mi casa?
2: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
3: Paella, paella.
2: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
3: Buenas noches.
2: Dus, retiketet. En vamos naar Beterbed.
4: Keukenkopers, opgelet! Nu exclusief bij Keukenconcurrent een wereldactie van Etna. Krijg nu 50% korting op alle Etna aanmerkapparatuur bij aankoop van je keuken. Doen we er ook nog gratis een Amerikaanse koelkast bij. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland. Etna, official cooling partner van FIFA 2026.
5: De aubergines en courgettes van Albert Heijn. Zo fris en mild. En deze week in de bonus, 2 stuks voor maar 99 cent. En ook in de bonus, alle Lay's Flat en Max, 1 per se gratis. Alle Nivea, ook 1 per se gratis. En diverse AH barbecue spiezen, nu 1 per se gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
6: Dat is een lekkere van Albert Heijn.
7: Kees Klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen, ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
8: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
9: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons. Plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo! Odido.
10: Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tampoezen 1+1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
11: Nu met Club Karwei tot wel 35% korting op alle tuinmeubelen. Benieuwd naar onze andere acties? Bekijk onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
12: De WK-spirit begint bij Gal en Gal. Daarom scoor je al je... Oeh, tijd voor een wissel. De Mutjomas Oranje komt erin voor maar 5,99. En het Oranje Bierpakket, daar wisselen we de prijs naar 12,99. Gal en Gal.
13: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met Powerpeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
0: 2 minuten over 9:30. Goedenavond. De situatie op de weg. Veronica Verkeer of Flitsmeister. Er staan 2 vertragingen gemeld. 1 op de A12 Oude Rijn richting Lunetten bij de Galenkoppenbrug. 11 minuten. En de A15 Ridderkerk richting Oostvoorne bij Rozenburg Centrum. 7 minuten vertraging. Het verkeer wordt omgeleid. En naar verwachting duurt dat tot 11 uur vanavond.
14: Dit is Radio Veronica.
15: Het station van Maalt en Frank.
14: Iedere werkdag vanaf 4 uur.
15: En nu.
14: Ferry Omen.
15: Met de beste muziek aller tijden.
16: Dit is Veronica. And it goes a little something like this.

0: op de plek waar hij thuis hoort. Toto en Africa bij Veronica.
1: Dit is het Radio Veronica Café. Live vanuit Breda.
0: Ja, nou ja. Aanstaande zaterdag vanaf 4 uur dan zijn Wout en Frank er weer. Vanaf inderdaad dat Radio Veronica Café in Breda.
2: Het gaat druk worden daar.
0: Ja, maar het is echt niet normaal.
2: Hittegolf, schermen buiten, gewoon afzien. Gewoon airco's kapot draaien in het Veronica Café.
0: En dan toch, ondanks die hitte, toch een hete bitterbal naar binnen werken.
2: Ja, zeker. Lekker veel mosterd.
0: En ja, dat dippen. Sowieso.
2: Mag dat eigenlijk bij jou dubbel dippen? Dus als ik een hapje heb genomen, dat ik dan nog een keer wel...
0: Vind ik niet erg.
2: Nee, ik ook niet.
0: Maar ik ben sowieso niet zo vies van jou, Gijs. Maar goed, jij kan erbij zijn. Jij die luistert. Jezelf even aanmelden via radioveronica.nl.
2: Wordt en je vrienden en vriendinnen.
0: En je vrienden en vriendinnen. En dan kom je met de hele vriendengroep inderdaad richting dat Radio Veronica Café in Breda. Dus een kleine tip vanuit onze kant. Meld je gewoon even aan en dan kan je gewoon een soort van pre-party voor Oranje. Die spelen even een kleine popquizje, voetbalquizje aan jou, Gijs. Zaterdag tegen...
2: Geen idee.
0: Zweden en Curaçao 's nachts tegen Ecuador. Dus radioveronica.nl om je daar aan te...

zijn je vrienden, wat zeg ik, je beste vrienden van Veronica met Kylie Minogue en Can't Get You Out of My Head. Zometeen naar 10 uur heel veel plezier met de one and only Gijs Alkemade, of zoals het in straattaal heet, de one and only Gissa. Ik laat je achter met Mr. Mister.

0: Serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
1: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
2: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
3: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
4: Als ondernemer wilt u door. Financier uw vastgoed via mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
5: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
4: Ook voor herfinanciering. Mogelijk.nl.
6: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl.
7: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK.
8: Vier op zaterdag 20 juni midsommar bij IKEA. Met Zweedse tradities en zomerse activiteiten. En draai aan het rad. Waarbij je kans maakt op een reis voor 4 personen naar Småland in Zweden. Tot dan, IKEA. Een wereld aan ideeën.
9: Doe het lekker zelf met Gamma Verf. Dat is dezelfde kwaliteit als bekende merken, maar dan stukken goedkoper. Nu met de voordeelpas vanaf 25% korting op Gamma Verf.
10: De WK-spirit begint bij Gal en Gal. Daarom scoor je al je... Oeh, tijd voor een wissel. De Mucho Mas Oranje komt erin voor maar €5,99. En het oranje bierpakket, daar wisselen we de prijs naar €12,99. Gal en Gal.
11: Lekker lezen op vakantie, Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
12: Oh, daar heb je Tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
13: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
14: BelSimpel zet de tijd op 10 uur.
15: Oh, heerlijk hier, hè?
16: Ja, eindelijk even niks.
17: Dit is echt nice.
16: Hola, le pongo dos cervezas.
18: Hola, señor. Sí, twee bier.
17: Voor mij?
15: Y un refresco, por favor. Ja, het is wel vakantie, maar ook hier gewoon een frisje.
16: Por favor.
17: Proost. Proost.
19: Op vakantie voelen regels soms wat losser. Maar sommige dingen blijven hetzelfde. Niks 18 betekent dat je ook op vakantie geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
20: Radio Veronica.
21: Met het nieuws. Het is 10 uur.
22: Goedenavond, ik ben René Postma. Een schokkende wending in de zaak van het vermoorde echtpaar in Groningen. Er zijn beelden naar buiten gekomen van het misdrijf, meldt Dagblad van het Noorden. Hun dochter van 13 zou ze hebben aangevallen in hun slaap en de beelden hebben gedeeld met medeleerlingen van haar school. Ook de hond was toegetakeld. Meerdere winkels zijn zondag dicht door een staking van de FNV. Die is boos dat werkgevers de zondagstoeslag willen halveren, zoals bij andere winkels al is gedaan. Voor onder meer Ethos, Gal en Gal en Trekpleister geldt het nog niet. Het is nog onduidelijk welke winkels precies dicht zijn. Het is dan Vaderdag. In Engeland heeft een man in een dierentuin een jongetje van 3 in een krokodillenverblijf gegooid, meldt het AD. Het jongetje is gewond, maar niet in levensgevaar. Het lijkt erop dat de man een willekeurig slachtoffer koos. Hij is gearresteerd en wordt verdacht van poging tot moord. Het krokodillenverblijf blijft voorlopig dicht. In Schiedam werd vorige week het circus afgelast omdat het niet aan de veiligheidseisen voldeed. Maar nu is alles in orde en kan het circus komend weekend wel doorgaan. Vandaag zijn de laatste controles geweest. Het circus wilde ook met dieren komen, maar dat mocht niet. Het Veronica Weer van Weer Online. Kans op onweer met hevige buien. Het blijft ook vannacht rond 20 graden. Morgen zonnig en nogal vochtig, daardoor kan het benauwd aanvoelen. Het wordt boven de 30 graden en er is weer kans op onweer.
0: Dankjewel René. René Postma en ik gaan altijd naar dezelfde strandtent bij Scheveningen. En als jij dan zegt dat het een beetje vochtig wordt morgen, René, dan moeten we misschien maar gewoon samen een afdakje zoeken. Mooi. Veronica Verkeer, er zijn 4 vertragingen in Nederland. De A12 Oude Rijn Arnhem tussen Lunetten en Houten Oost, daar 9 minuten. En dat komt omdat de weg is afgesloten. Nou, dan valt 9 minuten eigenlijk nog best wel mee. De A12 Oude Rijn Lunetten tussen Gallerkopperbrug en Lunetten, daar 6 minuten vertraging. A16 Rotterdam Breda tussen Zevenbergse Hoek en Markbrug, daar 6 minuten. N3 Papendrecht Dordrecht tussen A15 afrit Papendrecht en brug over beneden Merwede, 9 minuten. En dan komt er een auto met pech. Dan snelheidscontroles, ze zijn er ook. 2 stuks. De A16 Dordrecht richting Breda bij 58,9. En de N35 in beide richtingen bij 5,6. Daar waren ze. Veel muziek in de avond. Ashford & Simpson Solid as a rock. Hoor zo.
1: Amazon Prime Day is van 23 tot en met 26 juni? Deze deals zijn niet in te tomen. Als stomers die heel lekker stomen. Wow, zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
20: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
23: Shop geweldige deals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni. Exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op Amazon.nl.
24: Lees nu De Terugkeer. De nieuwe thriller van David Baldacci. Vol actie en spanning over de FBI, een klokkenluider en een criminele organisatie. De nieuwe Baldacci, nu in de boekhandel.
25: Get ready for the OG.
26: All y'all bitches sounda lookin' like me.
27: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Yeah. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
24: Nu in de boekhandel. De Terugkeer. De nieuwe ijzersterke thriller van David Baldacci.
28: Ontdek Preston Palace. Het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
29: Ben je ook nieuwsgierig? SecondLove.nl.
30: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
31: Oh. Goedemorgen allemaal.
32: Altijd een energiek begin van je dag met Crowen. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij warmteservice. Ga naar douche.crowen.nl.
33: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel €5000 extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Kona vanaf €31.495. Ga naar Hyundai.nl.
34: 18 plus speelbewust.
35: Ja? Echt serieus?
36: Wat een geld!
37: 18.000, godverdikke me.
38: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
39: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Je hebt nog 4 dagen. Ziggo. Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
40: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
34: 18 plus speelbewust.
41: Luister.

0: denk ik. Dat bange hart.
1: Ja, bang.
0: Niet dat Rob er niet mee is, maar... Ik kreeg een berichtje van Fleur Mostert. 20 minuutjes geleden. Hey, wij zouden graag banger hart van Rob de Nijs willen aanvragen. Zou dit kunnen? Moeten wij hier nog iets voor doen of inspreken? Laat maar weten. Nou, hoef je niet zoveel voor te doen, Fleur. Het is een lekker zomers plaatje en het is een hittegolf. Dus dan kan het allemaal wel. Nou, het is vandaag

af en toe een discoplaatje hoor. Niet te veel. Disco, maar met mate natuurlijk. Als waar te voor staat. Radio Veronica met de beste muziek aller tijden. En een lekker vernieuwtje. Kaja Kugu, Too Shy.

en Too Shy bij Radio Veronica. Als je helemaal in het WK zit en om een of andere reden kan je er niet naar kijken, maar wel naar de radio luisteren. Fijn dat je ons hebt aanstaan. Ik hou je op de hoogte van de wedstrijden. Geen wedstrijdverslag, daar heb ik te weinig verstand voor. Maar de puntentelling is geen enkel probleem voor mij. Op dit moment Zwitserland-Bosnië. En daar is het nog steeds 0-0. Dat kan ik wel. Als er iets verandert, hoor je het hier. Oasis komt eraan met Don't Look Back in Anger. Maar eerst de nieuwe Teddy Swims, Mr. Know-It-All.

practice what you preach is hier niet aan de hand. Geen rancune over het verleden. Nou, als iemand dat wel heeft, dan is het wel Liam Gallagher. Ja. Ik dacht dat ik de enige was die echt een verschrikkelijke schurftekel heeft aan John Bon Jovi. Trek het echt voor geen meter, voor de Is My Life vandaag nog. Ik dacht van, nou, dit is het absoluut niet. Maar Liam Gallagher van Oasis, die heeft 10 jaar lang John Bon Jovi geprankcalled. Bon Jovi zegt erover, hij belde soms om 3 of 4 uur 's nachts, alleen maar om te zeggen dat mijn muziek waardeloos was. Zoals je van Liam Gallagher kunt verwachten, waren zijn beledigingen natuurlijk enorm creatief. Soms noemde hij me de bastaardzoon van Richard Branson. En andere keren schreeuwde hij alleen maar leeuwenkop. Ja. En dan bleef hij dan schreeuwen totdat ik ophing. Oh, dus Bon Jovi. Nou, uiteindelijk bood Bon Jovi $500.000 aan en smeekte om ermee te stoppen. Alsjeblieft, Liam, stop met die prankcalls. Antwoord van Liam Gallagher tegen Bon Jovi midden in de nacht was: eat shit. Ja. Zo fijn als je niet in je eentje staat in gewoon, ja, Bon Jovi. Een slecht excuus voor gitaarmuziek. Maar ja, hey. Puntje erbij voor Liam. Dit is Radio Veronica.

0: blonde dame met een hele grote mond. Liepen de jaren 80 een opnamestudio in om een demootje op te nemen. En toen zong ze gelijk dit. Dit is de demo. Gelijk raam. Taylor Dane en Tell It To My Heart. Het voetbal, Zwitserland tegen Bosnië en Herzegovina. Ik zeg meestal Bosnië omdat ik Herzegovina een beetje moeilijk uitspreken vind. De stand is 0-0. En als ik iedereen moet geloven, is het ook helemaal niet zo'n goede wedstrijd. Oké, een bericht van de overheid. Fietsen is moord.
1: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weet je hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.

0: Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg doei doei! Tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automaten koffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
1: Vergeet je niet in te smeren.
0: Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €52 op transavia.com.
2: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Niets is zo lekker op een zonnige dag als...
5: Eén ijskoffie voor mevrouw. Mm.
4: Behalve als je last hebt van gevoelige tanden. Elmex Sensitive Professional. De tandpasta die gevoelige plekken sluit, herstelt en zorgt voor langdurige pijnverlichting. Elmex Sensitive Professional is een medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing.
2: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
6: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag. Hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie.
7: ANWB. En gaan.
8: De WK-spirit begint bij Gal en Gal. Daarom scoor je al je... Oeh, tijd voor een wissel. De Mucho Mas Oranje komt erin voor maar €5,99. En het Oranje Bierpakket, daar wisselen we de prijs naar €12,99. Gal en Gal.
6: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl. En gaan. Hey, jij daar.
9: Heb je ook zo zin in vakantie?
6: Het is nu last minute super sale bij prijsvrij vakanties. En je krijgt tot wel €600 korting.
9: Dus waar wacht je nog op? Boek nu je reis op prijsvrij.nl.
6: Prijsvrij vakanties.
10: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen. Upgrade dan naar een automaat. Op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
6: Prijsvrije vakanties. Nu tot wel €600 korting tijdens de Last Minute Super Sale.
11: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
12: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
11: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
12: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
13: Ik zie heel veel juichende mensen met geheime bankrekeningen. Oh. Zwitserland-Bosnië is 1-0. Veronica Verkeer, geen vertragingen, wel snelheidscontroles. A16 Dordrecht richting Breda bij 58,9. De A16 Dordrecht Breda 45,9, ook nog een snelheidscontrole. De A20 Gouda richting Rotterdam 36,5. En de N35 beide richtingen 5,6. Ik voel het aan alles. Een prachtig bonanza-alarmpje wat er zo aankomt. Maar eerst Coldplay en Magic.
14: Dit is Radio Veronica.
15: Het station van Gerard Ekdom.
14: Iedere werkdag vanaf 6 uur.
15: En nu.

moeite. Ging niet helemaal goed met zijn relatie met Gwyneth Paltrow. En Gwyneth is natuurlijk geweldig. Die maakt allemaal geurkaarsen met vagina geuren en zo. En zij doet transcendente meditatie al sinds 2013. Dat is dezelfde techniek als die ik doe. Dus ik kom Gwyneth heel vaak tegen in het Unified Field. We kunnen heel goed met elkaar opschieten. Dus die Chris Martin, een beetje jankertje. Hè? Want het was voorbij, het ging niet goed. En toen maakte hij dat liedje wel mooi, Magic. Sterker nog, ik maak er een grapje over dat het misschien een beetje een jankertje is. Maar ik zou willen dat als ik treurig was, dat ik zulke liedjes zou schrijven. Oh. Goed, een bonanzaatje. Je weet hoe het werkt. Het is gewoon een verzoekplaat. Dus wat vind je leuk om even te horen in de avond bij Radio Veronica? Laat het maar weten. Geef het door. Gebruik de Radio Veronica app. En dan komt het aan in de studio. En dan kan ik even kijken of het leuk is. En dan draai ik het iets voor helpen. Dus je hebt 10 minuutjes om het door te geven. Jouw bonanza via de Veronica app. Dr. Dre samen met Blackstreet. No Diggity. Hoor je naar Shocking Blue.

Grandma's Hands, Bill Withers, daar komt het uit. Natuurlijk Blackstreet, Dr. Dre en No Diggity bij Radio Veronica. Bonanzaatje komt eraan. Ik ben druk aan het luisteren en het voetbal, Zwitserland tegen Bosnië. Op dit moment alweer 2-0, dus dat is hartstikke leuk als je voor Zwitserland bent, denk ik dan maar. Sting die dit zingt. Op zich heeft hij het wel gekregen, maar het is ook weer weg. Ja. Wel een tijd gehad, dus niet voor niks geweest, denk ik.

0: Digitalisering van de popmuziek door MTV. Dat is inmiddels wel opgelost, maar ja, de commercie tiert welig. $1000 voor een kaartje volgens mij om in het stadion te zitten. Duitsland, Bosnië. Inmiddels is de stand 3-0.
1: Gijs, tot laat.
0: 3-1. Is het net geworden. Nou, weet je dat ook weer. Jacco, goedenavond.
2: Goedenavond.
0: Jij zit lekker in Fréjus in Frankrijk.
2: Jazeker, heerlijk.
0: Met de liefde van je leven.
2: Met de liefde van mijn leven.
0: Ah, wat heerlijk. En bouw je dan toch niet een klein beetje als je ziet dat het hier in Nederland net zo lekker is als in Zuid-Frankrijk?
2: Ja, maar dat is pas sinds vandaag. Ben je wel anderhalve week zelf weer.
0: Oké. Nou, dan ben je nog steeds wel echt een winnaar, Jacco. Fijn voor je.
2: Zeker. Heerlijk hier.
0: Vertel eens even, waarom is Linda zo bijzonder?
2: Ze is recht voor de raap, behulpzaam, lief, zorgzaam, humor. Ja, ze is gewoon lief.
0: Oh, wat fijn. En dan zou je denken, Frank Boeiengroep natuurlijk, maar die wil je niet horen voor Linda. Welke mag
2: het zijn?
0: Nee, want
2: daar heeft ze een gruwelijke hekel aan Linda van Frank Boeiengroep.
0: Oké. En ze is recht voor de raap, dus dat zou je dan ook horen als die voorbij zou komen.
2: Jazeker. Dan zou ze me echt om oren slaan.
0: Dat is geen leuke vakantie. Zeker niet bij 28 graden in de zon.
2: Daarom. Dus doe maar gewoon smoren lief van doe maar.
0: Alright, duidelijk. Gaan we doen. En veel liefs aan Linda dan.
2: Doe ik. Komt goed.

0: 1. Zwitserland, Bosnië. Dat je het weet. Zo bij je terug na het nieuws hoor je Seal en Crazy. Tot zo. Veronica.
1: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
2: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
1: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
2: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
3: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
4: In juni is het Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
5: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
6: Zeker, net zo sterk als onze Oranje Basis. 365 dagen per jaar, met kennis die staat als een huis.
7: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
4: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
8: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Gun jezelf die Holland-America-lijncruise. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste bestemmingen van Noord-Europa. Ontdek je cruise op hollandamerika.com.
9: Kees Klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen, ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
10: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
8: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
11: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Mountainbike? Check. Fietsendrager? Ah, vergeten. Dan moet je nog even langs ABB. Want daar vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een fietsendrager. Nu met €100 korting. Ook in de webshop. ANWB en gaan.
12: De WK-spirit begint bij Gal en Gal. Daarom scoor je al je... Oeh, tijd voor een wissel. De Mucho Mas Oranje komt erin voor maar €5,99. En het Oranje Bierpakket, daar wisselen we de prijs naar €12,99. Gal en Gal,

0: voordeel op amb.nl. We gaan.
1: Nu met Club Karwei 40% korting op Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
2: Poes Lot had vanmorgen een speelgoedblokje op. Resultaat? Een dierenartsrekening van €2100. Maar dat doet er zelf niks. En jou als baasje ook niet, want jij hebt je huisdier verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
3: Vier op zaterdag 20 juni midsommar bij IKEA. Met Zweedse tradities en zomerse activiteiten. En draai aan het rad, waarbij je kans maakt op een reis voor vier personen naar Småland in Zweden. Tot dan, IKEA. Een wereld aan ideeën.
4: Kus.

0: vakantie vind je bij Bol.
1: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
2: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
3: Radio Veronica.
4: Met het nieuws. Het is 11 uur.
5: Goedenavond, ik ben Ronald Remmelswaan. Er is weer een kindje uit een raam gevallen voor de tweede keer in een week tijd. Het kind viel in Dordrecht van 3 hoog uit een raam. De verwondingen leken mee te vallen, toch is het kind naar het ziekenhuis gebracht. Een kind dat eerder deze week van een tweede verdieping viel in Rotterdam, overleefde dat niet. Er zijn beelden naar buiten gekomen van het misdrijf waarbij een echtpaar is vermoord in Groningen. Volgens Dagblad van het Noorden heeft een dochter van 13 het aanvallen van haar ouders gefilmd en de beelden gedeeld met medeleerlingen van haar school. Ook de hond was toegetakeld. Meisje zit vast. De Amerikanen blokkeren de straat van Hormuz niet meer en dat betekent dat alle schepen weer kunnen gaan varen. Ook Iran zegt dat schepen snel een vergunning krijgen om erdoor te kunnen. Het opheffen van de blokkades is onderdeel van de vredesdeal tussen de VS en Iran, die dit weekend moet worden getekend in Zwitserland. Een grote opluchting bij een oplettende examenkandidaat uit Hoge Zwaluwe. Volgens Omroep Brabant kreeg de jongen vorige week te horen dat hij was gezakt. Hij baalde enorm en besloot zijn examens te gaan checken. Dat bleek een gouden zet, want een antwoord dat fout was gerekend bleek goed. Daardoor kan hij straks toch zijn diploma ophalen. Het Veronica Weer van Weer Online. Kans op een paar felle onweersbuien met misschien ook hagel. Vannacht wordt een plaknacht. Morgen de warmste dag van de week met 30 tot 35 graden. En voor het gevoel nog warmer.
6: Veronica Verkeer, geen vertraging in Nederland. Er zijn 2 snelheidscontroles. De A35 Wierden richting Hengelo bij 53,5. En de N35 in beide richtingen 5,6.
7: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar 1 bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
8: Kia. Movement that inspires.
9: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
7: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
10: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland. Ontdek de vele unieke faciliteiten onder 1 dak. Vind snel jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
11: Geniet deze week bij Intratuin van zomeraanbiedingen. Zoals 30% korting op een tuinplant of 20% korting op een artikel naar keuze. En zaterdag vieren we de zomer in de winkel met leuke acties en activiteiten tijdens ons midzomer-event. Kijk op intratuin.nl voor meer informatie.
12: De Burger King hamburger. Onze klassieker. Met heerlijke flame-grilled beef. Nu als eurovlammer. Voor maar €1 bij Burger King.
13: Goedemorgen!
12: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een beter

0: 20% korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Nu met de Gamma Voordeelpas Bosch accuboormachine Easy Drill Systeembox van €169 voor €89,99. Dat zeg ik.
2: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
3: Ja, mooie wasmachine dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
4: Rook?
3: Nee, och. Ik heb hem zelf ook.
4: Nee, rook. Uit de meterkast.
2: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra keuring is minder kans op brand.
3: Zo, koffie?
2: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
5: Luister, zaterdag...

0: Veronica. Gijs Alkemade. Dit is Veronica. Gijs tot laat.
1: Hoi, ik ben Gijs Tavelo.
0: Nee, die andere Gijs. Tot laat.

0: Gijs tot laat.
1: Chill schreef het samen met Trevor Horn. En toevallig lag ik vanmiddag op het strand het boek van Gerard Ekdom te lezen. De platenbaas of platenzaak. Nou ja, ik ben het aan het lezen. Het is hartstikke leuk. En er werd ook gesproken door Gerard over Trevor Horn. Dat het eigenlijk ook een van de grotere producers is achter de schermen. Maar je hoort zijn naam niet zo vaak. Niet zo vaak als een Jeff Lynne of een Phil Spector of wat dan ook. Maar Trevor Horn, ja, die kon er ook wat van. En die maakte deze dus Seal samen met Trevor Horn. Crazy bij Veronica. Ik zat zo in dat boek te lezen. Toen las ik dat de House Martins, die ken je wel toch? Dit zijn de House Martins. Dat daar Fatboy Slim in speelde. Nou, ik hoor het er niet aan af, maar ik vind het wel leuk om te weten. Happy Hour bij Veronica.

0: is eventjes lekker te gaan dansvloer daten. Twee liedjes die komen elkaar tegen op de dansvloer hier bij Radio Veronica. Maar welke twee liedjes zijn het nou? Dat is aan jou om achter te komen. Ik heb Nederlandse of Engelse songteksten vertaald naar het Nederlands. Het gaat goed vanavond.
1: De dansvloer date.
0: Ik zei net ook al. Ik heb een bakje koffie gepakt, laat ik het zo zeggen. Het is donderdag, de laatste Gijs tot laat van deze week. Dat, ik ben klaar. Absoluut. Luister goed. Ik kan er mooie prijzen mee verdienen. Een wasstraatpas, maar ook een Veronica t-shirtje of platentas. Dus mop. Het ene liedje zegt: je ogen vertellen me hoe graag je me wilt. Ik kan het voelen aan je hartslag. Disco. En het andere liedje zegt: je kunt winnen als je dat wilt. Als je het echt wilt, dan zul je winnen.
1: Radio Veronica Dansvloer Date.
0: Geloof ik niet zoveel zuurstof in de studio vanavond. Doe het nog één keer. Je ogen vertellen me hoe je me graag wilt. En hoe graag je me wilt. Ik kan het voelen in je hartslag. Het andere liedje zegt: je kunt winnen als je dat wilt. Als je het echt wilt, dan zul je winnen. Wat hoorde jij op de dansvloer? Laat maar weten. Gebruik

0: platenmaatschappij. Stuck in the middle with you, Steelers Wheel. De dansvloer date, de opgave is toch wat moeilijker dan verwacht. Tenminste, de tweede is heel makkelijk voor iedereen, maar het eerste liedje niet. Dus misschien met wat hernieuwde koffie in mijn mik en wat enthousiasme dat ik het beter kan uitleggen. Het ene liedje zegt: je ogen vertellen me hoe je me wilt. Ik kan het voelen aan je hartslag. Ah, een liedje waar wordt gesprongen. En het andere liedje zegt: je kunt winnen als je dat wilt. Als je het echt wilt, zul je winnen.
1: Radio Veronica, dansvloer date.
0: Kom maar door. De Veronica app, jouw antwoord is prijzen waard.
2: It's a beautiful day.
3: Veronica. Join the club.
4: The heart is a blue.

0: En dat is het. Wat een mooie dag vandaag. Helemaal als je nog wat goede muziek hebt gehoord live. Mart, goedenavond.
1: Goedenavond, hallo.
0: Wat heb jij gedaan vanavond?
1: Nou, iets heel leuks. Wij zijn vanavond naar Bee Gees bij Main Course geweest.
0: En Main Course is dan de coverband, denk ik.
1: Dat is een coverband inderdaad, ja.
0: Ja, dat zou wel uniek zijn als je de Bee Gees bij elkaar zou zien. Dan zou ik me zorgen maken over je gezondheid.
1: Dat zou inderdaad zo zijn. Het zou wel heel mooi geweest zijn, maar helaas. Dat is helaas niet meer mogelijk.
0: En hoe was het?
1: Ik vond het supermooi. Ah. Ja, supermooi. Maar die band heeft ook de tribute op de coverbands gewonnen. Een tijdje geleden.
0: Oh, vet.
1: Maar het was supermooi in Veghel. In de Blauwe Kei. Nee, het was echt heel erg de moeite waard. Erg leuk.
0: Wat fijn. De dansvloer date. Daar zijn we mee bezig. De ene had je wel goed. Je kunt winnen als je dat wilt. Als je het echt wilt, ja, zul je winnen. Nou, die wist je wel.
1: Ja, dat klopt. Modern Talking.
0: You can win ja, if you andere, want. Hè? Ja, die andere. Ik vond jouw optie trouwens leuker dan wat ik als uitslag heb. Want je ogen vertellen me hoe je me wilt. Ik kan het voelen in je hartslag. En welke denk jij dat het is?
1: Ja, ik dacht Chris Rea, I can feel your heartbeat. Of I can hear your heartbeat. Maar dat is, ja, helaas, ik mis het al wel. Het is niet goed.
0: Ja, maar wel goede plaat, hè?
1: Absoluut, absoluut. Ja.
0: Het goede antwoord is Pointer Sisters en Jump for My Love.
1: Ah, oké. Okay. Ja, het moest natuurlijk wel disco zijn natuurlijk.
0: Ja, het is disco donderdag. En die begint er dus mee met Your Eyes Tell Me How You Want Me. I Can Feel It In A Heartbeat. Dat is dan het verhaal. Ik kan je geen Veronica t-shirt geven, maar die auto waar je in rijdt, is die een beetje goor misschien? Kan ik je wel daarmee verblijden met een...
1: Nou, die kan best wel schoongemaakt worden, absoluut.
0: Gaan we dat regelen? Komt er een wasstraat pas jouw kant op? En als je een van die twee liedjes zou willen horen, zo in de auto, Modern Talking of The Pointer Sisters?
1: Nou, doe maar lekker die foute Modern Talking.
0: Ja,
1: absoluut.
0: Ja, zijn echt fouten, hè? Och.
1: Ja, verschrikkelijk, maar wel lekker af en toe om te horen.
0: Ja, vind ik ook. Oké. Okay. Goeie reis, Mart, en bedankt voor het meedoen.
1: Dankjewel.

0: zeg.
1: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
0: Echt?
1: Ja. En die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
2: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
3: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Mountainbike? Check. Fietsendrager? Ah, vergeten. Dan moet je nog even langs ABB, want daar vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een fietsendrager, nu met 100 euro korting. Ook in de webshop. ANWB en gaan.
4: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen. Upgrade dan naar een automaat. Op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
3: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl. En gaan.
5: De WK-spirit begint bij Gal en Gal. Daarom scoor je al je... Oep, tijd voor een wissel. De Mucho Oranje komt erin voor maar 5,99. En het oranje bierpakket, daar wisselen we de prijs naar 12,99. Gal en Gal.
6: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
7: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
6: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
7: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
8: Oh nee, een take. Met Adtap bescherm je jouw hond en kat tegen vlooien en teken. 1 Adtap koutablet bestrijdt vlooien en teken een hele maand lang. Koop nu online of in een dierenwinkel bij jou in de buurt. Adtap. Simpel om van te houden, simpel om te beschermen.
9: Adtap.
8: Adtap is een diergeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
10: Oh, wat een goal!
11: Goal?
12: Zit je ook in de was dat nou een goal fase? Mis geen bal deze zomer. Kom langs bij Pearl en krijg tot 40% korting op je brillenglazen. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
13: Sta je in de file en spot je ruitschade?
14: Opgelost. Autotaalglas.
15: Voel mij zo free.
14: Wacht, wat? 75 euro? Ik loop het.
16: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
14: Wow, dit is echt nice.
16: Open nu Rabo Free en krijg 75 euro. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
17: Veronica Verkeer zijn geen vertragingen, maar wel snelheidscontroles, 3 stuks. De A15 Rotterdam richting Gorkum, hectometerpaaltje 73. A16 Dordrecht richting Breda, 52-1. En de N35, beide richtingen 5.6.
18: Dit is Radio Veronica.
19: Het station van Wout en Frank.
18: Iedere werkdag vanaf 4 uur.
19: En nu.
18: Gijs

vrouw die met heel veel expressie zong. Ja, dat deze. Jazz and the Plastic Population and the Only Way Is Up. 1988 kwam die uit en het origineel van die plaat, dat kwam uit 1980. Dat was deze, ook leuk. Otis Clay, die maakte The Only Way Is Up. En ik zat dat vanmiddag eens te luisteren en ik dacht, wacht eens even. Het is hartstikke lekker in het zonnetje. Aan het einde van zo'n zomerse dag, met nog meer zomerse dagen te komen, met de hittegolf waar we middenin zitten. Misschien regent het wel bij jou, misschien is het

Lekker toch? Otis Clay. Kon ook goed knutselen met kleurpotloden en scharen en zo. Maar klei ook prima. The Only Way Is Up. Ik ben gek op een mooie songtekst. En sommige liedjes die kan je eigenlijk van begin tot einde meezingen. Omdat ze gewoon in je geprent zitten. En Fly Like an Eagle van de Steve Miller Band is er zo eentje. En de lekkerste zinnen die daarin zitten vind ik Feed the Babies Who Don't Have Enough to Eat. And Shoe the Children With No Shoes on Their Feet. Ja, ik hou daarvan. Gewoon goed. Gewoon fijn. Gewoon alles wat je wil. De beste muziek.

het heel erg. Kings of Leon, Sex on Fire. Ja, heb je soms. Het is allemaal voor... je moet er wat voor over hebben. Oké. Okay. De laatste van vandaag, voor mij van deze week, Gijs tot laat. Alan Parsons Project. Mooi.

0: Bert.
1: Ja.
0: Bert? Wat scheelt er?
1: Ik weet het niet. Ik ben verdrietig.
0: Waarom verdrietig, Bert?
1: Dat weet ik niet. Ik voel me verdrietig en sip, Ernie. En ik weet echt niet waarom.
0: Maar het is toch mal om verdrietig en sip te zijn zonder reden? Kijk, als je nou een echte reden zou hebben... als je verzameling paperclips weg was of een van je duiven... dan kon je pas echt verdrietig zijn.
1: Dat is waar.
0: Of als je je favoriete t-shirt ophangt en de wind waait het weg. Of als ze de speeltuin sluiten zodat je daar nooit meer kunt spelen. Dat is het moment om verdrietig te zijn.
1: Ja, je hebt gelijk, Ernie. Het is waar. Ja.
0: Of je verliest je mooiste knikker. Of je beste vriend. Ik bedoel, als ik, Ernie, je beste vriendje, wegging... en jij zou denken dat je me nooit meer terug zou zien? Kijk, dan had je een reden om verdrietig te zijn.
1: Ja, je hebt gelijk. Het is waar, het kon veel erger zijn. Ik voel me al een stuk beter, dank je.
0: Als ik was weggegaan en wij konden nooit meer samen praten zoals we nu doen... niet meer samen naar het strand gaan of de dierentuin... wat zou ik dan verdrietig zijn, Bert? Oude vriend van me, ik zou hier niet zijn om je op te vrolijken zoals ik nu je opvrolijk.
1: Ernie, oh, Ernie, wat is er nou?
0: Bert, ik ben zo verdrietig.
2: Tot laat.
3: Dat was hem. Al wat traantje omgelaten deze week. Ja. Spreek je maandag weer.
4: Veronica. Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
5: Bij Sport City sport je op jouw manier. Ga voor die krachtsessie alleen, doe samen een groepsles en train je lachspieren. Sport City, je sportclub om de hoek.
4: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
6: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €5000 voor een heupoperatie. Is luisteren wat je hond daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks? En jou als baasje ook niet. Want jij hebt je hond verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
7: Niets is zo lekker op een zonnige dag als...
8: Een ijskoffie voor mevrouw.
7: Behalve als je last hebt van gevoelige tanden. Elmex Sensitive Professional. De tandpasta die gevoelige plekken sluit, herstelt en zorgt voor langdurige pijnverlichting. Elmex Sensitive Professional is een medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing.
6: Geen zorgen over dierenartskosten? Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
9: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
10: Mogen we 2 tosti's, 2 ijsthee en...
11: Ja, ik zie het al. En een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
10: Zonnebrandcreme?
11: Ja, want na 1 tosti onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
9: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
12: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
13: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer. Vanaf €35.950 of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
14: De zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg
15: doei doei
14: tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €52 op transavia.com.
16: Ben je ook nieuwsgierig?
8: secondlove.nl.
15: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Oh, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
16: Goedemorgen allemaal. Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij warmteservice. Ga naar douche.kroon.nl.
17: Get ready for the OG.
18: All y'all bitches wanna look like me.
19: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
20: Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken. Met je blote handen schreeuwend in het volle zicht van je buren. Omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen. Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
21: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
22: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
23: BelSimpel zet de tijd op 12 uur.
24: Radio Veronica.
23: Met het nieuws. Het is 12 uur.
25: Goeienacht, ik ben Ronald Remmelswaan. Volgens Iran komen er snel vergunningen voor schepen om weer door de straat van Hormuz te kunnen. Ze krijgen een tijdslot en een route en Iran adviseert schepen om zich daaraan te houden. Ook de VS hebben bevestigd dat zij een blokkade hebben opgeheven. Onderhandelingen over een definitief vredesplan beginnen dit weekend in Zwitserland. Oekraïne krijgt nog eens $1 miljard aan Amerikaanse wapens, dat zegt de Oekraïnse defensieminister. De wapens worden gekocht door meerdere Europese landen en ook Australië. Het gaat om bijvoorbeeld Patriots voor de luchtafweer. Volgens president Zelensky zijn ook lange afstandsgranaten en onbemande voertuigen nodig. Een zwaargewonde man die woensdagavond in Middelburg midden op straat werd gevonden, is overleden. De politie deed de hele dag onderzoek naar wat er precies is gebeurd. Er is dan een oproep gedaan aan getuigen om zich te melden. Buurtbewoners zeggen dat er woensdagavond een schietpartij was. Er zijn vanavond twee wedstrijden gespeeld bij het WK voetbal. Tsjechië tegen Zuid-Afrika werd 1-1. Beide ploegen pakten hun eerste punt nadat ze hun openingswedstrijd hadden verloren. Zwitserland versloeg Bosnië en Herzegovina met een ruime 4-1. En komende nacht zijn er twee wedstrijden. Canada-Qatar begint nu. En om 3 uur is Mexico-Zuid-Korea. Het Veronica Weer van Weer Online. Vannacht kans op een paar onweersbuien. Verder is het een plaknacht en koelt het niet verder af dan 20 graden. Morgen vrij zonnig en 30 tot 35 graden. Maar voor het gevoel nog warmer.

0: Veronica.
1: Met het nieuws. Het is 1 uur.
2: Goeienacht, ik ben Ronald Remmelswaan. Er is een vijfde verdachte aangehouden voor een zware mishandeling op een kermis in Katwijk tijdens Koningsdag. Het is iemand van 16, de andere vier verdachten zijn ook minderjarig. Bij de mishandeling raakt een jongen van 14 gewond. De nieuwe verdachte zit vast, de anderen zijn vrijgelaten, maar blijven wel verdachten. Kijk wat leerlingen die schoolverzuimen nodig hebben en stap niet gelijk naar de rechter. Dat adviseert de Raad voor Strafrecht, Toepassing en Jeugdbescherming in een rapport. Meestal is meer passend onderwijs een goed alternatief en meer ondersteuning. En betrek ook de ouders er actief bij, zegt de Raad. Iran gaat schepen snel vergunningen geven om door de straat van Hormuz te kunnen. Ze krijgen een tijdslot en een route en Iran adviseert schepen om zich daaraan te houden. Ook de VS hebben bevestigd dat zij hun blokkade hebben opgeheven. Onderhandelingen over een definitief vredesplan beginnen dit weekend in Zwitserland. En bondscoaches kunnen vanaf nu hun spelers weer zien als het volkslied op het WK wordt gezongen. Dat heeft de FIFA beloofd na kritiek van de Duitse bondscoach. Die vond het niet kunnen dat een heel leger fotografen zijn spelers afschermde. De oplossing is nu dat ze dichter bij elkaar gaan staan, zodat de bondscoaches er langs kunnen kijken. Het Veronica Weer van Weer Online. Vannacht kans op een paar onweersbuien. Verder is het een plaknacht en koelt het niet verder af dan 20 graden. Overdag vrij zonnig en 30 tot 35 graden. Maar voor het gevoel nog warmer.

0: Veronica.
1: Radio Veronica.
0: Met het nieuws. Het is 2:00.
2: Goeienacht, ik ben Ronald Remmelswaan. Het kabinet Jette krijgt een zware onvoldoende van ondernemers. Dat heeft het FD laten peilen. Bijna driekwart ziet weinig daadkracht, te veel regels en te hoge belastingen. En dat terwijl het kabinet juist had beloofd zich in te zetten voor ondernemers. In het coalitieakkoord zijn miljarden uitgetrokken voor stikstofaanpak en woningbouw. Oekraïne wil de oorlog met Rusland voor de winter beëindigen door druk op Rusland uit te oefenen en via diplomatie. Dat zegt president Zelensky op Telegram. Gebeurt dat niet, dan wil hij een winterhulppakket met onder meer gas, energieapparatuur en honderden raketten. Zelensky was gisteren bij de EU-top in Brussel. In Engeland heeft een man in een dierentuin een jongetje van 3 in een krokodillenverblijf gegooid, meldt het AD. Het jongetje is gewond, maar niet in levensgevaar. Lijkt erop dat de man een willekeurig slachtoffer koos. Hij is gearresteerd en wordt verdacht van poging tot moord. Krokodillenverblijf blijft voorlopig dicht. En een speler van Oezbekistan die tijdens de WK-wedstrijd tegen Colombia woensdag tegen een cameraman botste, heeft zijn excuses aangeboden. De cameraman raakte gewond en moest naar het ziekenhuis. De speler stuurde hem een gesigneerd t-shirt met het spijt me erop en wenste hem ook een snel herstel toe. Het Veronica Weer van Weer Online. Vannacht kans op een paar onweersbuien. Verder is het plakkerig en koelt het niet verder af dan 20 graden. Overdag vrij zonnig en 30 tot 35 graden. Maar voor het gevoel nog warmer.